0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: was.
1: Het is weer de tijd van het witte goud.
2: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
2: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
2: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
3: Hoi.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hoge Rechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Grant Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsport-evenement.

0: sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
2: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
4: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
2: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
1: Radio Drenthe.
17: Goedemorgen Drenthe.
1: Met Edwin Mooibroek.
18: Een hele goede morgen. Het is 7:05. Het is alweer woensdag. Woensdag 10 juni. Gerrense, goedemorgen.
19: Goedemorgen Edwin.
18: Wat is er op deze woensdagochtend allemaal in het nieuws hier in Drenthe? Nou, als eind deze maand de bloemenveiling van Royal Flora Holland verdwijnt uit Eelde, betekent dat nog niet dat er straks geen bloem meer te vinden is. Lokale ondernemers zijn bezig met het opzetten van een bloemenhub. Dat is een soort servicepunt voor de sierteelt in Noord-Nederland. De gemeente Westerveld zit vanaf volgend jaar met flinke financiële tekorten. Westerveld krijgt de begroting niet rond en dat betekent dat de gemeente gaat kijken naar bijvoorbeeld het verhogen van de belastingen. Wethouder Ria Raven van de gemeente Midden-Drenthe gaat niet verder in de volgende bestuursperiode. Laat haar partij GroenLinks-PvdA weten. Raven stopt omdat ze zich niet meer prettig voelt in de huidige politieke cultuur.

En ook vandaag is het weer aan de frisse kant. We beginnen met 8 tot 10 graden. Vanmiddag wordt het 16 tot 17 graden. Verder stapelwolken en zon. En vooral in de middag en avond weer enkele plensbuien. Met ook nog kans op onweer. Dit is Yvonne Irayman.

0: geschreven door Barry en Robin Gibb van de Bee Gees. En ook dit nummer staat op een soundtrack van Saturday Night Fever. Jordi Yvonne Illerman en het heette If I Can't Have You. Het NAM-hoofdkantoor wordt niet de nieuwe locatie van het Wilhelmina ziekenhuis Assen. Het gasbedrijf heeft het bod van het ziekenhuis afgewezen. Bestuurder Erwin van Santen van het WZA is teleurgesteld.
1: We hadden bedacht in de afgelopen periode een enorm mooi bod neer te leggen, waarbij we invulling zouden geven aan eigenlijk de maatschappelijke impact die de NAM achter wilde laten.
2: Ja, maar de NAM had zelf gezegd, we willen eigenlijk wel iets doen voor Assen of voor Drenthe. Dat staat wel bij ons in het vizier.
1: Ja, zeker. Het stond zelfs in de verkoopbrochure. En daar hebben we ook eerder gesprekken over gevoerd. Dus wij zijn met een groot aantal partijen. We hebben totaal 30 handtekeningen verzameld van allerlei ondersteunende zorgpartijen, zorgonderwijs en innovatiepartijen. En daarmee dachten wij een heel mooi bod te kunnen doen. Die moet natuurlijk vergezeld gaan van een prijs. Nou, daarvan wisten we op voorhand. Dat zal als WZA, publieke organisatie, niet de hoogste zijn. En daarmee dachten wij te kunnen compenseren met de maatschappelijke impact en eigenlijk de legacy, zoals ze dat zelf ook noemden, dat we daarmee konden scoren.
2: Ja. Waar is dit nu op afgeketst dan? Is dat dan alleen die prijs die u geboden heeft? Of kunt u ook niet het gebouw afnemen wanneer zij dat willen?
1: Nou, dat is het bijzondere, want dat is afgekest in de formele reactie op de voorwaarden en de hoogte van de bieding. En de voorwaarden hadden we ook een truc bedacht om de afnamezekerheid waar de NAM voor wilde gaan. Die wilde 31-12 van hun pand af. Nou, daar hebben we in voorzien in het bod. Dus ja, waar het dan wel in heeft gelegen, dat zijn toch ook vragen die aan de NAM-directie gesteld moeten worden.
2: Teleurstelling dus. Hoe nu verder?
1: Nou, de teleurstelling zeker. Hoe nu verder? Ja, dat betekent dat wij moeten herbezinnen. Kijk, wij hebben nog stil de hoop dat ergens de NAM-directie toch ook misschien wel een besef heeft, een beetje een maatschappelijk gevoel.
2: Of dat die andere kopers toch uiteindelijk afhaken?
1: Ja, dat zou nog kunnen, maar dat er toch ergens een soort van voortschrijdend inzicht is. Dat denk ik, wat was toch wel een heel mooi plan. 20 pagina's zelfs met plaatjes van architecten waar we al hebben laten kijken naar de betonstructuur en hoe we ook het aangezicht van het NAM-gebouw zouden kunnen hergebruiken. Dus ik hoop toch op ergens een soort van voortschrijdend inzicht, een kriebeltje, waar de NAM-directie van denkt, misschien moeten die jongens toch voor de tweede ronde alsnog uitnodigen.
2: Kan het zijn dat geld dan toch weer de belangrijkste factor is, zoals zo vaak in het leven? Achter de NAM zit de Shell en ExxonMobil.
1: Ik hoop het niet. Ik ben een positief ingesteld mens en ik hoop dat maatschappelijke waarde in ons leven het allerbelangrijkste is, dat we de dingen met elkaar doen, zeker in deze wereld. Dus ik hoop dat ik me daarin vergis.
0: Bestuurder Erwin van Santen van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen in een bijdrage van verslaggever Serge Vinkenvleugel.

0: Fleetwood Mac op Radio Drenthe en Everywhere. Het is, even kijken, 12 minuten voor 7:30 geworden.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, klokkijken kan soms een beetje ingewikkeld zijn. We beginnen op 10 juni 1941 in onze dagelijkse duik in de geschiedenis. Het is de geboortedag van blueszanger Harry Musquet van Cube and the Blizzards. Op zijn 60ste verjaardag is hij te gast in het radioprogramma Radio Drenthe programma Op Verhaal Komen Met. En hij krijgt dan deze vraag.
3: Harry, 60 jaar, wat zegt je dat?
4: ja, ik bedoel, je moet er maar niet te veel over nadenken. Want anders dan ga je echt nog oud voelen. Tenminste, dat wil men je dan aanpraten. Maar ach, ik voel me, door de muziek voel ik me eigenlijk, ja, zoiets als 30 of zoiets. Zeg maar.
3: Yeah.
4: Toen ik zo oud was, toen voelde ik me ongeveer net zoals nu.
0: Harry Musquet, geboren op deze dag in 1941. Hij overlijdt in 2011 op 70-jarige leeftijd. En als je vandaag een pen pakt, denk dan even aan de Hongaarse broers Biro. Die zijn namelijk het gekliede met kroontjespennen zat. En ze ontwerpen de balpen. Nou, ze krijgen er op 10 juni 1943 patent op. En ze verkopen hun idee aan het Franse bedrijf Bic, dat balpennen massaal op de markt brengt. En dat doen ze nog steeds. Op 10 juni 1949 komt de Britse schrijver George Orwell met de roman 1984, over een samenleving waarin gedachten van mensen gecontroleerd worden door de overheid.
5: Imagine, if you will, a world in which free thought is taboe and essentially a crime. Find out in George Orwell's 1984.
0: Een wereld waarin vrije gedachten taboe zijn. Sterker nog, een misdrijf. Big Brother's Watching You. Gaan we een sprongetje maken naar 1986. Dan wordt zanger Bob Geldof in de adelstand verheven door koningin Elisabeth. Hij is ook de man achter Live Aid. Een 16 uur durend benefietconcert voor Ethiopië. Met op het podium 's werelds bekendste artiesten. Ja!

0: Band Aid tijdens het benefietconcert Live Aid. Een initiatief van Bob Geldof, die dus een jaar later op 10 juni 1986 een koninklijke onderscheiding krijgt. Nou, sport dan. Vandaag, 2 jaar geleden, wint rolstoeltennisser Diede de Groot haar 18e Grand Slam toernooi. Sowieso is 2023 een topjaar voor haar, want ze wint alles wat er te winnen valt en wordt uitgeroepen tot de beste sporter met een beperking van 2023. En ze krijgt de prijs uit handen van Ruud Gullit.
1: Your winner of the Lawyers World Sportsperson of the Year with a Disability, the remarkable Diede de Groot.
0: En dan gaan we naar de jarige vandaag op 10 juni. Oud-RTL Nieuws, nieuwslezer Margreet Spijker is jarig vandaag. Ze is 62 jaar geworden. Schrijfster Mensje van Keulen is 80 geworden. Acteur, presentator en mediaondernemer Reinhard Oelemans is 55. En Esther Houwehand, oude hand van de Partij voor de Dieren, is 50 jaar geworden. En voor de plaat gaan we terug naar 10 juni 1941... de geboortedag van Harry Musquet. Dit zijn QB and the Blizzards en Low Country Blues.

QB in the Blizzard van het album Cats Lost. Geproduceerd door Daniel Loos trouwens. Het ontwerp van het album werd gemaakt door de popfotograaf Anton Corbijn. Ja, 10 juni 1941, de geboortedag van Harry Musquet. Vanmiddag bij René trouwens veel meer over QB in the Blizzard. Bijna 19:30 geworden. Zometeen 19:30 hoor je meer over de wielermiddagse Noorderveld-Westerkwartier. Want na 45 jaar valt het doek. Het bestuur laat weten dat het de beslissing met pijn in het hart heeft genomen. Je hoort er zometeen meer over. Natuurlijk ook een overzicht van het nieuws in Drenthe. En het uitgebreide weer. Dit is Bruno Mars.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Wijzerweg, Groningen.
4: 1 minuut voor 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ondernemers in Eelde zijn bezig met het opzetten van een zogeheten bloemenhub, een soort servicepunt voor de sierteelt in Noord-Nederland. Het moet een alternatief worden voor de bloemenveiling van Royal Flora Holland, die eind deze maand verdwijnt. Het idee is dat bloemisten online inkopen op veilingen zoals in Aalsmeer of rechtstreeks bij een kweker. De bloemen komen dan in Eelde terecht, waar ze worden klaargezet voor de koper. Voorwaarde is nog wel dat de ondernemers de gebouwen van Flora Holland kunnen overnemen, maar dat is nog niet zeker. Wethouder Ria Raven van de gemeente Midden-Drenthe gaat niet verder in de volgende bestuursperiode. De politica van GroenLinks PvdA stopt omdat ze zich niet meer prettig voelt in de huidige politieke cultuur. Volgens haar is beeldvorming belangrijker dan inhoud en krijgen incidenten meer aandacht dan resultaten. Raven is niet de eerste wethouder die de handdoek in de ring gooit. Eerder trad ook wethouder Jan Schipper af omdat hij klaar was met de lokale politiek in Midden-Drenthe. En in februari vorig jaar vertrok Rico Schans als wethouder. De gemeente Westerveld zit vanaf volgend jaar met een flinke financieel tekort. Westerveld krijgt de begroting namelijk niet rond. En dat betekent dat de gemeente gaat kijken naar bijvoorbeeld het verhogen van de belastingen. Voor volgend jaar wordt een tekort van 1,3 miljoen euro verwacht. In 2030 loopt dat op naar 1,7 miljoen. De tegenvallers worden vooral veroorzaakt door het zogenoemde ravijnjaar, waardoor gemeenten minder geld krijgen van het Rijk. Ook stijgen de zorgkosten en moet Westerveld de komende jaren 7 ton uittrekken voor gemeenschappelijke regelingen. De Oversingeltunnel in Assen gaat komende nacht weer open. Dat is zo'n 1,5 week eerder dan gepland. Volgens bouwbedrijf BAM verliepen de werkzaamheden voorspoedig en kan de tunnel dus weer open. De tunnel moest aangepakt worden omdat die na 7 jaar zo lek als een mandje bleek te zijn. De BAM gaat ervan uit dat de komende 15 jaar geen onderhoud meer nodig is. En FC Emmen begint het komende voetbalseizoen met een thuiswedstrijd tegen Roda JC. Op vrijdagavond 7 augustus wordt om 8 uur afgetrapt tegen de Limburgers. Afgelopen seizoen speelden beide teams ook tegen elkaar. In Emmen werden toen 1-1 en uit in Kerkrade eindigde de wedstrijd in 2-2. Tot zover. Meer nieuws is uiteraard te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Oké, Ger, dankjewel. Hans, goedemorgen.
6: Mooi even een goedemorgen.
4: De jas moet weer aan, de paraplu moet mee.
6: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje hetzelfde liedje als de voorgaande dagen. Ja, koeltjes voor deze tijd van het jaar en ook wel wat buiig vanmiddag. Dus die paraplu, kijk uit dat er geen onweer in de bui zit, want dan word je het voor je het weet een geroosterde Edwin. Maar die jas zou ik zeker even meenemen, want in de buien heb je ook van die gure windvlagen en dan is het niks leuk.
4: Ja, het is nikserig weer, hè?
6: Nee, we zitten nog steeds met een best wel koude bovenlucht en een westelijke stroming. En dan krijg je wel vaker dit soort dingen. Het hele jaar door eigenlijk, als de bovenlucht koud is, ontwikkelen de buien zich goed. Dus ik keek er uit mijn raam vanmorgen. Ik loer richting het noorden en ik zie 2 grote witte wolkenkastelen door de bomen heen. 2 buien boven Ameland en Schiermonnikoog. Zo ver weg kun je ze nog zien hangen. Maar niet lang meer, want er beginnen straks stapelwolken te ontstaan en die nemen dan het lange zicht weg. En die wolken groeien door. En vanmiddag hebben we opnieuw een dag met regen- en onweersbuien. KNMI heeft er alweer code geel opgehangen. Nou, schrik er niet van. Het is gewoon net als de voorgaande dagen. Zo hier en daar is een bui, soms met onweer. En ik verwacht geen hele zware dingen. We zien wel dat de zon dus gaat verdwijnen achter die bewolking. Maar de temperatuur stijgt nog enige tijd door. En het is vanmiddag maximaal een graad of 17. Dat is een graad of 3 tot 4 onder normaal. De wind is zwak tot matig uit het westen, zuidwesten en gaat weer liggen. Vannacht is het rustig weer. Misschien nog een enkele bui, maar meest droog. En er zou ook wat grondmist kunnen ontstaan omdat het vochtig is. En ja, de temperatuur daalt tot een graad of 5. En dat is net voldoende voor wat mistbankjes en zulke dingen. En dan zien we morgen een iets ander beeld. In de ochtend is de zon weer goed van de partij. De mist, als hij er al is, verdwijnt hij. Dan ontwikkelen zich nieuwe stapelwolken die misschien tot een bui uitgroeien. Maar eigenlijk vrij vlot in de middag wordt dat wat onderdrukt. De luchtdruk gaat toenemen. De buien ontwikkelen zich niet meer tot onweersbuien. Maar er komt wel hoge bewolking in en we krijgen te maken met een front vanuit het westen. Morgenavond is het bewolkt, gaat het gestadig aan regenen en die regen duurt eigenlijk tot een groot deel van de vrijdag. Dus vrijdagochtend en ook een stuk van vrijdagmiddag is druilerig met weinig zon. Temperatuur ruim 17 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Nou, dan voelt het echt compleet herfstig aan. Het is een warmtefront, dus je zou zeggen erachteraan komt warmere lucht. Ja, dan merken we op de grond eigenlijk helemaal niets van dit weekend, want de temperatuur blijft ook in het weekend een graad of 17. We zien een matige tot vrij krachtige westenwind. Een mix van zon en bewolking. Maar omdat de bovenlucht wel

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Goedemorgen Drenthe.
11: Met Edwin Mooibroek.

0: De plaat gaat over vreemd gaan, jawel. Uit 1980, Rupert Holmes was dat en het heette Him. Na 45 jaar valt het doek voor de wielermeerdaagse Noorderveld-Westerkwartier. Bestuur laat weten dat die beslissing met pijn in het hart heeft genomen. Hendrik Alders is van de stichting Wielermeerdaagse Noorderveld-Westerkwartier. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, na 43 edities, 45 jaar, komt er dus een einde aan. Waarom heeft u daartoe besloten?
1: Ja, dat zijn verschillende redenen. De belangrijkste zijn wel dat in de laatste jaren het steeds moeilijker wordt om het criterium zoals wij dat in een meerdaagse rijden, waarbij wij meerdere wedstrijden in een week achter elkaar verrijden voor amateurwielrenners in een soort competitie. Het aantal startplaatsen elk jaar minder werd. Dus waar we echt wielercomité's hadden die het wedstrijd zelf konden organiseren. Het aantal deelnemers is de afgelopen jaren ook steeds teruggenomen. Van topjaren waarin wij per wedstrijddag ongeveer zo tussen de 100 en 120 inschrijvingen, soms nog wel meer hadden.
0: Yeah.
1: Zijn het er nu nog slechts rond de 25 tot 40 renners die inschrijven voor een dag.
0: Ja, dat zijn er dus niet veel. Vorig jaar moest de Ronde van de Wildbouw geschrapt worden vanwege gebrek aan deelnemers. Waarom komt dat, denkt u? Ik bedoel, is het minder populair?
1: Nou, je ziet dat het wielrennen aan zich niet minder populairder is geworden, maar wij rijden criteriums. Dat zijn rondjes om de kerk. En de Amisoft wielermeerdaagse is in dat betreft wel een van de belangrijkste wielercriteriums van Nederland geweest. Ook een van de eerste die de meerdaagse, of eigenlijk de eerste die meerdaagses voor amateurwielrenners deed.
0: Mm-hmm.
1: Maar je ziet dat het rondje om de kerk is minder populair geworden. Het zijn vaak meer gravel, meer mountainbike-achtige wielerwedstrijden die met name bij de jongere amateurs meer in trek zijn.
0: En maar waarom kon u dan het rondje rond de kerk niet veranderen in een ander criterium?
1: Nou ja, wij zijn ooit begonnen als een evenement wat juist de criteriums promoot. Dat hebben wij ook in onze statuten staan. Wij willen niet alleen een wedstrijd organiseren voor de wielrenners, maar ook een wedstrijd voor de inwoners van de dorpen. Het is ook altijd Noorderveld-Westkwartier geweest. Dat is ook een van de redenen waarom wij steeds minder wedstrijddagen konden organiseren, omdat in deze gebieden, inmiddels zijn het provincies, gemeenten geworden, vroeger waren het gewoon gebieden, ook minder criteriums konden organiseren. Maar wij willen gewoon ook voor het publiek een leuke wedstrijd, een evenement. Sorry.
0: Ja.
1: Een evenement in het dorp waarbij ook het publiek kan genieten en niet dat de wielrenners een leuke dag hebben doordat ze over een afstand van 100 kilometer een wedstrijd rijden. En dat is ook prima, dat is ook mooi voor de wielrenners. Dan staat het publiek ergens een keer langs de straat en dan zien ze één keer een wielerploegje langskomen. Ja, en dat is niet de basis van wat de meerdaagse zou willen zijn.
0: Nee, dus het is inderdaad veel ingewikkeld geworden. Minder renners, de locaties, de comité's. En het is ook moeilijker, begrijp ik, om een meerdaags evenement te houden in de regio Noorderveld-Westerkwartier.
1: Ja, dat is absoluut zo. Dat, wij hebben in het verleden hadden we eigenlijk in elk dorp zo'n beetje van Noorderveld-Westerkwartier, Norg, Pijzen, Rode, Nieuwe Rode, overal werd wel een wedstrijd in een jaar georganiseerd. Dat geldt ook voor het Westerkwartier. Maar de laatste jaren ging dat steeds verder terug. En op dit moment hebben we eigenlijk nog maar twee plaatsen in Noorderveld-Westerkwartier die over zijn gebleven. Dat zijn Pijzen en De Wilp.
0: Mm-hmm.
1: Overigens, deze wedstrijden die worden verreden op moet ik even kijken.
0: 26 juni in de Pijzen en 11 juli in De Wilp.
1: Dat zijn de laatste twee. Die blijven ook overigens als wedstrijd bestaan. Maar niet meer onder de paraplu van de meerdaagse. Dat is steeds afgenomen. Als we even kijken naar dat in de jaren medio 80, 85 nog 80 criteriums in Noord-Nederland werden verreden. En dat het slechts nu nog maar een stuk of 5 à 10 zijn.
0: Ja.
1: Die ook dit jaar, want bijvoorbeeld de Lus van Rode is inmiddels geannuleerd. Die wordt dit jaar ook niet meer verreden. En de vraag is maar of die de komende jaren weer terugkomt.
0: Dus, langzaam sterft het allemaal uit inderdaad. Maar dat moet ook wel dubbel zijn, die laatste twee in Pijs en de Wilp.
1: Gevoelsmatig bedoelt u?
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Je wilt niet als bestuur degene zijn die een
0: die het licht uit doet.
1: De stekker uit het evenement trekt. En dat is niet leuk. Maar we zijn nog altijd wel blij dat de twee wedstrijden voor de Wilp en Pijzen voorlopig nog blijven bestaan. En het blijft nog altijd leuk om naar een wielerwedstrijd in een dorp in een rondje op de kerk te kijken.
0: Dank Hendrik Aldersenijs van de Stichting Wielenmiddagse Noorderveld Westerkwartier.

0: Ja, ze gaan helemaal goed. Kijk eens aan, was dat. Het is 12 minuten voor 8 geworden. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurt. Ja, en wij Nederlanders, Ger, moeten veel langer wachten op nieuwe medicijnen dan patiënten in andere landen, hè?
1: Ja, dat is toch wel even schrikken. Want van 51 behandelingen die in Nederland wachten op toelating, zijn er bijvoorbeeld in Duitsland 48 wel beschikbaar.
0: Wij willen niks betalen, geloof ik, hè?
1: Ja, dat heeft inderdaad wel met het prijskaartje te maken. Het gaat voor het overgrote deel om kankermedicijnen, schrijft het Algemeen Dagblad. Het zijn geneesmiddelen die het Europese Geneesmiddelenbureau wel heeft goedgekeurd, maar die de Nederlandse overheid vanwege de kosten in de wachtkamer zet. En onze overheid onderzoekt dan of het medicijn toegevoegde waarde heeft ten opzichte van bestaande behandeling. En of de gezondheidswinst opweegt tegen de prijs. Nou, daarna vinden pas prijsonderhandelingen plaats. Dus ja, het duurt dan een tijd voordat die geneesmiddelen ook daadwerkelijk op de Nederlandse markt komen.
0: Ja, want die farmaceuten die moeten natuurlijk ook voor minder dan misschien aan ons willen leveren natuurlijk ook.
1: Ja, de overheid probeert toch zo scherp mogelijk dan in te kopen. Nou ja, opvallend is dat in Duitsland dus veel meer medicijnen op de markt zijn. En dat ook twee middelen zijn die bij ons niet, die ontwikkeld zijn in nauwe samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen. Dat is natuurlijk ook raar. Het gaat om twee middelen tegen een vorm van beenmergkanker. In Duitsland dan wel en hier in Nederland nog niet.
0: Oké. Nou, we kwamen uit deze winter met nog een heel klein beetje gas over. Ik bedoel, het was de bedoeling dat die nu de afgelopen tijd, dat die gasvoorraden gevuld zouden worden. Maar we weten allemaal natuurlijk, de straat van Hormuz is dicht, waardoor de gasprijs flink is opgelopen. En daardoor wordt er bijna geen gas ingekocht, hè, voor komende winter. Moeten we nou echt in de kou gaan zitten?
1: Nou, ik hoop het niet. Maar ja, als je die cijfers bekijkt, dan schrik je daar toch wel een beetje van. Want de Gasunie wil dat het vulpercentage van de gasbergingen op minstens 80% ligt. Maar dat is nu 19%.
0: 19?
1: Ja, okay. En dat is echt wel veel lager dan eerdere jaren. Het is natuurlijk wel logisch dat het in deze fase van het jaar, dat het wel wat lager ligt dan die 80%. Maar 19, dat klinkt dan toch wel schrikbarend laag.
0: Nou, veel handelaren hopen natuurlijk dat die straat van Hormuz snel weer open gaat. En ja, dan gaat die gasprijs naar beneden, dan kunnen ze het inkopen.
1: Ja, maar dan helpt het natuurlijk niet mee dat er nog steeds beschietingen gaande zijn. En dat daar nu ook
0: wishful thinking misschien
1: een Amerikaans toestel natuurlijk deze week getroffen is. Volgens GasUnie is dat vultempo dus zorgelijk laag om voor komende winter huishoudens en bedrijven genoeg buffer te bieden. En daarnaast duurt het Haagse besluit over de aanleg van een strategische voorraad ook nog te lang. GasUnie wil meer urgentie zien, zeggen ze in de Telegraaf. Oplossingen voor de vulling en de strategische voorraad, die gaan nu niet snel genoeg volgens het bestuur. Nou, de start van het nieuwe stookseizoen vanaf oktober is dat. Ja, dan moet dat dus die 80% gehaald worden. Maar nou, dan moet er nog flink aan de bak worden gegaan.
0: Nou, misschien even een elektrisch kacheltje kopen of zo.
1: Ja.
0: Een groot Amerikaanse tabaksbedrijf die blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker. Ze gaan een beetje uitbreiden.
1: Ja. Nou, die wietkweker die doet mee aan een wiet-experiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Nou, dat is volgens ChristenUnie en het CDA toch echt niet de bedoeling.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten. En dan nu blijkbaar markt ziet in wiet. Dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Dus dat het normaliseert. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
0: Ja, steeds minder mensen roken. Dus ze moeten een beetje marktaandeel houden natuurlijk, hè?
1: Ja, zoeken ze maar een andere markt inderdaad, om toch nog wat centen te verdienen. Ja.
0: De Amerikaanse staat Alabama mag niet langer gevangenen executeren met stikstofgas.
1: Ja. Ja,
0: dat is de aanleiding.
1: Ja, dat is een geplande executie die zou morgen gaan plaatsvinden. En dat zou dan door middel van stikstofgas moeten gebeuren. Maar critici vinden dat ter dood veroordeelden ontoelaatbaar lijden. En daardoor is de methode nu ongrondwettelijk verklaard en mag het niet meer. Nou, hoe gaat dat dan precies in zijn werk bij stikstofgas? Dan wordt een gasmasker over het gezicht van de gevangene geklemd en zuiver stikstofgas toegediend, waardoor de persoon sterft door zuurstofgebrek.
0: Oba.
1: Ja, dat klinkt.
0: Ja, dan stik je gewoon. Dus.
1: Ja, dat klinkt ook niet heel erg fijn.
0: Nou ja, sowieso doodstraf natuurlijk. Maar.
1: Ja, maar wordt toch nog vaak toegepast in Amerika. Ja. Deze methode is 8 keer is dat gebeurd. 7 keer in Alabama en 1 keer in de Amerikaanse staat Louisiana. Ja, in de 20 staten in Amerika die de doodstraf nog uitvoeren, zijn meerdere executievormen gangbaar. Je hebt ook de dodelijke injectie natuurlijk. Elektrocutie.
0: Ja.
1: En een vuurpeloton.
0: Nou,
1: ik wist niet dat dat nog bestond eigenlijk. Maar,
0: ja, in sommige landen is het nog zo inderdaad.
1: Ja, ook in Amerika dus.
0: Ja. En koning Willem-Alexander die is op staatsbezoek in Duitsland. En hij heeft de relatie tussen Nederlanders en Duitsers op een bijzondere manier omschreven.
4: Ik ben wie.
0: Ja, Ja, dat denkt natuurlijk iedereen van waarom is nu ineens Marianne Rosenberg op de radio. Maar,
1: Ja, hij heeft de band tussen beide landen omschreven met dit nummer. Ich bin wie du. Ja, die Duitse bondspresident is bij ons dan weer op bezoek.
0: Oh,
1: ja. Willem-Alexander heeft het zingen wel achterwege gelaten. Dat leek hem beter voor alle aanwezigen. Ja, volgens de koning lijkt de relatie tussen Nederland en Duitsland op die uit dit lied dus. Waarin twee mensen elkaar aanvullen ondanks hun verschillen. Volgens de koning werkt een Duitser het liefst planmatig. En een Nederlander gaat er gewoon voor en ziet wel waar het schip strandt. Hij sprak ook nog zijn vertrouwen uit in de rol van Duitsland binnen Europa. Want een sterk Europa kan volgens hem niet zonder een sterk Duitsland. Nou, dit staatsbezoek van de Duitse bondspresident duurt nog tot en met morgen. Vandaag staat onder meer een regeringslunch en een bezoek aan de haven van Rotterdam op het programma.
0: Ja, de jaarlijkse zwemvierdaagse is weer van start. En Anne en Gieten kunnen deelnemers al vroeg starten. Ellie is zometeen op Tjak. Tot 8 uur is hier Domme.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
6: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen, Dekker slapen.
9: Dekkerslapen.nl.
10: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
13: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
12: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
14: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
12: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Show.
15: En er is verkeersinformatie. De N34 Emmen-Zuidlaren tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. Daar staat 3 kilometer file en de vertraging is 5 minuten.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
20: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
21: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
20: Echt?
21: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Radio Drenthe.
23: Goedemorgen Drenthe.
11: Met Edwin Mooibroek.
15: Goedemorgen, het is 8:05 op deze frisse woensdagochtend 10 juni. Ger, goedemorgen.
24: Goedemorgen Edwin.
15: Wat is er allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? Als eind deze maand de bloemenveiling van Royal Flora Holland verdwijnt uit Eelde, betekent dat nog niet dat er straks geen bloem meer te vinden is. Lokale ondernemers zijn bezig met het opzetten van een bloemenhub. Dat is een soort servicepunt voor de sierteelt in Noord-Nederland. De gemeente Westerveld zit vanaf volgend jaar met flinke financiële tekorten. Westerveld krijgt de begroting niet rond. En dat betekent dat de gemeente gaat kijken naar bijvoorbeeld het verhogen van de belastingen. En twee mannen die zich voordeden als nepagenten in Meppel zijn op heterdaad betrapt. De politie kwam ze op het spoor door een tip van een alerte man uit Meppel.

Ik zei het al, vandaag is het weer een beetje aan de frisse kant. Vanmiddag wordt het 16 tot 17 graden. We hebben verder stapelwolken en zon. En vooral in de middag en avond weer enkele plensbuien met kans op onweer. Het is dan ook weer code geel door het KNMI. En zometeen om 8:30 krijg je het uitgebreide weer van Hans. Dit is Rick Astley.

0: de jaren 80 was hij een hitmachine. Rick Astley was dat en het heette Never Gonna Give You Up.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, het is weer tijd voor de jaarlijkse zwemvierdaagse. En in Anne en in Gieten kan je heel vroeg gaan zwemmen. En Ellie is nu in Anne. Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Edwin. Ja, ik ben van mijn herinnering, denk ik, dat was altijd na schooltijd, de zwemvierdaagse. Dan moesten we nog even op de fiets naar Rolde en dan gingen we daar zwemmen. Maar tegenwoordig is dat heel anders. Goedemorgen Anita.
4: Ja, goedemorgen allemaal. We hebben hier inderdaad de zwemvierdaagse van 7 tot 10 en van 2:30 tot 8:00 s'avonds.
3: Ja, gewoon op de 10 dat het zwembad open is.
4: Juist. Dan komen nog, er komt niet zo heel veel liefhebberij meer op af. Net zoals eerder, iedereen ging vanuit schooltijd op je fietsje. En dan ging je zwemvierdaagse doen. Dat deed je gewoon met je hele klas of met je hele vriendengroep. Ja, dat werkt eigenlijk niet meer zo. We maken wel veel reclame op scholen en op sporthallen en op een kinderdagverblijf zelfs nog. Maar het is niet meer zo in trek als vroeger.
3: Nee, want voor een medaille gaan ze niet meer het water in.
4: Nee, blijkbaar niet. Nee, blijkbaar niet. Er zijn wel mensen die sponsoren de zwemvierdaagse naast hun abonnementje. Die zeggen gewoon, we moeten dat in stand houden. Maar dat is meestal toch de oudere garde die dat vindt. En je hebt wel ouders die er ook normaal zelf zwemmen met hun kinderen. Die doen dus ook wel mee. Maar net even die kring eromheen. Ja, dat lukt toch niet?
3: Het is niet spectaculair genoeg.
4: Nee, het is niet spectaculair genoeg. Nee.
3: Anita, je zegt net al van 7 uur 's morgens gooien jullie al om. En kunnen mensen dan meedoen aan de zwemvierdaagse? Is het dan vooral voor de mensen die 's morgens toch al gaan zwemmen? Of zijn er ook wel andere mensen?
4: Nee hoor, we hebben ook kindertjes 's morgens om 7 uur.
3: Om 7 uur?
4: Om 7 uur al voor de deur. Ja, die moeten, maar om 8 uur moeten ze op school zijn. Dus dan moeten ze een half uurtje gezwommen hebben. Want dat gaat natuurlijk niet zo hard, die 10 baantjes. En even warm weer aankleden. En dan een fietsje weer naar school.
3: Ja, want kinderen die zwemmen 10 baantjes en volwassenen?
4: Volwassenen, die moeten 20. Maar die zwemmen meestal wel meer.
3: Ja, want over het algemeen ben je toch wel mensen die regelmatig zwemmen.
4: Ja hoor, en ik begrijp dat de meesten wel 30, 40 banen trekken. Nou ja, daar kan die 20 wel bij.
3: Ah, zo is dat. Anita, nou is het ook wel zo, zo'n zwemvierdaagse staat en valt ook wel een beetje met weer.
4: Dat klopt. Ik denk dat dat ook een hele grote factor is op deze week. Het is natuurlijk koud en heel veel onweervoorspelling. Dus ja, het werkt negatief, hè?
3: Ja. Nou was ik vanmorgen, stapte ik mijn bedden uit en dacht ik, ja, het is wel koud, maar het is ook wel prachtig weer. Dat had ik even niet verwacht.
4: Ik ook niet.
3: Nee, dus nee. Je kunt ook te vroeg weten met je conclusies.
4: Ja, ja, maar het is toch niet koud, denk ik. Of je komt tot en met dinsdag, kon je eigenlijk inschrijven. Want dan heb je nog 4 dagen om te zwemmen. Ja, en toch. Ja, dan hebben mensen al gauw andere dingen, schoolreisjes. Maar bij een schoolreisje dan knijpen we ook wel eens een oogje toe. Dat we zeggen van, dan zwem je toch een beetje extra over die andere 3 dagen. Ja. Maar
3: Hoeveel aanmeldingen waren er?
4: We hebben nu kleine 40, 38.
3: Ja, dat valt toch wel een beetje tegen.
4: Ja, ja, de oudste deelnemer is 72. Nou, die komt zelfs uit Eelde. Die doet voor de 57e keer mee. En we hebben een aantal zwemmetjes. Sophie, Fabian, Noah en Abel. Die zijn net 6, 7. En die liggen hier 's morgens wel in het bad.
3: Ja, super. Ja. Nou, dat vind ik wel hartstikke mooi. Ja. Voor deze zwemvierdaagse kunnen mensen niet meer meedoen. Maar wat kun je nou doen om het voor volgend jaar toch een beetje aantrekkelijker te maken? Ja, de zwembestel.
4: Ik zou, inderdaad, als het heel zonnig is en zoals 2 of 3 weken terug. Ja, dan krijg je veel meer. Ja. Dan krijg je het dubbele, denk ik wel. Ja. En wij maken het wel een beetje aantrekkelijk met elke dag een attractie. Of een tractatie erbij. En we hebben een ontbijtkoek, we hebben een ijsje, een pakje drinken. Oh, misschien een appeltje, een cheese dippertje. Dat soort dingetjes, maar.
3: Ja, je kunt ze niet dwingen, zo is dat. Nou, we hopen dat de volgende jaar meer bent, Anita. En voor deze dag, geniet er toch maar van.
4: Dat doen we.
3: Goed zo,
4: dat doen
3: we. Dank je wel.
0: Okay. Nou, ik zie inderdaad een strak blauwe lucht achter jou, Ellie. Maar ik denk dat het wel een beetje fris is. Ga je nog een duik nemen?
3: Ik heb de zwemkleren bij me, dus het zal kunnen. Maar het is inderdaad een beetje fris.
0: Oké, veel plezier. Dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: Duff samen met Gijke Arnhart. Het heet Zoutelanden. Het is 18 over 8. De gemeente Westerveld zit vanaf volgend jaar met flinke financiële tekorten. Westerveld krijgt de begroting niet rond. En dat betekent dat de gemeente gaat kijken naar bijvoorbeeld het verhogen van de belastingen. Verslaggever Josien Veitsma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe groot zijn die tekorten in Westerveld?
1: Nou, die beginnen eigenlijk vanaf volgend jaar met eerst 1,3 miljoen euro... maar lopen toch op richting 2030 naar 1,7 miljoen euro. Dit komt uit de kadernota. Dat betekent dat nog niet alles is doorgerekend. Want bijvoorbeeld de personele kosten van de cao-verhoging... en ook andere indexeringen zijn er nog niet bijgerekend. Dus in de praktijk zal het om nog meer geld gaan wat de gemeente tekort komt.
0: Nou ja, dat zijn flinke tegenvallers. Zijn ze een beetje in paniek daar?
1: Nou, het is natuurlijk geen goed nieuws. De wethouder die sprak ik eerder en die zei... zo kan ik de begroting natuurlijk niet inleveren. Maar paniek noemt hij het niet. Hij noemt het gewoon scherp op de bal zitten. En hij klonk verder nog wel rustig. Want er zijn nog wel genoeg knoppen waar de gemeente bijvoorbeeld aan kan draaien.
0: Oké, en welke knoppen kunnen ze aan gaan draaien?
1: Nou ja, als je een tekort hebt op je begroting... dan kan de gemeente eigenlijk twee dingen doen. Ze kunnen de tekorten oplossen door de kosten te drukken met bezuinigingen... of ze kunnen de inkomsten verhogen door de belastingen te verhogen. En daar zal de gemeenteraad uiteindelijk een keuze over moeten maken. Dat wordt verderop in deze maand, op 30 juni, wordt daarover besloten. Maar de wethouder doet wel vast een voorstel. En die stelt voor dat ze een derde van de begrotingen halen door aan de knop van de OZB of de forense belasting te halen. Mm. En twee derde gaan bezuinigen. En op die manier kunnen ze dan met alle kleine beetjes toch hopelijk dat bedrag een beetje drukken. Maar ja, concrete bezuinigingsopties die liggen nog niet op tafel.
0: Oké, nou ja, volgend jaar dus 1,3 miljoen tekort kan oplopen in 2030 naar 1,7 miljoen, maar misschien nog wel meer. Waarom lukt het eigenlijk voor Westerveld niet om de begroting rond te krijgen?
1: Veel verschillende factoren en veel gemeenten in Drenthe hebben daar op dit moment ook last van. Want de grootste veroorzaker is toch wat ze noemen dat ravijnjaar. Het ravijnjaar betekent het moment waarop de gemeenten minder geld vanuit het Rijk krijgen. En dat is toch wel een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. En dat geld, dat houdt al niet over, maar dat wordt nog minder. En zo hou je toch wel een tekort over. Maar er zijn ook andere oorzaken. Zo zijn de kosten op sociaal domein, waar onder andere bijvoorbeeld de WMO en de jeugdzorg onder valt, die zijn twee keer zo snel toegenomen. Dat komt omdat de zorgkosten stijgen, maar ook omdat er meer mensen gebruik van maken. Dus dat is een behoorlijke kostenpost geworden. En ook moet de gemeente Westerveld de komende jaren 7 ton uittrekken voor de gemeenschappelijke regelingen. Dat wordt regionaal ingekocht. Dat zijn bijvoorbeeld de veiligheidsregio Drenthe, de Samen Drenthe, wat voorheen de GGD was, en de Omgevingsdienst. En dat is een behoorlijke stijging van 7 ton. Zeker voor een kleine gemeente als Westerveld. Dus dat is ook al vrij snel een behoorlijke kostenpost. En dan kan je ook niet zomaar uitstappen. En dan zijn er nog kleinere budgetverhogingen, zoals het beleid wat er aan moet komen voor een aantal dorps. Visies en ook kleinere zaken zoals de beveiliging van het gemeentehuis, wat gewoon duurder is geworden. En nu komt het met de accountant, wat ineens 60.000 euro meer kost.
0: Maar ja, je noemt een aantal oorzaken, zoals de WMO en dat soort dingen. Ik bedoel, daar hebben andere gemeenten natuurlijk ook last van.
1: Ja, met de gestegen zorgkosten in het sociaal domein, daar heeft volgens mij iedere gemeente op dit moment last van. Het ravijnjaar hoor ik bij verschillende gemeenten terugkomen. Maar daarbij komt dus nu ook nog eens dus die stijgende kosten van gemeenschappelijke regelingen, zoals de kosten van de veiligheidsregio. Nou, die 7 ton die zal iedere gemeente in de regio moeten gaan betalen. De vraag is of ook iedereen dat geld op de plank heeft liggen. Nou, in Westerveld dus niet. En de vraag is hoe de rest dat gaat oplossen.
0: Dankjewel, verslaggever Josien Veitsma.

0: Rams waren dat. Dat heette Mr. Tambourine Man. Hals over kop maakte voetballer Milan Smit uit Hollandse Veld afgelopen winter een transfer van Go Ahead Eagles naar Stoke City, dat op het tweede niveau van Engeland uitkomt. Voor een bedrag van 5,5 miljoen euro tekende hij een contract voor maar liefst 4,5 jaar. En tot nu toe speelde hij 13 wedstrijden waarin hij 2 keer scoorde en moest Smit best even wennen aan het Engelse voetbal.
1: De intensiteit en het fysiek daar in Engeland is wel echt een groot verschil als je dat vergelijkt met Nederland. Als je kijkt wat voor beer van die jongens daar achterin staan, en ook als je kijkt naar wat aanvallers, middenvelders daar per wedstrijd lopen, dan is dat wel een groot verschil met de Nederlandse wedstrijden.
2: En wil Stoke City ook voor jou zo'n beer maken?
1: Ik ben vrij lang, maar wel bewegelijk. Vrij snel voor mijn lengte ook, dus dat willen ze wel behouden. Alleen, ja, we mogen nog wel een aantal kilootjes bij. Ja. Dus daar zijn we nu een traject in gegaan. Ik heb een diëtist hier in Nederland, die helpt me daarbij. Dus daar heb ik elke dag contact mee over hoe zwaar de training was, wat we gedaan hebben. En dan op basis daarvan maakt hij een eetschema voor mij voor die dag. En natuurlijk veel in de gewichten hangen.
2: Is het ook wat je er op voorhand van verwacht? Want je hebt een beeld van het Engels voetbal, hoe jij daartussen zou passen. Voelt het dan ook zo zoals je gedacht had?
1: Ik heb me wel verbaasd over hoeveel kwaliteit spelers daar rondlopen. Want je hebt natuurlijk, iedereen zegt van ja, het is alleen maar lange ballen. Maar dat vind ik niet helemaal. Er zijn ook genoeg teams die wel willen voetballen en die echt hele goede spelers hebben rondlopen. Wij onderwijs zelf ook. Wij hebben, denk ik, als we iedereen fit hebben, echt een super selectie voor de championship. Dus ja, ik denk dat de ambitie om omhoog te gaan ook niet heel gek is.
2: Als je eerst in Deventer woont en daarna in de buurt van Manchester, hoe groot is dat verschil?
1: Manchester is natuurlijk gewoon echt een superstad. Tuurlijk is dat even wennen. Je moet natuurlijk elke dag een andere taal praten. Gelukkig is het Engels, dat is redelijk makkelijk op te pakken. Ook met de simpelste dingen aan de andere kant van de weg rijden, de stuur aan de andere kant. Dat zijn wel allemaal dingen waar je moet wennen inderdaad. En dat heb ik nu allemaal onder de knie, hoop ik. En dat kost even wat tijd, maar dat is wel goed.
2: Vind je het leuk om daar te wonen?
1: Ja, zeker. Ik heb het echt top. Ik heb een mooi huisje. Ik woon in een mooi rustig dorpje vlakbij Manchester. Dus ik heb niks te klagen. Ik zit er echt heel goed op mijn plek.
0: Milan Smit, eind deze maand moet hij zich weer melden bij de club. En het liefst dus met een paar kilootjes meer. Het was een bijdrage van Karin Mulder. Wow.

0: Road.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ondernemers in Eelde zijn bezig met het opzetten van een zogeheten bloemenhub, een soort servicepunt voor de sierteelt in Noord-Nederland. Het moet een alternatief worden voor de bloemenveiling van Royal Flora Holland, die eind deze maand verdwijnt. Het idee is dat bloemisten online inkopen en de bloemen komen dan in Eelde terecht, waar ze worden klaargezet voor de koper. Voorwaarde is nog wel dat de ondernemers de gebouwen van Flora Holland kunnen overnemen. De gemeente Westerveld zit vanaf volgend jaar met flinke financiële tekorten. Westerveld krijgt de begroting namelijk niet rond en dat betekent dat de gemeente gaat kijken naar bijvoorbeeld het verhogen van de belastingen. Voor volgend jaar wordt een tekort van 1,3 miljoen euro verwacht. In 2030 loopt dat op naar 1,7 miljoen. De tegenvallers worden vooral veroorzaakt door het zogenoemde ravijnjaar, waardoor gemeenten minder geld krijgen van het Rijk. Twee mannen die zich voordeden als nepagenten in Meppel zijn op heterdaad betrapt. De politie kwam ze op het spoor door een tip. De twee verdachten zijn een 19-jarige man uit Ede en een 21-jarige man uit Arnhem. Later werd ook nog een minderjarige jongen uit Apeldoorn aangehouden. Ze zijn alle drie gehoord door de politie en ook weer vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. De laatste jaren zijn er steeds meer nepagenten actief in Drenthe. Zo werden vorige maand nog twee mensen opgepakt die zich aan de telefoon voordeden als politiemedewerkers en slachtoffers overtuigden waardevolle spullen af te geven. Een auto is vannacht in brand gevlogen aan de Made in Bijlen. De auto die brandde volledig uit. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. De politie sluit brandstichting niet uit. Er zit schot in de aanpak van het verloederde pand van verzekeraar De Witte aan de Giensveenweg in Hoogeveen. De gemeente heeft eigenaar groen licht gegeven om het te verbouwen tot appartementencomplex. Het gebouw is al jaren een doorn in het oog van de lokale politiek. Er zijn vernielingen geweest en er is ooit brand gesticht, waardoor het pand er steeds slechter uitziet. Binnen 2 jaar moet het appartementencomplex klaar zijn. En in Drenthe is vanaf het middaguur code geel van kracht. Het KNMI verwacht enkele stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Waarschuwing die geldt in onze provincie tot 8:00 vanavond. Code geel geldt in totaal voor 8 provincies. De uitzonderingen zijn Friesland, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Tot zover. Meer nieuws is er uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Oké, Ger, dankjewel. Nou, we blijven nog even bij het weer. Hans, goedemorgen.
7: Mooi, Edwin, goedemorgen.
5: Ja, het is wel fris, maar het ziet er wel mooi uit buiten.
7: Ja, dat is zo bedriegelijk, hè. Dan kijk je nu naar buiten en is de lucht eigenlijk volledig blauw. En denk je, nou, wat kan er misgaan vandaag? Fris temperatuurtje, maar verder, ja. Het probleem is die zonneschijn. Die warmt de grond op en de grond is behoorlijk vochtig op het moment. En de lucht is bovenin op 1 kilometer of 5 is die koud. Dus je hebt een heel groot contrast tussen de nog wel frisse grond, maar ook de heel koude bovenlucht. En dat temperatuurverschil maakt de atmosfeer onstabiel. Dus zodra de zon er een paar graden mee in heeft gestraald, gaan de stapelwolken groeien. Je zult zo meteen zien over 1 of 2 uur, dan begint dat. En aan het einde van de ochtend dan groeit de lucht half dicht met stapelwolken, waarvan sommigen dus gaan doorgroeien tot een regenbui of misschien zelfs een onweersbui. De zwaarste exemplaren worden wel voor het zuidoosten van Nederland verwacht. Dus bij ons zal het allemaal ietsje minder pittig uitpakken dan in Brabant en Limburg. Maar het is ook mogelijk dat in Drenthe zometeen een regen- of een onweersbui ontstaat. Dan kunnen er windvlagen bij zitten en misschien wel een paar hagelstenen.
5: Ja, en dan geldt ook weer code geel ook, hè? Hoorden we net al.
7: Ja, met code geel zijn ze wel redelijk scheutig, moet ik zeggen, met dit soort buien. Dus,
5: die waarschuwingen bij de onweersbuitje.
7: Ja, ik mag het eigenlijk niet bekritiseren, maar als je toch naar buiten kijkt, denk ik van, je bent er zelf ook bij. Je kunt een onweerswolk ook wel herkennen. En hele zware jongens zijn het vandaag ook niet, want dan had de code oranje opgehangen. En dat is wel een serieuze code. Ja, dus die wordt afgegeven, daar moeten we opletten.
5: Ja, mensen moeten zelf ook een beetje blijven nadenken.
7: Precies, en dat kunnen we gelukkig wel.
5: Ja.
7: Nou, 17 of 18 graden dus vandaag. In de buien is het helder op koeler, dan is het maar een graad of 13, 14. Maar meestal zit je naast een bui of zit die ergens anders en dan valt het eigenlijk nog wel mee vandaag. Maar het wordt wel steeds bewolkter. Vanavond en vannacht een graad of 5. Nou, dan zien we morgen overdag een temperatuur of 17 of 18 graden met een iets hogere temperatuur.

0: bommen verwacht ik er niet van. Vrijdag dus druilerig, een graad of 17, 18, matige tot vrij krachtige westelijke wind. En ook het weekend is enigszins herfstig.
1: Oh, dat was ons een goed weekend beloofd.
0: Het is een klein stukje opgeschoven, Edwin. Nee, we zien in het weekend een wisseling van zon en bewolking. En zaterdag ziet er eigenlijk best wel vriendelijk uit. Misschien een enkel buitje in de ochtend. De middag lijkt droog te gaan verlopen. Maar die temperatuur, daar is dus een stukje van afgehaald met de kaasschaaf. Opnieuw 17 tot 18 graden en ook zondag blijft dat zo. Maar het weerbeeld is die beide dagen net wat vriendelijker. Eigenlijk dus geen buien, misschien een kleintje. Windkracht 4 uit het westen en verder, ja, best wel wat ruimte voor de zon ook nog. Maar dat hele fraaie idee, dat is een aantal dagen opgeschoven. Begin volgende week lijkt nu de opknapping plaats te gaan vinden.
1: Oké, dankjewel. Fijne dag.
0: Tot straks.
2: Hoi.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry bo, het is beauty.
7: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Ik heb heel veel pijn.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
11: Radio Drenthe.
12: Goedemorgen Drenthe.
11: Met Edwin Mooibroek.

0: Uit de film The Devil Wears Prada nummer 2, Joris Jena Spiro, en het heet The Material Lover. Archeologen zijn onlangs op bijzondere vondsten gestuit bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen. En ze vonden daar ruim 3000 historische voorwerpen. Tim Kouwling is archeoloog. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 3000 voorwerpen, dat is best veel, of niet?
1: Ja, zeker. We hebben er dan ook een hele tijd over gedaan om ze te verzamelen. We hebben in feite... zijn we in opdracht van het waterschap Verstromen zijn we daar bezig geweest. Mm-hmm. Een initiatiefgroep van de stroomgebied Drostendiep. Wat eigenlijk al naar buiten is gekomen. We vonden letterlijk uit elke periode wat. En ja, de graafmachines die graven gewoon steeds een stukje van de grond af. En daar liepen de archeologen achteraan. Eigenlijk alles oppakkend wat...
0: Wat er boven kwam. Ja, oké, maar u had ook wel verwacht dat daar veel zou liggen.
1: Nou, er waren wel indicaties van... Het is een beekdal, het is een historisch gebied. In het verleden, in de prehistorie, was het al bewoond. Men zat op de hoge zandkopjes. En het is een rivier, dus er is mogelijkheid tot jacht. Spiritueel is het. Het is... Altijd een gebied waar echt veel kan liggen.
0: Oké, en daar heeft hij inderdaad gevonden. 3000 voorwerpen, niet niks. Om wat voor voorwerpen gaat het dan?
1: Er zijn er al twee die zijn al in de media verschenen. Dat is onder andere die Gouden Romeinse ring. Dat is sowieso een enorm uniek ding. Het is een voorwerp van eigenlijk internationaal belang wel. Yeah. Want er zijn niet zoveel van die dingen. En hoe komt dat ding daar? Nou, dat is een voorbeeld. Mm-hmm. Een theorie is dat hij daadwerkelijk ook door een van zijn vorige eigenaren, bijvoorbeeld aan de rivier, is geofferd. In ruil voor iets wat alleen de eigenaar wist. Mm-hmm. Of hij kan gewoon zijn verloren. Maar dat hebben we gevonden. We hebben een metalen voorwerp uit de bronstijd gevonden. Denk dan aan bijlen. Uit de steentijd hebben we dingen gevonden. Eigenlijk tot aan het Paleolithicum, dus de oude steentijd. Tot helemaal in onze huidige tijd, dus een beetje Tweede Wereldoorlog, hebben we materiaal gevonden. Dat is zo gigantisch veel.
0: Ja, want inderdaad, in Drenthe worden wel vaker dingen gevonden, maar dit is dus heel bijzonder.
1: Het is bijzonder vanwege de omvang. Kijk, we hadden het wel verwacht. Ik zei altijd, het is een gebied wat mensen aantrekt door de hele geschiedenis. Maar dat het daadwerkelijk ook elke periode vertegenwoordigde, dat hadden we niet durven dromen.
0: Nee, wat gaat uw hart dan ook sneller kloppen als je dan zoveel dingen ziet en zoveel bijzondere dingen?
1: Elke keer denk je van, nu hebben we het wel gehad. En dan wordt het toch weer overtroffen van, oké, dit komt er ook weer uit.
0: Ja. En wat gaat er met die spullen gebeuren?
1: Het materiaal dat ligt nu opgeslagen. Het wordt gewaardeerd. We schrijven een soort van evaluatierapport. En aan de hand daarvan gaan wij... Een voorstel doen van zo moet het worden uitgewerkt. En de wat bijzondere voorwerpen. Men is binnen de provincie Drenthe en de gemeente Koevoorde bezig om te kijken van ja, kan daar ook iets van een tentoonstelling uit voortkomen.
0: Ja, en dan kan alle 3000 voorwerpen kan iedereen het zien. Dank archeoloog Tim Kouding.

0: Ik hou 8 dagen per week van je. Ja, je kunt het ook overdrijven. Je hoorde de Beatles.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ik ga nog even vertellen wat je allemaal hoorde vanochtend in deze uitzending. Nou, we hoorden de teleurstelling bij het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Want het bod van het WZA op het hoofdkantoor van de NAM in Assen bleek niet hoog genoeg te zijn. Toch heeft bestuurder Erwin van Santen de hoop nog niet helemaal opgegeven. Hij hoopt dat ze, zoals hij zelf zegt, op voortschrijdend inzicht bij de NAM-directie. Na 43 edities komt er een einde aan de wielermiddags in Noordenveld en Westerkwartier. We hoorden Hendrik Alders van het bestuur daarover. De afname van het aantal wedstrijdlocaties, actieve wielercomité's en deelnemers maakt het te lastig om het evenement voor te zetten. En met verslaggever Josien Feitsma ging het over de financiële problemen in de gemeente Westerveld. Want die gemeente krijgt de begroting niet rond. Voor volgend jaar wordt een tekort van 1,3 miljoen euro verwacht. In 2030 loopt het op naar 1,7 miljoen. En dat betekent dat Westerveld gaat kijken naar bijvoorbeeld het verhogen van de belastingen. En we hoorden voetballer Milan Smit vertellen over zijn verblijf in Engeland. De spits uit Hollandse Veld stapte afgelopen winter voor een afkoopsom van maar liefst 5,5 miljoen euro over naar Stoke City. En inmiddels heeft hij zijn draai gevonden in Engeland. En het ging het over de vondst van ruim 3000 historische voorwerpen in het beekdal Nieuw-Drostendiep tussen Sleen en Oosterheschelen. Van die voorwerpen zijn er volgens de provincie zo'n 600 zeer bijzonder. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat hoor je vanochtend allemaal in deze uitzending. Zometeen na 9 uur, koffie en keuvelen. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Wat gaat u doen zometeen?
2: Nou, wij duiken ook het verleden in. Dan niet zo heel erg ver terug. Maar we gaan het hebben met het Drentse Archief over TBC-huisjes.
0: Ja, er werden mensen dan opgevangen die TBC hadden.
2: Ja, klopt. Ja, er stonden nog een paar van. Er zit een mooi verhaal achter. Dus ik heb ze zelf niet meer meegemaakt, uiteindelijk. Maar,
0: nee, gelukkig niet.
2: Nee, gelukkig niet. Nee. Inderdaad. Dus.
0: Gelukkig en verder
2: ja, lekkere uurtje met Nederpop. En ik heb weer een dikke WK-hit. En wel uit Drenthe, die langskomt.
0: Om een beetje in de stemming te komen voor komende zondag.
2: Klein beetje.
0: Klein beetje. Beetje. Oké. Okay. Ger, dankjewel.
3: Ja, bedankt, Edwin.
0: Tot 9 uur hoor je Milo. En dit is You Don't Know. Ik wens je een fijne dag. En tot morgenochtend. 7 uur. Tot dan. Mooi.

0: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
4: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat UpToDate Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. UpToDate Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
5: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50. Voordeelhaartjes.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
9: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
10: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
8: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
11: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
12: Zou ze ook morgen willen invoeren?
11: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
8: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen.
12: Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

0: was een klein hitje in 1984. De opvolger in de tijd van de grote Nederpopklassieker Zwart-Wit. Frank Boeien groep was dat en 1 miljoen sterren.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boeien.
0: Een hele goede morgen, het is 8 minuten over 9. Welkom bij Koffie en Keuvel op deze woensdag de 10e juni. Ook vanochtend zit Henk Wijngaard in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Akda en de Munnik die zitten gezamenlijk in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe WK-muziek van Daria Tsu. Straks hoor je wel die tax met Miss Wonderful, maar eerst plattelandsgevoel. Dit is Leo Moorman.

0: Tax. En dat met zijn Mr. Wonderful.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat de hele week in het teken van Henk Wijngaard. Want hij viert de komende zaterdag zijn 80ste verjaardag. Daarna zit hij ook een keer 50 jaar in het vak. En is hij ook 60 jaar getrouwd. Nou ja, genoeg reden dus voor een feestje. En op de dag dat Henk werd herenigd met zijn oude Scania, gaf hij ook nog een keer een speciaal jubileumconcert. En dat wordt komende zaterdag op zijn verjaardag dus uitgezonden op TV Drenthe. Vandaar deze week in ons terugblik Henk Wijngaard. Vandaag met Beun de Beunaas. 2024 op nummer 673. 70 in de lijst en eind vorig jaar iets gezakt. Toen stond hij op 728.

combinatie die eigenlijk best wel logisch is, hoor. De Criss Cross Amsterdam, Jan Smit, samen met Frans Bauer. En zij hoort bij mij straks het laatste nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. Maar eerst voltooid verleden tijd. Dit is IOS, oftewel is ook schitterend.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de

0: bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Het is 9:30. Tijd voor een overzicht van het nieuws uit de regio. Ondernemers in Eelde zijn bezig met het opzetten van een zogeheten bloemenhub. Het is een soort servicepunt voor de sierteelt in Noord-Nederland. Het moet een alternatief worden voor de bloemenveiling van Royal Flora Holland, die eind deze maand verdwijnt. De gemeente Westerveld zit vanaf volgend jaar met flinke financiële tekorten. De begroting komt niet rond en dat betekent dat de gemeente gaat kijken naar bijvoorbeeld het verhogen van de belastingen. En mannen die zich voordeden als nepagenten in Meppel zijn op heterdaad betrapt. Het gaat om een 19-jarige man uit Ede en een 21-jarige man uit Arnhem. Later werd ook nog een minderjarige jongen uit Apeldoorn aangehouden. Dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nieuws.
2: De zon verdwijnt deze morgen achter steeds grotere stapelwolken. En vanmiddag valt daar hier en daar een bui uit. De pittigste opnieuw met een paar slagen onweer. Ondertussen neemt de temperatuur toe tot maximaal een graad of 17 in de middag. Bij een zwak tot matige zuidwestelijke wind.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant. En toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Ik zeg oeh. Ik zeg ah.

0: van het grote succes voor Normaal. En dan hebben we het over 1977. Dit was Oerend Hart.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in het teken van komende zaterdag. Want dan is het weer tijd voor, jawel, het Hello Festival. En daarom deze week een duik in het Hello Festival archief. Niet met opname, maar wel met groepen die daar bijvoorbeeld ooit een keer hebben gestaan. Nou, wat te denken van Agda en de Munnik. Die maakte in 2023 een comeback. En bij de aankondiging van die comeback werd Morgen wordt fantastisch uitgebracht. En een jaar later stond de duo inderdaad op het Hello Festival. Dit zijn Agda en de Munnik.

Klein Orkest en Over de Muur. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En de hele week staat het in het teken van het WK voetbal. Want ja, inderdaad, dat begint morgen alweer. En komende zondag speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Na traditiegetrouw worden er rond de WK's en ook de EK's de nodige voetbalnummers uitgebracht. En daarom deze week elke dag een nummer van de stapel met nieuwe liedjes. En deze keer blijven in Meppel. En dat wel de nieuwe single voor Daria Tsu. Een project wat ontstaan is in Meppel en ook gemaakt is met veel lokale betrokkenheid. We like football.

internationale klanken van de president. En toch was het gewoon een Nederlandse groep. En dat met You're Gonna Like It. Het is inmiddels 8:08 geworden. De eerste top 10 hit voor Doe Maar was uit Nederland. Dit is Doris Day.

afkomstig van de nummer 1 album Doris Day en andere stukken. Dit was Doris Day van Doe Maar hier op Radio Drenthe. En daarmee zijn we het eind gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel. Tot slot Golden Earring, dit is Bombay.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Aan tafel! Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de 3e gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen,
15: die horen niet thuis te liggen? Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

in 1974 voor de mannen van de Rubets. Dit was de Jukebox Jive. Tot 12 uur vanochtend koffie en keuvel. Met straks rond 11:45 duurt nog eventjes. Gaan we natuurlijk weer met het Drentse Archief in gesprek. En dan gaan we het hebben over TBC-huisjes. En verder nog een paar leuke keuveltjes. En onze Ellie, die is voor ons op Jack. En dit zijn Paul McCartney en Ringo Starr. Luister naar Home to Us. The Blazers.

0: zanger Jim Diamond. En natuurlijk ook drummer Simon Phillips, die later nog een keer bekend werd omdat hij met Toto nog wel leuke dingen deed. Dit was PhD en I Won't Let You Down.
1: Wie keuvelt hier?
0: PhD, dat staat voor Doctor of Philosophy. Ik las net even, dat is de hoogste academische graad die je kunt behalen in dit geval.
2: Ja, dus. PhD is zo'n Amerikaans titel, toch?
0: Ja. Ja. Nou, dat zal heel erg goed staan op je cv, volgens mij.
2: Nou, inderdaad.
0: In dit geval, ja. Maar je cv moet wel kloppen.
2: Ja.
0: Uiteindelijk. Het is wel weer een dingetje, hè? Ik las het over een piloot van Air Canada die al 17 jaar lang loog over zijn papieren. En die is in die tussentijd gewoon aan het werk geweest en die is gewoon blijven vliegen. 900 keer de wereld over. Dat is best wel veel.
2: Dat is inderdaad wel veel, ja. Een PhD is dan wel een mooi bruggetje, maar I Won't Let You Down is ook...
0: misschien ook wel in dit geval. Going down.
2: Ja.
0: Nou, hij is inmiddels 59 jaar en hij streek daarbij ook nog een keer miljoen aan salaris op. Maar hij had niet de goede papieren om in die grote zware Boeings te vliegen. En dan zegt de maatschappij van, wow, ja, maar er is allemaal niks gebeurd. Ja, koekoek.
2: Ja, er zal maar wel iets gebeurd zijn.
0: Nou, dan ben je toch aan de beurt.
2: Nou, inderdaad. Ja. En ja, dan zeggen ze dat hij wel met tussentijdse testen, dat hij wel goed scoorde.
0: Ja, klopt. Ja. Kijk, ik kan niet in een bus rijden, maar ik denk wel dat ik een bus vooruit krijg, bij wijze van spreken. Dus dan... Misschien moet ik ook maar buschauffeur worden zonder papieren.
2: Ja.
0: Zou dat kunnen?
2: Als je dan goed scoort bij de tussentijdse test.
0: Nou, dan is er toch niks aan het handje.
2: Er is niks aan de hand. En als je dan verder geen brokken maakt.
0: Ja.
2: Ja, het is natuurlijk achteraf, hè. Want als er, nou ja, wat we net zeggen, als er wel iets gebeurd was. Ja. Nou, dat was niet misselijk dan. De claims die dan binnen waren gekomen bij die vliegmaatschappij.
0: Ja. Maar ik heb nog even wat proberen te zoeken van hoeveel mensen dan uiteindelijk op een cv wel eens een leugentje doen. Misschien een leugentje om best wil of zo. Of niet helemaal de waarheid vertellen. Zo zou je natuurlijk ook nog een keer kunnen zeggen. Ik denk dat het best wel veel zijn. Maar het is niet echt strafbaar, maar het kan je wel ontslag kosten uiteindelijk.
2: Ja, het is natuurlijk ook in de politiek bijvoorbeeld wel eens gebeurd. Hè, dat staatssecretaris en zelfs ministers...
0: Was dat niet mijn oud-collega van het UWV, Nathalie van Berk? Dan zeg ik het uit mijn hoofd, die staatssecretaris zou worden, maar toch laatst
2: niet werd,
0: omdat zij haar papieren niet helemaal in orde werden bevonden.
2: Ja, en dan zijn dat juist ook posities. Ja, als je daar een leugentje op je cv hebt staan, kan niet, hè?
0: Maar bij het UWV ook. Dan moet je toch weten dat je cv op orde is.
2: Ja, dat lijkt me wel belangrijk. Als je bij de overheid aan de slag gaat, dan weet je ook dat dat natuurlijk, zeker in zo'n functie, dat van binnen en buiten gecheckt wordt.
0: Je ligt onder een vergrootglas aan alle kanten. En ook terecht, denk ik ook wel. Ja. Hoor. Ja.
2: Maar dit is wel behoorlijk ernstig. Want je hebt vliegtuigen vol met passagiers zitten.
0: Nou,
2: en dan 900 keer de wereld overvliegen. Hoeveel mensen je dan wel vervoert.
0: Ja.
2: En als je dan niet over de juiste papieren beschikt. Ik vind op zich die politiechef die onderzoek doet hierna.
0: Mm.
2: Die maakt wel een goede vergelijking. Die zegt, het is vergelijkbaar met een arts die een vergunning heeft voor huisartsgeneeskunde, maar in zijn praktijk hersenoperaties uitvoert.
0: Ja, nou dat. Liever ook niet.
2: Nee, je kan wel iets, maar je moet ook weer niet te hoog grijpen dan.
0: Is jouw cv op orde?
2: Mijn cv is wel, ik ben uiteindelijk wel hier terechtgekomen.
0: Ja. Ik heb geen cv meer. Ik had hem ooit ergens opgeslagen, maar ik ben hem kwijt.
2: Daar zeg je wel iets. Ik heb op een gegeven moment heb ik hem nog wel geüpdate, maar die dingen die ik hier allemaal doe, heb ik er ook niet meer op staan.
0: Ik ook niet meer.
2: Nee. Nee.
0: En ik moet wel zeggen, ik heb hem niet opgeleukt. Dat niet. Ik heb wel de waarheid verteld. Maar ik heb er ook sommige dingen uitgelaten. Want ik heb wel eens gesolliciteerd en ik had ooit een keer tussen twee banen een keer een halfjaartje ergens gewerkt. En dan zeiden ze van, je wisselt wel vaak van baan.
2: Oh ja.
0: Dus die heb ik daar gewoon uitgehaald.
2: Ja.
0: En daar krijg je geen haan meer naar, hoor, uiteindelijk.
2: Nee, het is niet dat je iets hebt toegevoegd. Dat is natuurlijk een ander verhaal.
0: Nee, drum, ik zat tussen twee dingen in. Ik denk, een halfjaartje heb ik ergens in het huiscentrum wat gedaan. En dan wordt het meteen tegen je gebruikt. Want zo wordt je dan je CV gelezen.
2: Dan is het net alsof je je draai niet kon vinden. Of dat je oneenigheid hebt gehad met je werkgever.
0: Nou, drum. Maar ik heb mijn VT-strikdiploma wel laten staan.
2: Oh, kijk.
0: Dat leek me wel voor iedereen beter om dat te doen.
2: Dat is wel echt een pre, hè?
0: Ja, dat dacht ik wel, ja. En Sven-diploma. A, B en C. Oh, bye.

Komen door Del Shannon op zijn album Runaway with Del Shannon in 1961. En in hetzelfde jaar opgenomen door Elvis, His Latest Flame. Straks het nieuws uit de regio met Ger. Maar eerst een mooie combinatie. George Michael samen met Mary J. Blige. Dit is M.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
3: Het is bijna 10:30. Ga nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Ondernemers in Eelde zijn bezig met het opzetten van een zogeheten bloemenhub. Een soort servicepunt voor de sierteelt in Noord-Nederland. Het moet een alternatief worden voor de bloemenveiling van Royal Flora Holland, die eind deze maand verdwijnt. Het idee is dat bloemisten online inkopen en die bloemen die komen dan in Eelde terecht, waar ze worden klaargezet voor de koper. Voorwaarde is nog wel dat de ondernemers de gebouwen van Flora Holland kunnen overnemen. De gemeente Westerveld zit vanaf volgend jaar met flinke financiële tekorten. Westerveld krijgt de begroting namelijk niet rond en dat betekent dat de gemeente gaat kijken naar bijvoorbeeld het verhogen van de belastingen. Voor volgend jaar wordt een tekort van 1,3 miljoen euro verwacht. En in 2030 loopt dat op naar 1,7 miljoen. De tegenvallers worden vooral veroorzaakt door het zogenoemde ravijnjaar, waardoor gemeenten minder geld krijgen van het Rijk. Twee mannen die zich voordeden als nepagenten in Meppel zijn op heterdaad betrapt. De politie kwam ze op het spoor door een tip. De twee verdachten zijn een 19-jarige man uit Ede en een 21-jarige man uit Arnhem. Later werd ook nog een minderjarige jongen uit Apeldoorn aangehouden. Ze zijn alle drie gehoord door de politie en vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. De laatste jaren zijn er steeds meer nepagenten actief in Drenthe. Zo werden vorige maand nog twee mensen opgepakt die zich aan de telefoon voordeden als politiemedewerkers en slachtoffers overtuigden waardevolle spullen af te geven. De actiegroep die zich inzet voor het behoud van het zwembad in Smilde werkt aan een plan voor een speciaal prikkelarm zwembad. Dat bad is ook bedoeld voor mensen uit de regio buiten Smilde. Eind vorig jaar stemde een meerderheid van de politiek in Midden-Drenthe voor sluiting van het bad. Het zwembad dateert uit de jaren 70. Zo'n beetje alles is aan vervanging toe, maar dat is te kostbaar, vindt de gemeente. De voorgenomen sluiting stuit op veel verzet in het dorp. De gemeente neemt later dit jaar een definitief besluit over de toekomst. En in Drenthe is vanaf het middaguur code geel van kracht. Het KNMI verwacht enkele stevige onweersbuien met hagel en windstoten. De waarschuwing geldt in onze provincie tot 8:00 vanavond. Code geel geldt inmiddels in totaal voor 9 provincies. De uitzonderingen zijn Friesland, Noord-Holland en Zeeland. En tot zover. Meer nieuws is uiteraard te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
3: Dankjewel, Ger. Eens kijken wat Hans van het weer zegt.
5: De zon verdwijnt deze morgen achter steeds grotere stapelwolken. En vanmiddag valt daar hier en daar een bui uit. De pittigste opnieuw met een paar slagen onweer. Ondertussen neemt de temperatuur toe tot maximaal een graad of 17 in de middag, bij een zwak tot matige zuidwestelijke wind.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: van Sam & Dave op Radio Drenthe. Dat met hun Soulman.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is ruim 6 minuten over half 11. Ellie is vanavond voor ons op Chuck. En gisteren waren we er ook al. Het is een beetje onrustig in Eelde, maar wel een positieve manier, toch, Ellie?
3: Ja, zeker onrustig in Eelde. Goedemorgen, Wim. Ja, ook een inderdaad hele positieve manier, want hier gebeurt van alles. Dat was hier gisteren natuurlijk al in verband met de fietsvierdaagse. En ja, waarom ben ik hier? Vanmiddag gaat de feestweek pas echt van start, want dan ging de kermis om. Goedemorgen, Richard.
4: Ja, goedemorgen, Ellie. Ja.
3: Een actief dorp, maar de vereniging Volksvermaking Eelde, ja, die heeft in deze feestweek toch wel de hoofdrol.
4: Ja, wij hebben wel de hoofdrol, maar er zijn natuurlijk veel meer verenigingen die ook wat doen van deze feestweek. Maar wij beginnen nu sinds gisteren al met de fietsvierdaagse. En daar komt natuurlijk nog wat meer bij. Hè. Wij hebben natuurlijk van het weekend staan we op de jaarmarkt. Hè. Dat is een jaarmarkt hier in het dorp. Nou, daar staan we met de langste sjoelbak van Eelde.
3: En die lang is?
4: Ja, die is wel meer 15 meter, denk ik wel. En dan wel langer, denk ik. Ja.
3: Oh, en hoe ga je dan met Sjoen? Wat sjoel je dan met?
4: Hele grote brik. Hele groot. Dat zijn echt hele grote brik.
3: Ja. Wat ben je van maat?
4: Ja, gewoon hout.
3: Oh, echt?
4: Ja,
3: oh.
4: Ja, zeker. Ja, zeker.
3: Oh, 15 meter. Maar dat is een einde om te overbruggen.
4: Dat is dat is ook de uitdaging, hè? Dat is ook de uitdaging. Dus kom vooral naar de jaarmarkt, want dan ja, probeer het gewoon. Hè. Ja,
3: hoe doet ze dat? Ben ik heel nieuwsgierig naar.
4: Nou ja, dat zijn hele grote brik natuurlijk. En die moet je echt van een hele grote afstand. Ja, je moet een beetje vergelijken met bierpullen schuiven. Over een hele lange afstand. Ja, en dan zijn de gaten wel wat groter natuurlijk. Ja. Hè? Logischerwijs. En als je zoveel punten haalt bij ons, ja, dan heb je prijs.
3: Heb je ook één die eigenlijk door altijd het allerbeste in is?
4: Ja, die hebben we wel, ja. Ja, we hebben altijd één deelnemer, die komt uit de stad. En die man die komt al jaren. En die is zo gedreven in de sjoelen op een hele grote sjoelbak. En die wint ook bijna altijd de grote prijzen. Maar die man komt altijd terug. Ja, dat is heel mooi om te zien.
3: Oh, dat is wel inderdaad wel heel grappig. Ja, het sjoelen, wat nog meer?
4: Ja, we hebben natuurlijk zondag ook nog, daar hebben we weer de voetbaldartbord hier. De FC Groningen voetbaldartbord. Die hebben we hier voor de kroeg staan en voor de kermis. En dan hebben we weer een hele leuke activiteit hier. Ja, daar komen veel mensen op af.
3: En dan moet je darten, hoe gaat dat dan?
4: Ja, dan heb je een voetbal. Ja, dan heb je ook een voetbaldartbord. Dan heb je een hele grote opblaasbare dartbord. Ja, en dan moet je met voetbal moet je dus in de vakken als een dartbord moet je ja, hopen dat je dus triple 20 de maximale score pakt. Ja.
3: Kijk eens aan, lijkt me nog niet zo makkelijk.
4: Het is niet makkelijk, nee.
3: Maar wel hilarisch.
4: Het is hilarisch om te zien. Het is echt leuk om te zien, ja, zeker.
3: Ook veel belangstelling voor?
4: Ja, met de fietsvierdaagse nu zie je al wel dat er gisteren meer dan 100 man vertrokken waren. Nou, vandaag zitten we op ongeveer al 80. Dus daar komt zeker nog wel wat 20, 30 bij. Hè? Ondanks dat het, nou ja, we hoorden net wel een beetje onweer op de achtergrond. Ja. Maar ik vertelde net, hè, het weer trekt een beetje om Eelde heen vaak. Dus we hebben hier gewoon wel geluk met het weer, hoor. Ja.
3: Nou, volgens mijn app, dan gaat het vanmiddag rond 2:30 gaat het regen. Maar inderdaad, wij horen het hier al wat rommel. Dus het is wel wat onrustig.
4: Het is een beetje onrustig in de verte. Maar normaal trekt achter het vliegveld langs hier. Dus ik denk dat het allemaal goed komt. En ze bent vandaag vertrokken richting Leek, Westerkwartier. Even de grens over naar de Groningen toe. Dus... En voor mij is het daar droog op dit moment. Dus.
3: Kijk, laten we zomaar om. Zeg, Richard, ja, ik zei het net al, feestweken is onrustig. Maar er is nog veel meer te doen. Want er is over een paar weken is het Koppeltjesfestival. 3 maanden, dan is het alweer Corso. Ja. Maar daar blijft het niet bij.
4: Nee, alleen de VVV al, die heeft een heel vol programma het hele jaar door. Hè. We hebben de fietstochten in de herfst hebben we nog. We doen de bingo-fietstochten met Koningsdag. We hebben een autopuzzeltocht met Hemelvaart. We hebben straks nog weer een spooktocht in het dorp. En dat gaat eigenlijk het hele jaar door. En daar zijn wij nog maar een van de verenigingen in Eelde-Paterswolde. Ja, maar je zei net, het Koepeltjesfestival is over eind juni. Dat is altijd heel gezellig met allemaal muziek. Nou, komende zaterdag is de jaarmarkt. Dat is altijd heel gezellig met allemaal muziek en terrasjes. Ja, en zo gaat het Corso natuurlijk, het hoofdmotto in Eelde-Paterswolde. Daar gaat iedereen ook weer aan meedoen. Dus...
3: Ik zal maar oppassen hier, want iedereen wil hier straks in Eelde-Paterswolde wonen.
4: Ik denk, als je hier komt wonen, dan ben je wel de pinoot dat je wat moet doen, denk ik. Ja.
3: Ja, dat wordt wel van de mensen verwacht.
4: Nou, verwacht niet natuurlijk, maar het leuke is hier, we mensen verbinden.

0: Het dorp en ook heel veel mensen van buiten het dorp die hier komen wonen. En je ziet op een gegeven moment wel, na een paar jaar trekken ze toch bij een corso-wijk of bij een activiteit van een van de verenigingen. En, ja, en dat trekt allemaal samen in het dorp. Het is eigenlijk één groot dorp, ja.
1: Hartstikke mooi. Veel succes en vooral heel veel plezier de komende dagen. En ja, Wim, we hadden de vingers maar in gekruist, want ja, we willen toch eigenlijk wel mooi weer hem en niet veel regen. Toch?
2: Ik doe met je met.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: slaat al een beetje op het WK voetbal wat eraan zit te komen. Heel veel wedstrijden die vinden plaats after midnight. Dit is Eric Clapton.
1: Wie keuvelt hier?
0: 'S Nachts voetballen kijken. Ik vind het wel een ding. Uiteindelijk, Ger.
2: Ja, ja, nou vooral diep in de nacht. En als je dan 's ochtends ook nog weer vroeg aan de bak moet.
0: Nou.
2: Ja, dan is dat best wel een uitdaging. Ja, we hadden het al even over die laatste groepswedstrijd van Oranje.
0: Die is om 1 uur 's nachts?
2: Het begint om 1 uur 's nachts.
0: Ja.
2: Ja, ik moet om 6 uur, ben ik hier weer.
0: Ik zou dan in 1 keer doorgaan.
2: Ja.
0: En even voorslapen.
2: Nou ja, ik zei al, ik hoop dat het na 2 groepswedstrijden al duidelijk is hoe het eruit gaat zien in die pool. Dat je dan die 3e kan overslaan. Maar ja, jij denkt, het komt op die laatste aan.
0: Ik weet het wel zeker.
2: Ja, ja, dan ga ik toch wel kijken. Denk ik. Ja, ja, ja, dan ik, maar een nacht doorhalen.
0: Ik denk dat het gewoon een lastige opgave wordt. Zondagavond beginnen zetten ze hem om 10 uur. Hè? Dat is nog goed te doen.
2: Om 10 uur en dan volgens mij eentje om 7 uur, dacht ik.
0: Oh ja, dat is ook nog goed te doen.
2: Nou, prima.
0: Ja.
2: Nou ja, die 1 uur 's nachts, dat wordt hem even. Ja.
0: Ik moet even kijken hoe het precies gaat doen. Want ik sta op een camping. Dus ik weet niet of daar ook voetbalwedstrijden worden uitgezonden. Dus
2: je kan natuurlijk met zo'n livestream. Omdat je in het buitenland zit, dan kun je niet even.
0: Ja, dat werkt niet van NOS of zo.
2: Nee, dat zal wel. Dat heb je die geoblok erop zitten.
0: Ja. Goed. Nou ja, ik ga het wel afwachten. Wie er in ieder geval ook niet bij is, hebben we het gisteren, ik had het ook al even genoemd, die Somalische scheidsrechter, Artan, die is geweerd. En nu heeft de Amerikaanse regering gezegd waarom niet, want hij zou namelijk banden hebben met terroristische organisaties en daarom mag hij niet fluiten.
2: Nee, en die controle is wel streng in de VS.
0: Ja, maar tegenwoordig als je een keer iets over Trump hebt gezegd wat niet aanstaat, want je moet ook je inloggegevens voor je social media moet je inleveren daar, dan kun je er ook gewoon geweigerd worden.
2: Ja, ze checken echt wat je op online allemaal hebt staan. En als het anti-Trump is, of niet eens heel erg anti-Trump volgens mij, maar als je maar een beetje kritisch bent, dan...
0: Ja, kritisch op Amerika. Ja. Ik denk niet dat ik het land inkom. Maar ik denk niet dat ik er nog heen wil trouwens, hoor, in dit geval. Maar...
2: Nee, ik denk dat veel mensen zoiets hebben van, nou, we wachten die verkiezingen wel even af en dan, en dan gaan we later wel. Oh, wel, er is net een collega terug uit de VS.
0: Ja.
2: En dat is zonder problemen. Die heeft misschien even goed gekeken. Heb ik nog iets op mijn
0: social media
2: staan
0: Facebook.
2: Die is wel het land ingekomen. En ook weer terug.
0: Ja. Nou, in ieder geval, het is allemaal bekendgemaakt door een functionaris van de regering, Trump, in de verklaring aan verschillende Amerikaanse media. En hij heeft dat verteld op voorwaarde dat hij anoniem zou blijven. Ik vind het altijd maar een beetje... Tricky. Klopt inderdaad. Het allemaal wel?
2: Dat is ook zo. En dit is niet het enige geval. Er zijn natuurlijk meer. Er zijn zelfs teams die zwaar gecontroleerd zijn.
0: Ja, ik geloof zelf ook het team van Oezbekistan, wat Nederland tegen geoefend heeft. Die bus die is nog even staande gehouden, geloof ik.
2: Ja, en dan is het als je uit een bepaald land komt en dat land staat een beetje op de zwarte lijst.
0: Zwarte lijst.
2: Of de grijze lijst.
0: Hmm.
2: Ja, dan word je extra gecontroleerd.
0: Oké, nou, en de fans van Iran die zijn volgens mij de tickets ingetrokken nu. Dus die mogen ook niet meer heen.
2: Zijn opeens niet meer welkom.
0: Ja,
2: nee.
0: Dus nou ja, we gaan het wel afwachten. Het begint in ieder geval morgenavond het feestje. Hey, en dat is natuurlijk ander voetbalnieuws. Want voetbal is natuurlijk wel de belangrijkste bijzaak ter wereld. En dat van mijn favoriete voetbalclub aller tijden. Ja. Echt, ik ben schoon groot. Nee, niet echt. Real Madrid gaat het over. En Mourinho die gaat daar toch naartoe.
2: Ja, en is dat dan jouw aller... De allerbeste coach alle tijden?
0: Nee. Nou, hij is wel een goede coach op zich. Maar niet dat hij zegt van hij is mijn favoriet. In dit geval, nee.
2: Nee, ik denk ook dat heel veel Nederlanders niet zoveel met Mourinho hebben. Omdat hij toch, dat is heel zakelijk allemaal. En het plezier spat er niet echt vanaf.
0: Maar het is ook een beetje een act, als ik hem altijd zie. Het is altijd nep. En het is altijd
2: dat was in het begin al zo. En inmiddels is hij helemaal een karikatuur van zichzelf.
0: Ja, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik ben wel benieuwd naar de Classico dan, hoe dat eruit zal zien. Tegen Mourinho.
2: Ja, en of hij het een beetje op de rit krijgt. Want ze hebben nu wel een paar trainers versleten die het niet aan de gang hebben gekregen daar.
0: De toekomst zal het allemaal uit gaan wijzen. Goed, nou ja, in ieder geval vanaf morgen het WK voetbal, dat zit eraan te komen. En dan zul je ongetwijfeld hier op radio nog wel veel meer over horen. Ik weet trouwens niet of Thomas, dan die gaan we vervangen in mijn vakantie, of die een voetbalfan is.
2: Ja.
0: Jawel, hè?
2: Ja.
0: Die heeft er ook verstand van?
2: Die heeft er ook wel verstand van. Ja, die moet misschien ook een dagje doorhalen dan.
0: Nou, misschien van meer dan mij. Pet Shop Boys en dit, Westland Girls.

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all inclusive light, al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij 2 andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks, bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live-uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance.
12: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

Simply Red and The Right Thing. Het is 9 minuten over 11. Nog een uurtje koffie en keuvel. En we gaan het hebben over campingprijzen en ook over TBC-huisjes. Dus blijf lekker luisteren. En dit is Aniek.

0: Pointer Sisters op Radio Rinte en dat met Fire.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, het is bijna vakantie, Ger. Ik ben aan het aftellen. Dus nog 3 kwartier, dan gaat mijn vakantie in.
2: Oh, wat dus, een heerlijk vooruitzicht.
0: Ja, daar was ik ook wel blij mee.
2: Ja.
0: Vanochtend toen ik wakker word, ik denk, oké, nog één. Ik vind het hartstikke leuk hoor, en daarmee doe ik nog weken door. Maar ja. Vakantie is ook wel eens een keer fijn.
2: Nou, dat is zo, ja. Je moet toch ook aan je rust denken.
0: En, ja.
2: Dan is zo'n laatste dag, dan zit je toch al met een half been eigenlijk in de vakantiemodus.
0: Het is net een beetje of ik weer in de schoolklas zit. Ja. Als ik altijd de laatste dag voor de vakantie. Dat is altijd de spannend. En ja. Meestal deden we er ook apenkooi dan altijd.
2: Ja.
0: Dat doen we hier niet. Dus, maar toch. Ja.
2: Ja.
0: Maar toch schrok ik wel een beetje. Want dan lees je even de kranten door. En stond in de AD. Ik ben een kampeerder. Altijd met een tentje. Dit jaar gaan we dan met een camper. Maar uiteindelijk blijft dat ook kamperen natuurlijk. En dat is niet meer zo goedkoop in dit geval.
2: Nee.
0: Nee,
2: nee, dat is ook... Ja, in hotels, dat is logisch. Dat het ook allemaal duurder is geworden. En ook de huisjes zijn wel duurder geworden.
0: Dat snap ik.
2: Appartementen, maar dus ook als je gaat kamperen.
0: En dan ook in Noorwegen, daar is het bijna verdubbeld.
2: Ja, in Noorwegen is voor Nederlanders al echt wel een prijzig land.
0: Ja,
2: ik ben daar zelf een paar jaar geleden geweest. En,
0: ook als je daar een drankje wil doen, volgens mij, is dat duur?
2: Ja, het inkomen ligt daar ook weer heel anders. Dus voor Nederlanders is dat behoorlijk prijzig.
0: Oké, en er wordt natuurlijk wel Scandinavisch steeds populairder.
2: Ja.
0: Omdat heel veel mensen niet meer naar het bloedhete zuiden willen.
2: Nee, dat is
0: iets
2: natuurlijk...
0: naar het iets koelere noorden, waar het dan uiteindelijk, wat 30 jaar geleden in Frankrijk was, is er nu in Denemarken.
2: Ja, je moet een beetje geluk hebben, maar als je daar goed weer hebt, dan is dat prima vertoeven natuurlijk.
0: Oké.
2: Ja.
0: En ik heb ook mijn vakantie... adresje al besproken. En dan lees ik dit net van. Want ik denk, nou, ik ga. Nou, niet dat ik voor de briefkaartje op eerste rang wil zitten of heel goedkoop. Maar Kroatië ga ik naartoe. En dat blijkt ook wel de duurste te zijn in Europa.
2: Ja.
0: Ik denk, hoe dan?
2: Maar brengt dat jou nog in de problemen dan?
0: Nee. Nou, ik heb al zo gesproken.
2: Drankje minder.
0: Nou, nee, ik heb een doosje Chardonnay heb ik meegenomen.
2: Oh,
0: dus
2: okay.
0: Dan, ik red me daar mee.
2: Helemaal afgeladen.
0: Ja, dat dacht ik wel. Een zak aardappels erin, dus dat komt wel goed. Nee, maar de gemiddelde Kroatische camping die kost 78 euro en 28 cent per nacht, gemiddeld. Ik heb ook even mijn vakantie bekeken. Want ik heb alles van tevoren al besproken. Een stuk in Hongarije en een stuk in Kroatië. Ik kom op 50 euro gemiddeld per nacht uit.
2: Oh.
0: In dit geval. En heb ik ook de overnachtingen onderweg met de dingen heb ik ook nog meegerekend.
2: Oh, maar dat is prima toch?
0: Dus dat is fijn, dan normale prijzen.
2: Netjes, ja.
0: Ja. En nu heb ik ook even gekeken naar die van mij van vorig jaar. Toen gingen we met een tentje naar Italië in Toscane. En dat was in het voorseizoen. Want toen was ik nu alweer aan het werken. Was dat eind mei. En dan zit je op 37,5 euro per nacht.
2: Ja.
0: We hebben zo'n inclusief dan elektriciteit en alles wat je dan bij je hebt. Dus, maar dat zijn denk ik toch hele normale prijzen.
2: Nou, dat is ook inderdaad zo. Maar het is wel allemaal duurder geworden. Je hebt wel gelijk. Ik ben niet zo'n kampeerder. Maar wij moeten nog de knoop doorhakken wat we gaan doen met de zomervakantie. En we zijn wel een beetje aan het kijken.
0: Ja.
2: Nou, wat hebben we de afgelopen jaren gedaan? En ook weer een beetje diezelfde locaties ook bekijken. En dan zie je wel
0: dat die prijs enorm
2: veel hoger ligt. Ja.
0: En wat ik ook las in Kroatië, is een populaire bestemming. Dat daar al campings zijn die worden helemaal opgeleukt met een privé zwembad bij je eigen plek.
2: Ah.
0: Dus een campingplaats, 1 tent met je eigen zwembad erbij. Een
2: zwembad, maar...
0: 400 euro per nacht.
2: Oh, ja. Nee, daar
0: heb ik
2: dat niet gaat er niet over, worden, nee.
0: Nee, dan neem ik wel een pierenbadje mee of zo. Dus,
2: lekker opblazen.
0: Ja. Slowakije is redelijk goedkoop in dit geval. Las ik ook nog. Daar komen we wel doorheen. 26,64 euro was het vorig jaar. Dat is nu 31,61 euro. Is nog wel goed te doen. Het beste kunnen we naar Polen gaan. Dat is het goedkoopste, lees ik hier. Gemiddeld 24,19 euro per nacht.
2: Ah.
0: Ja.
2: En die... Die mensen daar die bouwen dan ook nog je tent op.
0: Denk ik toch? Wel. Ja, goed.
2: Ja. Nou, ik zie Zwitserland ook als. Zwitserland en Slovenië ook als dure landen. Ja, en Zwitserland is ook zo'n land wat voor Nederlanders ook al vrij prijzig is.
0: Ja, maar ook als je daar naar de supermarkt gaat.
2: Nou, dat is het ook.
0: Dan ben je vrolijk van. Als je daar een stukje vlees wil eten, dan moet je volgens mij één schnitzel met 4 man delen. En dan is het nog duur.
2: Ja, dat is nog duur.
0: Denk ik. Goed zo. Nou, wij wachten het allemaal wel af. Ik denk dat

De Motown Stal van Marvin Gaye samen met Tammy Terrell en You're All I Need to Get By. Straks scherr met het nieuws uit de regio en vervolgens nog een half uurtje koffie en keuvel. En het is natuurlijk woensdag, dus gaan we weer met het Drents Archief in gesprek. En vandaag gaan we het hebben over iets wat je gelukkig niet meer ziet in het Drents landschap, namelijk TBC-huisjes. Dit is Level 42 over Radio Drenthe en Children Say.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Het is 11:30. Ga nu met het nieuws uit de regio.
3: Goedemorgen. In sporthal De Hulle in Rode sliepen vannacht 39 asielzoekers. Voor hen was geen plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maandag werden in de hal cabines geplaatst die tot morgen dienst doen als noodopvang voor mensen uit het overvolle aanmeldcentrum. Er is nog steeds geen structurele opvangplek voor asielzoekers die niet in Ter Apel kunnen slapen. Twee mannen die zich voordeden als nepagenten in Meppel zijn op heterdaad betrapt. De politie kwam ze op het spoor door een tip. Twee verdachten zijn een 19-jarige man uit Ede en een 21-jarige man uit Arnhem. Later werd ook nog een minderjarige jongen uit Apeldoorn aangehouden. Ze zijn alle drie gehoord door de politie en vrijgelaten.

0: Laten, maar blijven wel verdachten. De laatste jaren zijn er steeds meer nepagenten actief in Drenthe. Zo werden vorige maand nog twee mensen opgepakt die zich aan de telefoon voordeden als politiemedewerkers en slachtoffers overtuigden waardevolle spullen af te geven. Ondernemers in Eelde zijn bezig met het opzetten van een zogeheten bloemenhub. Dat is een soort servicepunt voor de sierteelt in Noord-Nederland. Het moet een alternatief worden voor de bloemenveiling van Royal Flora Holland, die eind deze maand verdwijnt. Het idee is dat de bloemisten online inkopen en de bloemen komen dan in Eelde terecht, waar ze worden klaargezet voor de koper. Voorwaarde is nog wel dat de ondernemers de gebouwen van Flora Holland kunnen overnemen. De actiegroep die zich inzet voor het behoud van het zwembad in Smilde werkt aan een plan voor een speciaal prikkelarm zwembad. Dat bad is ook bedoeld voor mensen uit de regio buiten Smilde. Eind vorig jaar stemde een meerderheid van de politiek in Midden-Drenthe voor sluiting van het bad. Het zwembad dateert uit de jaren 70 en zo'n beetje alles is aan vervanging toe, maar dat is te kostbaar, vindt de gemeente. De voorgenomen sluiting stuit op veel verzet in het dorp. De gemeente neemt later dit jaar een definitief besluit over de toekomst van het bad. En in Drenthe is het vanaf het middaguur code geel. KNMI verwacht enkele stevige onweersbuien met hagel en windstoten. De waarschuwing geldt in onze provincie tot 8 uur vanavond. En code geel geldt inmiddels in totaal voor 10 provincies. De uitzonderingen zijn Noord-Holland en Zeeland. Tot zover. Meer nieuws is er te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Dankjewel, Ger.
2: Het weer dan met Hans Nieuws.
3: De zon verdwijnt deze morgen achter steeds grotere stapelwolken. En vanmiddag valt daar hier en daar een bui uit. De pittigste opnieuw met een paar slagen onweer. Ondertussen neemt de temperatuur toe tot maximaal een graad of 17 in de middag bij een zwak tot matige zuidwestelijke wind.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Jan Bethering op Radio Drenthe met Julie July.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Ellen van het Drenthe Archief. Ellen, een welgemeend goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen weer.
0: We gaan het vandaag hebben over

0: Een onderwerp waarvan jij net in het voorgesprekje zei van... heb jij dat nog meegemaakt? Ik ben wel oud, maar niet zo oud, Ellen. Kom op.
1: Ach, god. Sorry. Maar als ik toch... Nou ja, misschien uit overlevering. Laat ik me hier dan even goed uitpraten.
0: Ja, nee, is dat, goed. Je krijgt de herkansing.
1: Ja, we gaan het... heel fijn. Ja, we gaan het hebben over TBC-huisjes.
0: Ja.
1: En nou ja, dan moeten we... Ik heb een mooie inleiding. Het is... 18 juni 1935. Het is inderdaad ver voor jouw geboortejaar. Dan overlijdt de 17-jarige Anna Jansen. Ze woont met haar vader, oudere broer en schoonzus en nog enkele familieleden in een boerderij in Alreep. En een meisje van 17, waar overlijdt hij dan aan? Ja, ze heeft het moeilijk gehad. Ze overlijdt aan TBC, oftewel tuberculose. En zij heeft, voordat ze daaraan overlijdt, maandenlang in een speciaal huisje op het erf van de boerderij gelegen. En in heel Drenthe zijn in die tijd, de eerste helft van de 20e eeuw, zijn ze daar te vinden. Ze staan overal op boerenerven of bij mensen thuis. Of op speciale terreinen van bijvoorbeeld het Groene Kruis of het Wit-Gele Kruis. Zijn ze te vinden, die TBC-huisjes waarin mensen die TBC hebben, dus tuberculose, door met behulp van zonlicht, frisse lucht en veel en gezonde en vooral vette voeding en bedrust hopen te genezen van tuberculose.
0: Maar het was ook echt een ziekte waarvan je denkt van... ja, komt die nog wel regelmatig voor. Maar dat was echt een zware ziekte, volgens mij ook niet.
1: Ja, we moeten even in de geschiedenis van tuberculose dan duiken. Want in de 19e eeuw sterft maar liefst 1 op de 4 mensen in Nederland aan TBC. Dus een kwart van de mensen gaat dood aan TBC. En het is dan ook in die tijd echt wel de belangrijkste doodsoorzaak. En het opgegraven skeletten en oude documenten blijkt dan ook al dat TBC echt al duizenden jaren oud is. En vaak juist de gezonde, jonge volwassenen treft. En de ziekte wordt in de volksmond ook wel de tering genoemd. Nou, er zijn natuurlijk heel veel spreekwoorden die daar naar verwijzen. Omdat het lichaam van de patiënt helemaal uitteert. En als die ziekte zich dan ook snel ontwikkelt, dan wordt ook wel over vliegende tering gesproken. Of ze noemen het ook wel de witte pest, de witte plaag, ziekte der duisternis wordt het ook wel genoemd. En heel lang is onduidelijk hoe het ontstaat en hoe je het kan genezen. Men heeft het dan over slechte hygiëne, luchtverontreiniging, erfelijke factoren. Die zijn volgens de experts in die tijd de belangrijkste oorzaken. En pas in 1882 is het de Duitse arts Robert Koch. En die ontdekt dat aan tuberculose een bacterie ten grondslag ligt. En dat het dus een besmettelijke ziekte is. En dat wordt dan ontdekt, maar dat levert niet meteen een geneesmiddel op. Want pas na de Tweede Wereldoorlog kan de ziekte effectief bestreden worden met antibiotica. En dan gaat het wel rap.
0: 60 jaar verder ongeveer, ja.
1: Ja, zeker. Dan ben je ruim 60 jaar verder. Ja. En dankzij verbeterde woningbouw in die tijd en verbeterde gezondheidszorg daalt het aantal zieken wel. Ja. Maar ja, echt, er zit niks anders op voor patiënten dan uitzieken en hopen dat je herstelt. En dat lijkt me echt een vreselijk uitzicht. Als je dan eenmaal vastgesteld is dat je TBC hebt en je weet gewoon niet, ga ik hiervan herstellen of wordt dit mijn Waterloo.
0: Ja, en je wordt uiteindelijk ook nog geïsoleerd ook nog.
1: Ja, zeker. Want dan zijn er nog geen medicijnen beschikbaar. Ik zei het al. En behandeling bestaat uit die tijd gewoon uit rust. Frisse lucht, zonlicht, een goede voeding. En voor rijke mensen is dat relatief eenvoudig. Zij kunnen zich een verblijf veroorloven in een luxe sanatorium. Bij voorkeur aan de Middellandse Zee of in de Alpen. Het Zwitserse Davos wordt er echt wereldberoemd mee. Zo'n rustoord, een kuuroord om te herstellen van TBC. Maar voor de gemiddelde Nederlander en ook de gemiddelde Drent... Ja, die zijn veel minder draagkrachtig. Dus zo'n verblijf is onbetaalbaar. En bovendien verliezen gewoon veel kostwinners hun inkomen, omdat ze door die TBC niet meer kunnen werken. En daarom blijven veel patiënten thuis en blijven ze gewoon in hun huiselijke omgeving. Ja, dan steken ze dus hun partner of hun kinderen of wie dan ook maar over de vloer komt, die steken ze aan.
0: Ja.
1: Nou, en voor die patiënten wordt dan in het begin van de 20e eeuw het zogenaamde TBC-huisje bedacht. En dat is een klein houten gebouw.

0: bootje met veel ramen en één open wand of openslaande deuren. Dus er zit één open kant in. En daar past dan precies één bed of een lichtstoel in. En vaak is er nog net ruimte voor een tafeltje of een stoel. En sommige van die huisjes, ik had jou een blauwdruk gestuurd, ook misschien, ik denk dat die te zien is op tv.
1: Ja, klopt.
0: Dan daar kun je zien hoe zo'n, nou, is een schets van zo'n huisje. Sommige die staan dan ook op zo'n draaischijf, zodat ze naar de zon kunnen worden gedraaid of op de wind kunnen worden gezet. Zodat ze, zodat er lekker continu frisse lucht doorheen gaat. Ja. En die huisjes, hoe kom je daar dan aan? Ja, die worden gehuurd of geleend via, dus ik zei het al, die groene kruisverenigingen of de wit-gele kruisverenigingen. Soms schaffen ook mensen zelf er een aan.
1: Ja.
0: En zo doen ze toch iets voor die antibiotica komt aan de bestrijding van TBC. En zo zie je dus ook ze steeds vaker in het Drentse landschap verschijnen.
1: Er is ook helemaal niks van bewaard gebleven. Hè? Want je ziet ze gelukkig niet meer. Want ja, TBC is natuurlijk niet meer aanwezig. Maar ook niet dat je nog ergens zo'n TBC-huisje kunt vinden.
0: Nee, je ziet er echt weinig meer. Op een gegeven moment zijn er weinig meer die daarvan gebruik hoeven te maken. Nou ja, door die antibiotica die wordt voorgeschreven. Mm-hmm. En is het vrij betrekkelijk eenvoudig te behandelen. Het huisje is inderdaad niet meer nodig. Een enkele belandt nog in een museum of in een openluchtmuseum.
1: Ja.
0: Maar wat wel mooi is, is dat we in de archieven, zoals ik al zei, daar kun je wel nog dingen terugvinden die met die TBC te maken hebben. En ook met de TBC-bestrijding. Want naast die mooie blauwdruk van zo'n huisje die in Eelde heeft gestaan. We hebben van de vereniging Ons Dorpshuis in Eelde. Wat verbonden was met het Groene Kruis daar. Daar hebben wij het archief van. En dan hebben we dus zo'n mooie bouwtekening van zo'n TBC-huisje. Maar we hebben ook archieven van het Groene Kruis. En dus ook stukken uit 1911, waarin de Provinciale Drentse Vereniging tot Bestrijding van Tuberculose wordt opgericht. En daar is een circulaire, dus een soort rondstuurbrief bewaard gebleven, waarin als doel van die vereniging wordt vermeld, ja, door samenwerking en van elkaar te leren kunnen we tuberculose beter de baas worden.
1: Ja.
0: En, want er zijn allerlei lokale initiatieven. En daar hebben de wijkverpleegkundigen, daar hebben we ze weer. Die hebben daar echt wel een cruciale rol in. En we hebben bijvoorbeeld ook jaarverslagen die bewaard zijn gebleven. En daaruit blijkt dat de twee wijkverpleegkundigen, de zuster Barkhuis in Eelde en zuster Wagenaar in Pijzen, die leggen in 1934 maar liefst 619 huisbezoeken af.
1: Okay.
0: En zij wassen en verschonen de patiënten, geven ook medisch advies en ondersteunen de gezinnen. En die verpleegkundigen leren ook patiënten hoe zij veilig met een sputumpotje moeten omgaan. Dus dat is zo'n bakje waar je het slijm en bloed, als je dat moet hoesten, hoe je dat moet opvangen.
1: Heerlijk.
0: En hoe ze dan ook besmetting kunnen voorkomen. En wat ik wel mooi vond, wat daar ook in stond, dat die patiënten worden dan goed verzorgd en het beddengoed wordt regelmatig ontsmet. Maar wist je dat ze vervuild en besmet beddengoed soms gewoon verbranden om de verspreiding van die bacterie tegen te kunnen gaan?
1: Ja,
0: ja, dat
1: bewijst ook maar weer.
0: Het is een hele,
1: ja, lang levende wetenschap, wou ik zeggen. Inderdaad, dat je dit soort dingen uitgeroeid hebt.
0: Absoluut. Dat was precies waar ik ook naartoe wilde. Zo van, het is toch ongelooflijk dat er uiteindelijk door de ontdekking van antibiotica, dat we ook dit soort ziektes gewoon betrekkelijk eenvoudig kunnen bestrijden. Dat is heel mooi. En dan neemt het na de Tweede Wereldoorlog neemt het dan ook heel snel af. En worden die lokale samenwerkingsverenigingen van het Groene Kruis ook weer opgeheven.
1: Hartstikke
0: en dan
1: goed.
0: Is TBC echt niet meer doodsoorzaak nummer 1.
1: Mooi. En we leiden alle mensen naar jullie website om te kijken of we daar nog even door de archieven kunnen struinen om op zoek naar tekeningen en andere informatie erover op te zoeken.
0: Zeker. En anders zijn ze altijd welkom om ze bij ons een keer daadwerkelijk in te zien.
1: Mooi zo. Ellen, hartstikke bedankt. Ik spreek jou over een paar weken weer.
0: Graag gedaan en een hele fijne vakantie, Wim.
1: Jo, dankjewel. Doeg.

0: van Jackie Wilson en Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Het is altijd weer een mooi onderwerp wat Ellen van der Drentse Archief ook en natuurlijk ook Hilde meekomen. En vandaag gaan we het over de TBC-huisjes. Ik ken nog wel vroeger dat je in de tuin had je soms wel eens van die huisjes, daar kon dan je kind in liggen. Ik weet niet of jij dat nog weet, hè?
1: Ja, nou, ja. Mijn jongste heeft volgens mij daar nog wel eens ingelegen bij, ja. Op de crash.
0: Ja, dat klopt. Ja. Lekker in de frisse lucht.
1: In de frisse lucht,
0: ook al vroor het dan buiten, dan een beetje goed inpakken. En dan was het gewoon heerlijk om lekker buiten te zitten.
1: Ja, volgens mij is dat ook iets wat ze in Scandinavië wel vaker doen. Maar ik keek eerst wel raar op. Ik dacht, is dat wel iets, maar... Ja, het toch maar gedaan.
0: Schijnt gezond te zijn, mooi zo. Hey, het loopt zo mooi tegen 12 uur, oftewel ik ben er klaar mee voor vandaag. Sterker nog, voor de komende weken, want ik ga eventjes met vakantie. Dus ik laat jullie allemaal in de vertrouwde handen van Thomas. Die doet het volgens mij van dinsdag tot en met vrijdag. En Marita, die doet elke maandag de show.
1: Ja.
0: Dus dan spreken we elkaar
1: vakantie weer. Ga je wel missen weer, maar het is je natuurlijk gegund even. Ach, lekkere vakantie.
0: Het is zo weer begin juni of juli en dan zijn we er weer, hè?
1: Ja, daarom.
0: Mooi zo.
1: Geniet ervan.
0: Hey, veel plezier nog straks natuurlijk met Anouk en met René. En ik ga eruit met Adele en Easy on Me. Hoi!

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Voetganger? Bocht?
3: Kinderen? Tegenligger?
2: Fietser? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Ze zijn er weer.
7: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
8: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Wijzerweg, Groningen.
10: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 12 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
20: Een heel boek? En de kinderen dan?
19: Die zijn veel te druk met spelen.
20: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
19: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
20: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
19: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
20: Proost.
19: Op sunweb.nl.
10: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag.
10: Met Anouk Middel.

0: Ja, ze waren altijd de oudste rockband van de wereld, totdat ze in 2021 moesten stoppen. Nu staan de Beach Boys bovenaan het lijstje. Op de hielen gezeten door de Stones trouwens. Weekend Love was dit van The Golden Earring.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Hartstikke fijn dat je luistert op deze woensdagmiddag. Ger is mijn steun een toeflaat. Ger, goedemiddag.
3: Goedemiddag Anouk.
0: Wat is er aan de hand bij het Rijkswaterstaat?
3: Ja, grote onderhoudswerkzaamheden die gepland stonden aan de wegen in Noord-Nederland onder meer voor volgend jaar en voor het jaar daarop, voor 2028 dus. Die zijn voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In Drenthe gaat het onder meer om werkzaamheden aan de A28 en de A37. Dus die werkzaamheden die voor volgend jaar en voor 2028 gepland stonden, die gaan voorlopig niet door.
0: Ach, ik ben hem even kwijt hoor. Maar er is veel aan de weg gewerkt ook de laatste tijd bij Hogeveen. Aan die A28. Die werkzaamheden zijn wel afgerond? Of ja, hoorde dit er nog bij?
3: Nee, dit gaat echt om om de projecten die voor volgend jaar en voor het jaar daarop gepland stonden. Het zijn natuurlijk wegen met behoorlijk wat kilometers. Dus daar moet zo hier en daar af en toe natuurlijk wel eens onderhoud gepleegd worden. Maar het potje is op vanuit Den Haag. Dus momenteel worden projecten nog wel afgemaakt. Maar projecten die dus voor volgend jaar 2028 op de planning staan, die gaan voorlopig
0: sowieso
3: niet
0: geschrapt
3: door.
0: Maar ja, ach jee, okay.
3: Of er moet iets gebeuren, maar op dit moment gaat het niet door.
0: Je leest er meer over op onze site rtvdrenthe.nl en ook al het andere nieuws. Jij praat ons bij zometeen om 12:30 voor het eerst en dan ieder uur gewoon weer. Ja. Ook ga ik bellen dan met onze weerman Hans Nienhuis. Je hebt hem al gehoord vandaag. Ja, weercode geel afgegeven, hè?
3: Ja, op dit moment is dat van kracht tot 8:00 vanavond. En het was eerst die code geel van kracht in 8 provincies. En daar kwamen toch steeds weer wat provincies bij. Inmiddels in 10 provincies is die weerswaarschuwing van kracht. Ja, het kan weer zo hier en daar flink gaan regenen en ook weer wat gaan waaien. En hagelbui zo hier en daar is ook nog mogelijk. Ja, het kan wel heel lokaal zijn. Dus misschien heb je geluk op de plek waar jij zit vanmiddag en vanavond. Misschien heb je ook wel pech. Ja, het is echt even in de gaten houden hoe die weersvoorspelling zich ontwikkelt. Maar het kan dus zo hier en daar wel echt slecht weer worden.
0: Ja, en dat is wel heel sneu. Want het is vandaag ook nog Nationale Buitenspeeldag.
3: Ja, en je hebt ook nog de avondvierdaagse natuurlijk in meerdere plaatsen. Ik heb zelf gisteren daar al wat van ondervonden. Want toen was ook code geel. Toen is de route ingekort bijvoorbeeld.
0: Oh, toch wel?
3: Ja, ik liep met mijn kinderen. En de 5 kilometer werd toen een rondje van 3,6 kilometer.
0: Maar dat is in Groningen, hè? Want Zuidhoorn. Ik had gisteren namelijk de organisatie van Assen aan de lijn. En toen twijfelden ze ook. En toen zeiden ze, nou, we gaan een knoop doorhakken om 4:00 'smiddags. Toen was die code natuurlijk ook wat later van kracht. Maar ik kan me voorstellen dat ze zich nu weer achter de oren gaan krabbelen. Wat gaan we doen? Toen is het trouwens wel gewoon doorgegaan. Ook niks verkort en zo hebben ze alles door laten gaan. Kon ook eigenlijk wel, hè?
3: Ja, het kon ook wel. Het was bij ons ook... het begon op een gegeven moment wel te regenen. Toen zaten we net weer... waren we net weer op de weg terug. Dus we hebben die afstand wel allemaal droog afgelegd. Ja, je weet het natuurlijk niet. En je wil ook niet... je wil niet hebben dat het wel uit de hand loopt. En je toch die kinderen allemaal op de straat hebt lopen. Dus waarschijnlijk in de namiddag zal er dan wel weer een knoop worden doorgehakt. Bij ons was het ook ergens tegen 4:40 zoiets. Dat uiteindelijk de beslissing viel om de route in te korten.
0: Ja, nou nu weten ze het dus eerder. Hè. Duizenden wandelaars gaan van start. Dus ook weer hier in Assen. Bij ons in de provincie. Momenteel wordt alleen in Assen en in Ruinen gelopen. En volgende week wordt er nog gelopen in Emmen. En ook daar zijn natuurlijk weer duizenden wandelaars actief. We gaan het in de gaten houden. Ik ga het ook zeker even weer aan Hans vragen. Onze weerman van vandaag, die spreek ik ook tegen 12:30. Hoe de vlag erbij hangt vandaag. Wat gaan we verder nog allemaal doen? Ik kaart het net al even kort aan. Die Nationale Buitenspeeldag. Op meerdere plekken bij ons in de provincie wordt daar aandacht aan besteed. En worden de dingen georganiseerd. Ellie is op tjak en die gaat er ergens even langs bij zo'n georganiseerde buitenspeeldag. Fingers crossed op z'n goed Drents gezegd dan. Hoe dat allemaal gaat uitwaaien. Ik ga natuurlijk praten met ons Greetje. Greetje is van de Zoek het Uit redactie. Greetje kreeg een vraag binnen over een Drentse traditie. Dat heeft ze helemaal uitgezocht. Daar gaan we het over hebben. In Tinalo worden mondige kinderen gezocht. Hoor je even na enen meer over. Ja, en ik heb natuurlijk heel veel lekkere muziek. Bijvoorbeeld deze van John Mayer. Maar zometeen, en dat is ook wel bijzonder, heb ik het eerste Drentse nummer dat Daniel Lohuus ooit schreef. En welke dat is, dat hoor je zometeen. Na John Mayer en Tina Turner.

Turner en David Bowie. En Tonight. Ja, welke bandjes waren er eigenlijk vroeger in Drenthe allemaal? En wat speelden ze? Ja, je vergeet gauw weer wat. Maar over een tijdje kan je ze allemaal terugvinden in het Drents archief. Want popadviseur Jan Stam van Kunst en Cultuur Drenthe heeft zijn hele privéarchief overgedragen aan het Drents archief. Jan is 50 jaar nauw betrokken geweest bij de muziek in Drenthe en heeft heel wat bands en artiesten begeleid. En is ook allemaal groot zien worden. En heeft dat gewoon al die jaren allemaal bewaard. Jan, goedemiddag. Toen bleef het stil. Jan, goedemiddag. Nou ja zeg, heb ik even geen contact met Jan. Nou, dat is helemaal jammer. Dan ga ik even een plaatje draaien en dan probeer ik weer contact te zoeken met Jan. Waar zou die zijn? Nou, ik ga even bellen opnieuw.

0: Albert Hammond op Radio Drenthe en I'm a Train. Nou, in de herkansing dan. Want nu hoor je mij wel als het goed is, Jan Stam.
1: Ja, ik hoor je helemaal. Hoor je mij ook?
0: Breken. Ja hoor, we hebben contact.
1: Ja, ik gelukkig.
0: Ik kondigde het net aan. 50 jaar archief Drentse muziekgeschiedenis heb je overgedragen aan het Drentse archief. Hoeveel is dat wel niet, Jan?
1: Het is een heleboel. Het is ook heel gevarieerd materiaal. Hè. Het zijn natuurlijk allemaal demo's. Demo-cassettes nog, hè, in de tijd dat de cassettebandjes nog als demo werden gebruikt door bands. Maar ook allemaal cd-demo's. Maar ook allemaal foto's van bands. Er zitten ook allemaal posters bij van allemaal evenementen van allerlei muziekfestivals die de afgelopen 50 jaar in Drenthe hebben plaatsgevonden. Ook van posters van podia, van popcollectieven. Ik heb vanaf 75 heb ik allerlei krantenknipsels bewaard die allemaal gaan over de mensen, artiesten, podia, festivals die in Drenthe hebben plaatsgevonden. Het is een enorm bestand in ieder geval. En ik heb inmiddels de posters, dat zijn zo'n beetje zo'n 6 van die grote mappen. En de demo's en de cd's, een paar dozen vol, die heb ik allemaal inmiddels overgedragen aan het Drentse Archief.
0: Ja, want ik vroeg jou net, hè, voordat we elkaar spraken, belde ik jou even van, heb je nog wat spul wat ik even kan laten horen van een cassettebandje van vroeger? En toen zei je echt letterlijk, nee, want ik heb nu niks meer. Alles ligt al bij het Drentse Archief.
1: Ja, precies. Bij mij was het sowieso lastig hoor, want toevallig heb ik wel een cassette recorder, een cassette dek op mijn bureau liggen. Alleen de speakers die werken bij mij ook niet helemaal zo geweldig. Het was sowieso wel lastig om het te laten horen. Kijk, en de laptops van tegenwoordig, we hebben helemaal geen cd-speler meer op kantoor.
0: Nee joh. Ja, want dat ging vroeger dan, kwamen artiesten met een cassettebandje bij jou. En zo heb jij bijvoorbeeld ook het allereerste nummer dat Daniel Lohuis ooit in de Drents schreef. Ja. Dat demobandje, dat heb jij gewoon, hè?
1: Toen zeg maar, de Stichting Kunst en Cultuur opgericht werd, dat was 1 januari 1993. Toen hadden we ook nog. Kijk, nu heb je Huus van de Tol, aparte stichting. Maar dat was toen een onderdeel binnen Stichting Kunst en Cultuur, de Drentse taal. Uh-huh. Hadden je gewoon een streektaalconsulent. Dat was destijds Egbert Meijers. Ja. Die ken je natuurlijk ook nog wel. Uh-huh. Die ook Drentstalige liedjes zingt. Ja. Hij had het idee om met een streektaalfestival te beginnen in Emmen. En het festival heette Muzum. En hij kwam bij mij terecht van, nou, jij hebt contact met alle bandjes en ik wil graag gewoon een oproep doen aan bandjes om met Drentstalige liedjes te komen. En dan heb ik een podiumplek voor de 5 leukste inzendingen.
0: Ja.
1: En wij hebben een oproep gedaan. En er kwam één aanmelding van ene Daniel Lohuis. En die had 3 nummertjes in zijn eentje. Hij woonde toen nog in Utrecht. En hij heeft toen 3 nummertjes opgenomen op een cassettebandje. En dat cassettebandje heb ik hier nog.
0: Ja.
1: En die was een beetje, die zegt van, één aanmelding, dan moet het maar schrappen. Ik zeg, maar je moet toch wel even luisteren naar die demo. Want dat is best wel heel leuk wat die jongen daar op de cassette heeft gezet aan 3 liedjes.
0: Ja.
1: En je moet hem gewoon uit de openingsact. En dat was eigenlijk de eerste optreden van Skik.
0: Ja, een van die 3 nummers. Ja, jij hebt dat originele demo, maar later is het ook opgenomen. Ik heb even een flatje van, want dat was Norus.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dit is dus eigenlijk een van die 3 dus allereerste nummers dat Daniel schreef in het Drents toen hij op kamer zat in Utrecht. En jij had eigenlijk meteen wel zoiets van, oh, hier moeten we wat mee.
1: Ja, zeker, want ik ken natuurlijk al Drentstalige, Mooi was eigenlijk ook al bezig in die tijd. Maar het was toch allemaal meer een beetje plagiaat, qua muziek, een beetje stereo-achtig en zo. Ook allemaal 1 stijl. Maar deze 3 nummertjes waren gewoon ook heel gevarieerd qua stijl en ook heel muzikaal. En de teksten waren gewoon heel bijzonder. Dus ik denk, je moet er toch iets mee doen. En,
0: maar straks is dat demootje dus ook voor iedereen te beluisteren, beschikbaar. Want dat gaat de Drentse Archief allemaal digitaliseren. Ik kan me voorstellen dat het een megaklus is. Jouw 50-jarig archief allemaal online gaan zetten. Vanaf wanneer is dat beschikbaar voor iedereen?
1: Dat kan ik zo nog niet zeggen. Dat hangt ook van de medewerkers van Dens Archief af. Want die moet natuurlijk alles digitaliseren.
0: Ja, en jij gaat daarbij helpen, hè?
1: Ja, ik ga vooral de beschrijvingen erbij plaatsen. En kijk, we beginnen met mijn archief, dat is al een behoorlijke klus. Ik ga in september van start als vrijwilliger bij het Dens Archief. Uh-huh. En ja, we gaan ook een oproep doen, want we hebben natuurlijk meer vrijwilligers nodig. Ik weet ook niet echt alles, ik weet wel veel, maar niet alles. En we hebben gewoon meer vrijwilligers nodig om alles ook online te kunnen zetten. Met alle goede, gewoon compleet met alle beschrijvingen erbij.
0: Ja.
1: Daarbij is het natuurlijk wel zo, je kan demo's ook niet zomaar online zetten. Je moet toch altijd even toestemming vragen van
0: degene die het geschreven hebben.
1: Dus daar gaat er wel wat tijd overheen. Maar ik hoop dat in de loop van dit jaar we al wat online kunnen krijgen.
0: Oh, dat zou mooi zijn. En eigenlijk ook nog een oproep van mensen die ook nog wat oud materiaal hebben om dat dan ook in te leveren, zodat je één groot bestand kan maken, hè?
1: Ja, zeker. Alleen, we gaan die oproep nog niet direct doen, want we willen eerst gewoon op mijn materiaal. Dat we daar doorheen komen.
0: Ja.
1: Ik krijg trouwens al aanbiedingen, hoor. Maar ja, wat ik al zeg, als we echt heel veel krijgen, en we hebben te weinig vrijwilligers, dan gaat het heel lang duren.
0: Ja. Maar dit is al super tof, want dat hadden we allemaal niet. Een poparchief, in ieder geval van jou voor 50 jaar.
1: Ja, zeker. En dat, kijk, Drentse Archief heeft een website, het Geheugen van Drenthe, en daar gaan we dat poparchief onder hangen. Dus hou die website vooral in de gaten, het Geheugen van Drenthe.
0: Daar zullen we
1: straks heel veel kunnen vinden over de Drentse popgeschiedenis.
0: Mooi. Jan, dankjewel en fijne dag nog. Dag.
1: Ja, dankjewel voor de aandacht.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Even over 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
6: Goedemiddag. Rijkswaterstaat heeft alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen die in Noord-Nederland voor volgend jaar en 2028 gepland stonden, voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In Drenthe gaat het om werkzaamheden aan de A28 en de A37. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet van onderhoud voorzien. Het gaat volgens Rijkswaterstaat niet alleen om Noord-Nederland. Er worden allerlei projecten tijdelijk stopgezet. Het schrappen van de werkzaamheden kan gevolgen hebben voor de veiligheid op de weg. Rijkswaterstaat denkt er bijvoorbeeld over na om de snelheid op bepaalde stukken te verlagen. In Sportal de Hulle in Rode sliepen vannacht 39 asielzoekers. Voor hen was geen plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maandag werden in de hal cabines geplaatst die tot morgen dienst doen als noodopvang voor mensen uit het overvolle aanmeldcentrum. Er is nog steeds geen structurele opvangplek voor asielzoekers die niet in Ter Apel kunnen slapen. Twee mannen die zich voordeden als agenten in Meppel zijn op heterdaad betrapt. Het zijn een 19-jarige man uit Ede en een 21-jarige man uit Arnhem. Later werd ook nog een minderjarige jongen uit Apeldoorn aangehouden. Ze zijn alle drie gehoord door de politie en vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. En in Drenthe is vanaf 12:00 vanmiddag code geel van kracht. Het KNMI verwacht enkele stevige onweersbuien met hagel en windstoten. De waarschuwing geldt in onze provincie tot 8:00 vanavond. Code geel geldt in totaal voor 10 provincies. De uitzonderingen zijn Noord-Holland en Zeeland. Tot zover. Meer nieuws is er op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
0: Ger, dankjewel. Ja, hoe heftig gaat het worden? Hans Nienhuis, die weet het. Goedemiddag, Hans.
7: Mooi en ook goedemiddag.
0: Nou, hoe groot worden die hagelstenen?
3: Nou ja, ze hebben berichten over maximaal 2 centimeter grote hagelstenen. Maar dan moet de bui echt wel even zijn best doen. Op bijna alle plekken gaat dat niet gebeuren. Als het hagelt zijn het hele kleine steentjes en de joekels van 2 centimeter. Ik zie het eigenlijk bij deze bui überhaupt niet gebeuren. Maar goed, dat zul je altijd zien, dat er dus toch ergens een steen gaat vallen. Dus we houden een kleine slag om de arm.
0: Ja, stel ik.
3: Nee, inmiddels lopen de buien in onze provincie binnen. Als je nou op de radar kijkt, zie je ten zuidwesten van ons eigenlijk een vrij groot buiengebied onze kant op komen. In de polder, de Noordoostpolder, hangt een bui. Daar zit ook actief onweer op. Die gaat het zuidwesten van Drenthe zometeen aansnijden. En ook het zuiden van Drenthe wordt vanuit Overijssel onder de voet gelopen door een aantal van die buien. En in de kop, echt het uiterste gebied daarbij bij Roden in de buurt, daar loopt nu ook een onweersbui overheen. Dus het is begonnen wat dat betreft. Het was vanmorgen zo mooi helder. Ik zag je eerst de stapelwolken opbollen. Toen gingen die uitgroeien tot buien. En deze middag is het dus een buiige middag. Nu en dan een onweersbui. De meeste buien brengen geen onweer. En vanavond wordt het allemaal wel weer wat rustiger. Dus het duurt gewoon een aantal uur. Maximum temperatuur is vandaag een graad of 17. Maar in zo'n bui gaat er een aantal graden af. Dan is het misschien maar 14 of 15 graden. En bij die buien kunnen dus ook windvlagen voorkomen. KNMI zegt tot maximaal 60 km per uur. Maar dat is meer voor de kuststrook. Bij ons zullen het tot 40 of 50 km zijn. Niet iets wat schade gaat geven, maar wel behoorlijk hinderlijk als je vandaag een buitenactiviteit hebt. Maar vanavond met de avondvierdaagse, tegen die tijd gaan de meeste buien wel wat in elkaar zakken. Dus het is vanavond allemaal wat beter dan vandaag overdag. Maar het is niet gezegd dat het helemaal droog wordt. Er blijft ook in de avond nog hier en daar nog een bui mogelijk. Dus ook als je vanavond wel gaat wandelen, neem toch eventjes die jas mee.
0: Ja, precies.
3: Vannacht vrij fris, het koelt af tot een graad of 5 en het dauwpunt wordt bereikt. Dat betekent dat het op enige schaal tot wat nevel kan gaan komen. Echte mist zie ik niet zitten, maar een grondmistbank zou vannacht wel kunnen. Maar ja, korte nachten, dus voor je het weet zijn ze weer verdwenen. En dan zien we morgen vrij veel zon in de ochtend. Net als vandaag een mooie zonnige start van de dag. De temperatuur gaat omhoog naar 17 of 18 graden. Maar het gaat niet helemaal op herhaling. Er ontstaan wel weer nieuwe stapelwolken morgen. Maar de bovenlucht is net wat warmer. Dus de wolken groeien minder hard door. In plaats van onweersbuien zijn het morgen gewone buien. Dan zit er wat regen in, geen hagel meer eigenlijk. En rond het middaguur is er hier en daar een bui en de andere plekken houden het droog. Er staat een zwak tot matige zuidwestelijke wind bij. En in de middag beginnen die buien wat in elkaar te zakken, maar de zon komt niet terug. Hoger op in de lucht komen er meer wolken en die horen bij een front. Er komt toch wat verandering aan op de weerkaart. Morgenavond en in de nacht gaat het gestadig regenen. Er gaat een aantal millimeter vallen. 5 tot misschien maximaal 10 millimeter tot vrijdag overdag, halverwege de dag. Druilerige vrijdagochtend dus. Geen zon en een temperatuur van 17 of 18 graden. Tweede helft van de vrijdag, dan houdt de regen geleidelijk aan op. Zien we nog een knipoog van de zon. Maar de wind trekt wel aan, die wordt vrij krachtig zuidwest. Nou, dan komt uiteindelijk het weekend. Het was ons eigenlijk beloofd dat het wat warmer zou worden. Weet je nog?
0: Mm-hmm.
3: Nou moet ik even heel erg in een hoekje gaan kruipen, want het wordt niet warmer. Het blijft een graad of 17 tot 18 dit weekend. Wat wel verbetert is gelukkig het weerbeeld zelf. Er blijft een matige tot vrij krachtige westelijke wind staan. Ook op zaterdag is die wind duidelijk aanwezig, maar er komt meer zon in het weerbeeld. Zaterdagochtend nog een laatste spatje. Daarna lijkt de rest van de dag droog te gaan verlopen, met best wel wat ruimte voor de zon, maar wel tussen de stapelwolken door. En zondag is het beeld wat gevarieerder, wat

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Anouk in de middag.
5: Met

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is wel een bruggetje, hoor. Miss Montreal en schuilen.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Want ik had het net over de Nationale Buitenspeeldag. Ja, gaat dat wel door of moet er geschuild worden? Ellie, goedemiddag, waar ben jij?
3: Ja, mooi. Nou ja, ik ben inderdaad aan het schoelen. Ik zei het net al tegen Nick hier naast mij van... Miss Montreal zingt over schuil. Dat ben wij aan het doen, want het regent hier in Noordse Schut. Goedemiddag, Nick.
4: Goedemiddag.
3: Ja, en nou dan? Wie jullie organiseren vandaag? Oh, ja, dat gaat goed. Ik was even bang dat ze mijn statief niet zullen zien. Maar jullie organiseren hier vandaag een boetenspuldag. En dan regent het.
4: Ja, maar we zijn wel buiten met elkaar en het feest gaat gewoon door. Ja, een beetje water, dan mag de pret niet drukken, zeg ik altijd.
3: Je smelt er niet van, zeg maar.
4: Nee, absoluut niet. Mooie tent erbij. Springkussen staat ook nog onder een boom. Andere niet, helaas, maar...
3: Dat is even water. Dat is een waterspeelstormbaan, toch?
4: Ja, een waterstormbaan, dus we gaan er gewoon wat moois van maken.
3: Die wordt alleen maar gladder, denk ik.
4: Ja, die kinderen gaan er hard vanaf straks.
3: Ja, maar moet je toch een beetje een andere invulling geven, denk ik. Je zit, denk ik, hier straks in de tent met elkaar. Hoe ga je dat dan oplossen?
4: Ja, ik denk, hier in de feestweek houden ze altijd klaverjassen in de feestweek. Dus ik denk dat wij straks een hele groep jonge klaverjassen hebben in de feestweek. Dus,
3: dat lijkt mij een hartstikke goed idee. Hey, en organiseren jullie dat met de hele buurt of hoe giet dat?
4: Nou, eigenlijk was het Ina, de buurvrouw die daar staat, die gooide eind december in de buurtapp van Jantje Bedon, buitenspeelmiddag, is dat niet iets voor ons? Nou, zo is dat een beetje gaan bloemkolen, zeg maar, totdat we op een avond begin dit jaar bij elkaar hebben gezeten en dat alle festiviteiten gepland werden.
3: Ja, en nou heb jij een hele speeltuin in de tuin.
4: Ja, voor de tuin, maar dat komt goed. Ja, leuk. Super. Ja.
3: Hartstikke goed. Ik zie dat we er ook, kom erin bij. Ik zie dat we hier ook nog een heuse burgemeester hebben. Goedemiddag, wie ben jij?
5: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Ik woon aan de Biesloek. En ze hebben mij als burgemeester van Biesloek-Kommenij voor dit evenement gebombardeerd. Ik denk, gezien mijn buik en mijn leeftijd, dat soort dingen weer, dat het wel past. Dus,
3: ik ben blij dat hij het zelf zegt. Dat vind ik niet te zeggen. Nee, maar je ziet er ook voornaam uit.
5: Ja. Kijk, je moet natuurlijk een beetje een cachet eraan geven. Hè. Dus je moet wel een beetje gekleed gaan. Ik heb er een mooie hoed bij gehuurd en dat soort dingen. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Kijk, en het belangrijkste is, de kinderen staan voorop dit vandaag. En die, dat is het middelpunt hier, daar gaat alles over hier.
3: Hartstikke mooi. Hoor ik nou een zachte G?
5: Ja, je wordt een zachte G, ja.
3: Dus je bent import Noordse Schutter?
5: Ik ben import Noordse Schutter, ja.
3: Waar kom je van?
5: Ik kom uit de buurt van Arnhem.
3: Oké, dus en jij bent nou zometeen de burgemeester. Jij mag de openingshandeling doen. Wat ga je dan doen?
5: Nou, we hebben een mooi lint gespannen en hopen dat het een paar minuten droog is. Dan hou ik even een kleine toespraak voor de kinderen en dan wordt afgeteld. En dan knippen we het lint door en dan gaan ze los.
3: Kijk eens aan. Hoeveel kinderen kun je verwachten vanmiddag, Nick?
4: Ja, toch een stuk of 20. 25 misschien.
3: Dus, en dat is alleen hier in de buurt of komt dat uit heel Noordse Schut?
4: Nee, niet heel Noordse Schut. We hebben bewust een beetje besloten gehouden voor de drie straten waar we altijd veel mee doen. Ook met de feestweek, zeg maar. Dus gewoon echte buurt.
3: Een echte buurtfeest?
4: Ja, zoals met Pasen doen. Hebben we ook op Goede Vrijdag hebben we ook wat gedaan met elkaar. Aan het einde van het begin van de feestweek doe ik altijd wat met elkaar. Ja. En dan, dit past er mooi tussenin. Want je moet ook niet te lang zonder feest, vind ik.
3: Nee, dat kan eigenlijk niet. Maar het is hartstikke goed voor de saamhorigheid in zijn straat, denk ik.
4: Ja, zeker. Ja, het is echt een hechte buurt. Alles naar elkaar toegegooid. Jong. Arthur zegt dan iets ouder. Maar is ook inderdaad iets ouder. Maar hij voelt zich nog jong. En zo pakken wij alle festiviteiten op. Mensen die al bij huis zijn, die gepensioneerd zijn. Die helpen mee de tent opzetten, borden ophalen. Die helpen de borden ophalen bij de gemeente. En de een bedenkt de spelden, de ander regelt de kubzand, zodat ze kunnen schat zoeken. Dus gewoon geweldig voor elkaar.
3: Zo, samen steeds een buurt sterk. Jongens, veel plezier hier vanmiddag op deze boetenspeeldag. Echt hopen dat het nog een beetje dreug wordt. En anders, dat vermaak je ook wel. Want kinderen vermaken zich eigenlijk altijd wel.
5: We hebben hartstikke goed georganiseerd. Dan moet ik ook de organisatie ook wel lof toegeven. We hebben nou alle attributen hebben hier. Maar voor de ouderen is ook gedacht. Er wordt straks een viswedstrijd bij ons in de sloot georganiseerd. Ja? En aansluitend, als iedereen nat, koud en moe is, wordt er een barbecue georganiseerd.
3: Oh, kijk.
5: Dat zijn natuurlijk alweer de leuke dingen. Dan wordt het allemaal weer beter van.
3: Hartstikke goed, mensen. Ik hoor het wel. Jullie hebben nou al veel plezier. Veel pret. Dan maken we wat moois van met elkaar. Goed zo.
0: Ja, dat komt wel goed.
5: Dankjewel.
0: Dat hoorde ik inderdaad. Ellie, dankjewel. En weerman Hans Nienhuis, die zei ook al, ja, laat de kinderen lekker naar de wolken kijken. Dat is ook een mooi fenomeen. Diana Ross en The Supremes zijn dit nu op Radio Drenthe met Reflection.

dat teken je toch voor? 81 is ze en ze treedt gewoon nog steeds op. Diana Ross en The Supremes waren dit met Reflection. Zometeen na 1 is de hulplijn weer geopend. Oproepjes doen, dat kan jij ook doen, hè? Als je iets heel Drenthe graag wil laten weten, of dat je op zoek bent naar iets of iets organiseert en nog wat hulp kan gebruiken, stuur even een mailtje. Kan altijd naar redactie@rtvdrenthe.nl. Maar als je nu even een appje stuurt of even belt naar de studio, dan kunnen we ook een afspraak maken. 0592-3311-88. Dat is ons telefoonnummer. En soms klinkt dat een beetje gek, dat je denkt, moet ik een appje sturen naar een vast nummer? Ja, dat komt allemaal goed hoor. 0592 33 11 88. Dat nummer is ook gewoon te appen.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €223,50.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
5: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar kinderen die niet al te bang zijn. Daar hoor je zo meteen meer over.
9: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
6: Met Anouk Middel.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Ja, 6 van de 12 gemeenten bij ons in de provincie heeft er eentje. Een kinderburgemeester. En de gemeente Tinalo is op zoek naar een nieuwe. En daarvoor heb ik Koen van Hees nu aan de lijn. Koen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo, want jullie huidige kinderburgemeester die was vandaag helaas verhinderd, begreep ik, hè?
3: Ja, die zit gewoon op school nog.
0: Ja, en die kon daar even geen tijd voor vrijmaken. En jij bent betrokken bij die zoektocht naar een nieuwe. Dus vandaar dat ik jou even aan de lijn heb.
3: Ja.
0: Want wie is de huidige kinderburgemeester van Tinalo?
3: Ja, dat is Sarah Hanema.
0: Ja.
3: Zij is vorig jaar gekozen als de eerste kinderburgemeester. Dus het is niet dat we... Het is ook redelijk nieuw voor ons.
0: Uh-huh.
3: En nou, dat heeft ze een jaar met heel veel plezier en kennis en kunde gedaan. Hartstikke fijn. En nu is het... nu is het tijd om het stokje over te dragen. En, want Sarah die zit nu in groep 8 en die gaat volgend jaar naar het middelbaar onderwijs.
0: Ja.
3: Het is zo dat de kinderburgemeester zeg maar in groep 8 zit, hè? De kinderburgemeester aan zich. En dus vandaar dat we op zoek zijn naar een nieuwe.
0: Ja, snap ik. Wat zijn haar taken geweest afgelopen jaar?
3: Nou, het is vooral, zullen we zeggen, hè, we vinden het belangrijk dat de stem van kinderen en vooral van jongeren gehoord wordt. En dus ik ben veel met ons op pad geweest, met wethouders, met de burgemeester, om dingen te openen of om het belang daarvan te laten zien. Ze is met klimaat bezig geweest, maar ook met 4 mei, maar ook met... vrolijke dingen als Sinterklaas. Van alles eigenlijk.
0: Leuk. En nu dus een nieuwe zoektocht naar een nieuwe kinderburgemeester. Waar moet een kinderburgemeester aan voldoen? Nou, moet dus nog op de lagere school zitten, hoor ik jou zeggen.
3: Ja, groep 7. Hè. Dus ze zitten dan nu. Je kunt meedoen als je nu in groep 7 zit en volgend jaar in groep 8.
0: Uh-huh.
3: En we vinden het heel leuk om te horen hoe je zelf denkt dat je die stem van jonge kinderen. Jonge jongeren kunt laten horen. En dat is het eigenlijk. Dus laat je vooral horen en laat zien hoe je die stem van jonge kinderen kunt laten horen.
0: Ja.
3: Daar gaat het eigenlijk om.
0: Want hoe gaat zo'n zoektocht naar zo'n nieuwe kinderburgemeester? Ga je er alle scholen bij langs?
3: Ja, zeker. Alle scholen krijgen krijgen in ieder geval een poster. Hè. Daar staat ook een vrolijke QR-code op. Hartstikke hip en happening. En dan kom je op een website terecht van onze gemeente. En daar kun je invullen. Daar kun je van allerlei dingen invullen. En of een filmpje uploaden, of een briefje schrijven, of een tekening. Dat maakt ons allemaal niet zoveel uit. Juist hartstikke leuk als dat hartstikke divers is. En dan gaan we met elkaar kijken.
0: Ja, want wie beslist uiteindelijk dan van jij wordt de nieuwe burgemeester, kinderburgemeester?
3: Nou, dat doe ik natuurlijk samen met een aantal collega's. En zo zorgen we dat dat wel een uitgebalanceerd en evenwichtige keuze is. Zeg maar.
0: Ja, ook wel lastig lijkt me, toch?
3: Ja, want vorig jaar hadden we 10 aanmeldingen. En dan is het...
0: Maak je al die 9 loco's?
3: Ja, nou nee, we hebben ook... Kijk, wat ook heel mooi is, we hebben in Tinalo ook een jongerenraad. Mocht je nou geen kinderburgemeester worden, dan kun je natuurlijk altijd aansluiten bij de jongerenraad. En op die manier je stem laten horen. Dus het gaat in ieder geval nooit verloren.
0: Nee.
3: En dus dat vind ik wel belangrijk om eventjes te zeggen. Als je om wat voor reden dan ook geen kinderburgemeester wordt, want we kunnen er uiteindelijk maar altijd maar eentje kiezen. Dan kun je in ieder geval lekker aansluiten bij de jongerenraad. En dat is ook hartstikke leuk.
0: Ja. Wanneer maken jullie bekend wie de nieuwe kinderburgemeester is?
3: Nou, je kunt je aanmelden, tot de 20e. En het is in ieder geval de bedoeling dat voor de zomervakantie we een nieuwe kinderburgemeester hebben gekozen. En dan gaan we na de zomervakantie verder kennis maken. En dan volgt er, in het najaar ook echt een een officiële installatie in de gemeenteraad.
0: Och, en krijgt hij of zij ook echt zo'n ketting om en zo?
3: Ja, zeker. Zeker. Die hebben dit jaar laten ontwikkelen door een kunstenaar hier uit de gemeente. En dan kan Sarah de nieuwe ambtsketen, zoals dat dan officieel heet, overdragen aan de nieuwe kinderburgemeester. Zeker.
0: Leuk. En wat wordt diens eerste officiële taak?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat durf ik zo nog niet te voorspellen.
0: Nee, dat komt allemaal
3: in ieder geval ja, zeker. En in ieder geval, ja, de eerste officiële taak zal die installatie zijn.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Oké, nou, ik hoop dat er veel kinderen zich opgeven. Want dat is een goede zaak, hè? Dat het woord gehoord wordt. Nogmaals, dat kan dus via die QR-code. Die delen jullie uit op scholen. Maar je zegt ook via de website van de gemeente?
3: Jazeker, dan ga je naar tinalo.nl/ heet dat kinderburgemeester.
0: Oké, makkelijk te vinden. Koen, veel wijsheid bij het besluiten van een nieuwe kinderburgemeester. Ik spreek je vast nog wel weer als het bekend is. Tada! Ja,

0: De Beach Boys met Barbara Ann.
1: De Slingerplaat.
0: Op zoek naar liedjes. Ja. En waar moeten die liedjes over gaan? Dat heeft te maken met Jan Stam. Misschien heb je het gehoord zo pas. Jan Stam, die zijn hele poparchief van 50 jaar, hè, dat is echt mega, heeft overgedragen aan het Drentse Archief. En toen had hij het ook over dat Daniel Lohuis destijds op kamers woonde in Utrecht en hem een cassettebandje toestuurde waarop 3 Drentstalige liedjes stonden. En niemand had nog ooit van Daniel Lohuis gehoord. En dit liedje stond daar bijvoorbeeld ook op. Ik kan hem zo meteen wel even helemaal draaien.
2: Ja, leuk.
0: Ja, zou ik dat doen? Het eerste Drentstalige liedje van Lohuis. Maar goed, Jan heeft een veel groter archief van bands die vroeger allemaal bekend waren in Drenthe. Of niet ook, hè? Die gewoon wel wat hebben ingestuurd. Hij heeft echt alles bewaard.
2: Ja, en het duurt nog wel even voordat het materiaal toegankelijk is voor publiek. Want dat moet allemaal nog gecategoriseerd worden en op de juiste plek worden gezet. Ja. En de verwachting is dat het volgend jaar dan wordt afgerond.
0: Ja, en niet alleen muziek, maar heeft ook posters en knipsels en weet ik veel.
2: Zoveel materiaal.
0: Wij storten ons op de muziek, want wij dachten, hey, wij gaan gewoon terug in de tijd met de slingerplaat naar artiesten van toen. Ja. In Drenthe.
2: Ja, in Drenthe. Ja. Ja.
0: En Lohuis, kan je met Skik misschien nog wel. Maar we zoeken eigenlijk echte oude Drentse muzikanten. Dus zullen we allebei één noemen? Waar denk jij als eerste aan?
2: Dan moet ik heel diep nadenken. Ja, ik blijf denk ik dan toch een beetje hangen in artiesten die niet oud genoeg zijn.
0: Want?
2: Ja, daar zit ik toch ook een beetje in jaren 90. Ik denk dat we wel wat meer, wat verder weg nog zoeken, toch?
0: Nou, mijn eerste is natuurlijk Cubie.
2: Ja.
0: Waar ik aan denk.
2: Ja, kijk, want dat kan inderdaad wel.
0: Ja, ja. En wat heb je nog meer? Duo Cars natuurlijk.
2: Ook, ja.
0: Ja?
2: Daar zat ik wel aan te denken, maar ik dacht dat misschien nog te
0: jong was.
2: Ja.
0: Ja, het mag nog wel ouder. Ja. Kom maar door. 0592-33-1188. Ja, waar moeten we dan de grens trekken? Ja, dat moet je een beetje aanvoelen.
2: Ja, nou, dat is ook zo. Ja.
0: Oké, maar Drentse artiesten van vroeger. En daar dan 1 nummer van. Als je eentje weet en hem graag door wil geven, dan kan je nu appen of bellen. 0592-33-1188. We hebben 26 liedjes nodig, maar volgens mij gaat dat wel lukken. Het lukt altijd, dus niks volgens mij. Dat gaat gewoon lukken. Maar ook wel weer leuk om gewoon weer terug te gaan naar vroeger, naar toen.
2: Ja, en ik denk dat mensen ook wel weer met pareltjes komen. Ja. Waar wij op dit moment helemaal niet aan denken.
0: 0592-33-1188. Even kijken wie ik al aan de lijn heb. Hallo, met een hoek.
3: Hallo, Jenny Knol.
0: Dag Jenny. Waar moest jij aan denken, Jenny?
3: Nou, hij noemde net al Duo Cars.
0: Ja.
3: En het mooiste nummer van hem vind ik nog steeds Voelt Zo Warm.
0: Voelt Zo Warm als ik Drenthe hoor.
3: Ja.
0: Weet je, ik zet hem er gewoon bij. Voelt Zo Warm. Jenny, jij bent de eerste die ik spreek, dus jij mag een letter kiezen. Welke wil je graag hebben?
3: Doe maar de R van René Tran.
0: De R van René. Dat vind ik mooi. Hij staat erop, Jenny. Dankjewel.
3: Jij ook.
2: Doei.
0: Goedemiddag, met Anouk.
4: Anouk, ja, Dijkstra.
0: Dag meneer Dijkstra, zeg er eens.
4: Oh, meneer, doe nog niet meneer.
0: Ja, we houden het keurig, hè? Zeg er eens.
4: We zitten naar Jan en Zwaan te denken.
0: Jan en Zwaan, ja natuurlijk. Ja. En welke dan van Jan en Zwaan?
4: Zoek een mooi uit.
0: Maakt niet uit.
4: Doe maar Dorpscafé.
0: Dorpscafé. Noteren we Jan, dankjewel.
4: Doei.
0: Goedemiddag, met Anouk.
5: Ja, hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
5: Met Jannie in Coevorden.
0: Dag Jannie uit Coevorden. Waar moest jij aan denken, Jannie?
5: Petroleumkar van de Burkers.
0: De Burkers, ja, inderdaad. Die kwam gisteren ook door. Toen we de discoliedjes zochten. Maar die past ook helemaal bij het thema van vandaag. Zetten we erbij. Dankjewel, Jannie. Doei.
5: Okay.
0: Hi, met Anouk.
6: Grietje.
0: Hallo, Grietje.
6: Grietje Schepers. Dag aan Bobby Klein. Dus nog langer. Ja. Ouder, denk ik.
0: Ja, want daar moet je mij even bij helpen. Bobby Klein?
6: Bobby Klein, dat was Lude Moes, was dat eerder.
0: Ja, en wat voor muziek maakte die?
6: Ja, wat voor muziek maakte die? Wat moet ik dan even zeggen?
0: Wij gaan in ieder geval dan even zoeken. Ger, zeg jou dat zo wat of niet?
2: Nee, nee, niet.
0: Dat, in welke jaren was dat dan, Grietje?
6: Dat was heel lang terug.
0: Maar dat vind ik mooi. We gaan even zoeken. Dankjewel.
6: Doei.
0: Hoi, met Anouk.
1: Hoi, met Rens.
0: Hallo, Rens.
1: Ik dacht, zusje de droom met blauwe korenbloemen.
0: Tuurlijk. Ja, zoiets. Dat zoeken we. Zetten we erbij. Dankjewel.
1: Oké, doei. Ja,
2: Bobby Klein heb ik inmiddels gevonden.
0: Ja.
2: Dat is een pseudoniem van Luut Moes. Ja. Zanger en jodelaar. Maakte van 1954 tot 56 deel uit van de TikTok-shows.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Kunnen we daar wat van laten horen zometeen? Misschien wel? We gaan even ons
2: Ik denk dat we
0: doen.
2: Wel heel diep even in het archief moeten duiken dan. Ja.
0: Oh, maar wel leuk. Ik ga even kijken, want de telefoon blijft maar gaan. Goedemiddag, met Anouk.
7: Goedemiddag. Sorry, met Ginny Kikkert.
0: Dag Ginny.
7: Ik weet niet of hij oud genoeg is. Boer Harms.
0: Jazeker. Ja? Ja, vind ik wel. Ja. Toch?
7: Oh, goed.
0: De Dutch Boys.
7: Ja, ja. Helemaal.
0: Dank
7: ja.
0: je. Doei, doei.
7: Ja, dag.
0: Hoi, met Anouk.
8: Goeiedag.
0: Hallo, met wie spreek ik?
8: Hallo, met Henk Denen uit Zwelo.
0: Dag Henk Denen uit Zwelo, zeg het eens.
8: Ik dacht van Arne Jansen met meisje met rode haren.
0: Ja, dat is een mooie ouwe, maar Arne Jansen komt niet uit Drenthe, hè?
8: Oh, jammer.
0: Ja.
8: Janneke de Roda.
0: Ja, zeker. Met de korenbloemen.
8: Ja, doe die maar.
0: Of, oh, ik hoor iemand souffleren. Die heeft het over het huisje.
8: Nee, maar ja, het huisje bij de brug. Ja.
0: Die moet eraf?
8: Ja, die moet erop.
0: Wie helpt jou daar, Henk?
8: Ja, wat dacht je? Mijn Nina.
0: Jouw Nina?
8: Ja, maar Nina is jarig vandaag.
0: Ah joh.
8: Anouk.
0: Gefeliciteerd.
8: Ja, dankjewel.
0: Ja, groot feest. Wat heb je er gegeven, feest. Henk?
8: Ja.
0: Wat heb je er gegeven?
8: Ja, wat dacht je?
0: Geen idee.
8: Nee, ik heb nog niks gegeven.
0: Nee?
8: Nee.
0: Komt nog. Ina roept op de achtergrond, komt nog. Dat mag je hopen, Ina. Ja, ik laat nee. jullie alleen. Hey, dank voor doorgeven. Doei. 0592-33-11-88. Kom maar door. En dit is dan het hele liedje waar ik het net over had. Het eerste Drentstalige Lois liedje.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Reserveer nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Exact 13:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
8: Goedemiddag. Rijkswaterstaat heeft alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen die in Noord-Nederland voor volgend jaar en 2028 gepland stonden voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In Drenthe gaat het om werkzaamheden aan de A28 en de A37. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet van onderhoud voorzien. Het gaat volgens Rijkswaterstaat niet alleen om Noord-Nederland. Er worden allerlei projecten tijdelijk stopgezet. Het schrappen van die werkzaamheden kan gevolgen hebben voor de veiligheid op de weg. Rijkswaterstaat denkt er daarom onder meer over na om de snelheid op bepaalde stukken te verlagen. De gemeente Assen krijgt de komende jaren te maken met miljoenen tekorten als het stadsbestuur niet flink het mes zet in de uitgaven. Afgelopen jaar kwam de stad bijna 5 miljoen euro tekort. Vooral de kosten voor jeugdzorg en WMO, waaronder huishoudelijke hulp, lopen uit de pas. Vorig jaar dreigt er een gat in het huishoudboekje van 6,7 miljoen. En dat loopt op tot bijna 16 miljoen in 2029. En in sporthal De Hulle in Rode sliepen vannacht 39 asielzoekers. Voor hen was geen plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maandag werden in de hal cabines geplaatst die tot morgen dienst doen als noodopvang voor mensen uit het overvolle aanmeldcentrum. Tot zover. Meer nieuws is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: Dankjewel, Ger. Heb ik nog het weer van Hans Nienhuis?
9: Grote dikke stapelwolken deze middag, waarvan er zo nu en dan eentje uitgroeit tot een bui. De stevigste exemplaren ook met wat onweer of hagel en windvlagen. Tussen de buien door klaart het soms scherp op en het is maximaal 16 of 17 graden. Vanavond minder buien en vannacht fris met een graad of 5.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.

The Day Before You Came van ABBA. Zometeen een overzicht van binnengekomen suggesties. Wat een pareltjes. Wat van veel vergeten liedjes gewoon. We laten zometeen wat horen. Juweeltjes uit Drenthe.

0: Creedence Clearwater Revival en Proud Mary.
1: De slingerplaat.
2: Het is gewoon niet tegen te knippen en te werken.
3: Nee, en ook niet om mensen allemaal netjes te beantwoorden. Gaan we wel doen hoor, maar er staan nog heel wat appjes open, zie ik. Ik ben nog niet aan toegekomen om iedereen even te bedanken voor de suggesties. Belletjes hebben we gelukkig wel allemaal kunnen aannemen.
2: Oh, het was gekkenhuis.
3: Ja, er wordt zo massaal gereageerd.
2: Ja, maar dat vind ik alleen maar leuk natuurlijk. Ja. Maar als je niet direct bericht hebt gehad, sorry daarvoor. We bekijken ze wel allemaal, want we hebben 26 liedjes nodig voor het rad met het alfabet. En we zoeken vandaag pareltjes van toen uit Drenthe. En dat heeft te maken met Jan Stam, die ik eerder vanmiddag sprak. Jan heeft een poparchief van 50 jaar. Een privécollectie heeft hij overgedragen aan het Drenthe Archief. En dat is binnenkort dus voor iedereen beschikbaar. En dan kunnen we dus terug in de tijd. Ja. Alle bands van toen en zo. Kunnen
3: Het duurt nog wel eventjes. Ja. Want ze moeten nu echt alles even goed gaan bekijken daar. En alles moet zijn plekje krijgen. Dus dat wordt pas volgend jaar.
2: Ja. Dus dachten wij, wij gaan voor het rad van vandaag gewoon op zoek naar al die prachtige plaatjes van vroeger. En daar wordt volop op gereageerd. Dus we laten even wat horen. Jenny was de eerste. En als je als eerste belt, dan mag je de letter kiezen op het alfabet. En die koos de R van René, want ze wilde graag deze.
4: Voelt zo warm als ik Drenthe huur. Klinkt zo eng.
2: Natuurlijk hoort er een nummer van Duo Karst op het rad. Eline en Ellie wilden dan liever deze.
5: Vlinder, mooie vlinder.
2: Nou, misschien zetten we ze allebei op. Dan was er een discussie. Barold en Bea, vader en dochter, schijnen samen te zingen.
6: Als ik ooit met een trouwde, dan was dat met haar. Met Jegi van Dunnerborvel.
2: En dit is Barold dan in zijn eentje. Evert en Jenne die kwamen daarmee. Dat is echt van vroeger. Hij is gewoon badmeester geweest te zijn in Veendam of zo. En had het ook over een hoge duikplank waar hij een liedje van had gemaakt.
3: Ja, en in ons systeem kwamen toch best wel wat nummers van hem tegen.
2: Ja.
3: Ja, is lang niet de enige.
2: En net hadden we Grietje aan de telefoon.
3: Ja, en die kwam met Bobby Klein Als de kermis weer komt.
7: Als de kermis weer komt, dat vindt iedereen fijn. Want de draaimolen.
2: Dit is echt voor mijn tijd. En ik geloof Grietje op haar blauwe ogen dat Bobby Klein uit Drenthe komt. Ja. Ik heb het niet gecheckt.
3: Nee, ik heb het eigenlijk ook niet gecheckt. Nee.
2: Janneke Droom weet ik zeker. En die kwam meerdere keren binnen. Henk komt met deze.

0: Oh, een mooi rat krijgen we.
1: Ja. Nou, dit zijn ook wel de nummers waarvan we ook een beetje hoopten dat ze op zouden duiken natuurlijk. Ja. En we kunnen niet eens alles een plek geven, want er komen zoveel suggesties binnen. Jan en Zwaan bijvoorbeeld, aangevraagd door Jan, toepasselijk, Dorpscafé.
2: Kom, ga mee naar het Dorpscafé. Neem je allerbeste vrienden mee.
0: Roel kwam ook met een leuke van de Tornado's.
3: Sorry schat, van gisterenavond. Sorry schat, ik zal het nooit meer doen.
0: Ja, wat heb ik aan sorry.
1: Ja, achteraf komen die excuses.
0: Ja, precies. Cupid komt natuurlijk ook meerdere keren binnen. Ik ga even de suggestie van Bertha laten horen. Maar daar moeten we ook even een keuze in maken.
1: Ja, dat kunnen lang niet alles.
0: Nee.
1: Maar...
0: prachtig natuurlijk. Triantas kwamen ook meerdere liedjes van binnen. Bert wilde graag deze.

0: wel zingen.
1: Maar via de app zag ik ook deze binnenkomen. Wel een hele herkenbare stem dan, hè?
2: Ja, en bij die vorige ook wel mooi dat je het gekraak ook nog hoort van de opname.
1: En Wim had ik net aan de lijn en die wilde graag een liedje van Henk Lanting erop.
3: Nou goed, ik had hele spul op straat.
1: Nou ja, we zeiden al, we kunnen lang niet alles laten horen, maar we sluiten de lijnen, hè?
2: Ja, nou, dit zijn er al een heleboel, moet ik zeggen. Dat is toch zeker de helft van het alfabet al wel.
1: Ja, superleuk. Dank voor de suggesties. We gaan zo meteen het rad erbij pakken en dan gaan we zien waar we ermee uitgaan. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: mooie van Chef Special. If not now, then when?
1: De slingerplaat.
2: Dank voor alle suggesties. Jij hebt het rad erbij gepakt. Ja, ga maar draaien, Ger. Dan ga ik de lijst erbij pakken. En kijken welke we zo meteen gaan draaien. De R was bezet door Het voelt zo warm. Het zijn allemaal juweeltjes van vroeger van Drentse bodem. Dat is hem niet geworden, zie ik.
3: Nee, het is bijna helemaal vooraan in het alfabet. De letter C is het geworden.
2: De letter C, daar zie ik de suggestie van Wanda. En Wanda komt met een band dat vooral, ik denk in de jaren 70. Begin jaren 80 misschien, jaren 70.
3: Ja.
2: Ja.
3: En dan, en dit, ja, dit is ook wel toepasselijk natuurlijk, deze titel.
2: Heel erg toepasselijk inderdaad.
1: De slingerplaat.
2: Ik ben een Drent van het Noorden.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Hé, hey, schat. Tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
6: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Heb jij wel eens droge worst softijs gehad? Het bestaat echt en we gaan het er zo over hebben.
12: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
17: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
20: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag.
20: Met Anouk Middel.

0: op Radio Drenthe. I've got the music in me. 2:10 is het. Wie houdt er niet van? Tenminste, ik wel. Ger, hou jij ervan?
1: Van? Droge worst.
0: Ja!
1: Ja, ik hou er wel van. Ja, zeker.
0: Daar hebben we het inderdaad over. Droge worst. Ja, menigeen die is er natuurlijk dol op. Maar heb je wel eens een droge worst als bijvoorbeeld een dessert gehad? Je kan van alles namelijk met droge worst. Vanaf vanavond is er een serie bij ons op de socials te zien. En daarvoor is Dennis aangeschoven. Dennis, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jullie zijn echt tekeer gegaan met een droge worst.
2: Ja, we hebben inderdaad 5 video's gemaakt waar we een droge worst hebben verwerkt in allemaal verschillende soorten gerechten. En ja, dat heeft best leuk uitgepakt, laat ik het zo zeggen.
0: Volgens mij is het fantastisch om te doen, ja. En om te maken, of niet?
2: Ja, in het begin is het wel een beetje gek, want je denkt dus van ja, kijk, een droge worst zou altijd in iets hartigs kunnen. Mm-hmm. In een snackje of zoiets, dat maakt niet zoveel uit. Maar wij zijn juist een beetje verder gaan zoeken dan dat. Hoe ga je een droge worst verwerken in bijvoorbeeld een dessert? Dat is de eerste video die we gaan plaatsen vanavond.
0: Ja,
2: dat was wel verrassend.
0: Hoe kwam je hierop om dit te doen?
2: Nou, tijdens de jaarwisseling, net voor de jaarwisseling, toen hadden we het idee om een droge worst te verwerken in een oliebol.
0: Mm-hmm.
2: En dat hebben wij toen ook gedaan, samen met een oliebollenbak hier uit de buurt. En dat was gewoon ontzettend lekker. Dat smaakte gewoon een beetje naar een soort pannenkoek met spek, zoiets. Ja. En toen begin van het jaar dacht ik, ja, misschien moeten we daar toch meer mee gaan doen. Meer als grap. En toen dacht ik, ja, we gaan er gewoon een serie van maken. Gewoon 5 afleveringen gelijk. En dat is best leuk geworden.
0: Ja, jullie hebben het heel serieus aangepakt. Want jullie zijn echt naar, zijn het chef-koks geweest?
2: Er zat 1 echte chef-kok tussen. En we hebben ook nog iemand die heeft echt een bedrijf die snacks maakt en zo. Dus die wist er ook wel veel van.
0: Ja.
2: We zijn ook naar een snackbar geweest en echt naar een...
0: ook al, toch? Die droge worst in een kroket en zo.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Klopt, maar we hebben geen kroket gemaakt.
0: Oh, weer wat anders. Ja, we gaan nog niet alles verklappen, nee, hè? Want dat is niet leuk. Jij kaart het net wel aan, een droge worst als dessert. Dat kunnen we vanavond op de socials zien.
2: Zeker, ja.
0: En ik roep socials, dat betekent dan, dat kan ik zien op...
2: Op ons TikTok-account en op onze Instagram-pagina.
0: Oké, Insta en TikTok.
2: Zeker.
0: Daar vind je dan een filmpje hoe je een dessert maakt met de droge worst. Maar is dat gewoon op een plankje naast kaas gewoon plakjes droge worst?
2: Nee, het is wel echt verwerkt in het dessert. Dus tenminste, ik heb het zelf niet bedacht. De chef-kok waar we langs zijn geweest, die heeft het zelf bedacht, zei hij volgens mij.
0: Ja.
2: En dan heeft hij het echt als een soort zoute toevoeging op een dessert gemaakt. Dus zit echt over het hele dessert zit ook gewoon echt droge worst.
0: Oké.
2: Met vanille-ijs en alles.
0: Met ijs?
2: Ja, ook.
0: Heb je het geproefd?
2: Nee, ik heb dat niet geproefd. Nee, het was 8:30 ochtends of zo. Ik denk, dan ga ik er niet gelijk aan beginnen. Maar de rest heb ik allemaal wel geproefd en dat heeft me wel verrast.
0: Echt?
2: Ja.
0: Oké, en we gaan nog niet verklappen wat voor dingen het allemaal zijn, hè?
2: Nou ja, ik kan wel iets prijsgeven. We hebben bijvoorbeeld ook droge worst schepijs gemaakt.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk ook een dessert. Maar dat is dus iets anders dan het dessert wat we in de video die vandaag online komt.
0: Ja.
2: Ja, het is gewoon heel leuk. Ja, ik zou
0: maar dat
2: zeggen,
0: is echt gewoon ijs op een bolletje en er zitten dan stukjes droge worst
2: in. Ja, echt ijs in een ijsmachine gedaan. En dan in plaats van dat je daar koekjes of wat dan ook doorheen gaat spatelen, gewoon droge worst doorheen doen.
0: Oké.
2: Dat was bijzonder.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Iedere woensdag verschijnt er dus een nieuwe video op TikTok en op Instagram. En vanavond gaan we dus zien hoe een chef-kok dan een dessert met droge worst maakt.
2: Ja.
0: Is het ook thuis na te maken?
2: Het dessert nu zou ik niet zo snel zeggen om dat thuis na te maken. Want het was echt wel helemaal mooi gemaakt met tonkabonen. En allemaal echt wel, echt wel heel erg culinair.
0: Ja.
2: Maar er komen ook nog gerechten voorbij die je zeker thuis kunt namaken.
0: Wij gaan het in de gaten houden vanaf vanavond. En dan iedere woensdag dus nu een nieuwe video op de socials. Met daarin droge worst.

hoeveel kopjes koffies hebben we al gehad? 3 tot 4 kopjes per dag is wel gezond. Nou, Ger en ik houden er maar mee op. Om het gewoon nog een beetje gezond te houden. Terwijl ik eigenlijk altijd dat kopje koffie na het eten ook wel lekker vind. Hè? Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe hoor je zo meteen. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Grant Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Het is 2:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen weet er alles van. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Rijkswaterstaat heeft alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen die in Noord-Nederland voor volgend jaar en 2028 gepland stonden, voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In Drenthe gaat het om werkzaamheden aan de A28 en de A37. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet van onderhoud voorzien. Het gaat volgens Rijkswaterstaat niet alleen om Noord-Nederland. Er worden allerlei projecten tijdelijk stopgezet. Het schrappen van de werkzaamheden kan gevolgen hebben voor de veiligheid op de weg. Rijkswaterstaat denkt er daarom onder meer over na om de snelheid op bepaalde stukken te verlagen. De gemeente Assen krijgt de komende jaren te maken met miljoenen tekorten als het stadsbestuur niet flink het mes zet in de uitgaven. Afgelopen jaar kwam de stad bijna 5 miljoen euro tekort. Vooral de kosten voor jeugdzorg en WMO, waaronder huishoudelijke hulp, lopen uit de pas. Volgend jaar dreigt er een gat in het huishoudboekje van 6,7 miljoen euro. En dat loopt op tot bijna 16 miljoen in 2029. En een fietser is vanmiddag in Assen gewond geraakt bij een botsing met een scootmobiel. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde aan de Ceresstraat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws is uiteraard te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Dankjewel, Ger. Het weer krijg je van Hans Nienhuis.
8: Grote dikke stapelwolken deze middag, waarvan er zo nu en dan eentje uitgroeit tot een bui. De stevigste exemplaren ook met wat onweer of hagel en windvlagen. Tussen de buien door klaart het soms scherp op en het is maximaal 16 of 17 graden. Vanavond minder buien en vannacht fris met een graad of 5.
6: Ja, je hoort en leest het regelmatig bij ons in de provincie, de boerhoorn. Maar wat is dat eigenlijk? Hoor je zo.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that.
1: Heel verhaal. A Boy Named Sue op Radio Drenthe.
2: Zoek het uit.
1: Ja, het is woensdag en dus is ze weer aangeschoven, ons Greetje. Goedemiddag, Greetje.
3: Goedemiddag.
1: Ja, ik heb het net al even heel kort genoemd. We gaan het hebben over de boerhoorn.
3: Ja.
1: Dat is een naam die je best wel vaak hoort, hè?
3: Ja, scholen,
1: ja,
3: dorpshuizen.
1: Dorpsgebouwen, ja, inderdaad, de boerhoorn. Nou kwam er een
3: krantjes
1: vraag binnen.
3: Ook.
1: Wat zeg je?
3: Krantjes ook, huis- en huisblaadjes.
1: Oh, dat, ja, heet ook de boerhoorn?
3: Ja,
1: oké. Okay. Er kwam een vraag binnen bij de Zoek het Uit redactie. Van wat betekent het eigenlijk precies?
3: Mm-hmm.
1: Nou is het dus zo'n naam die op meerdere plekken in de gemeente, of in de provincie, mm-hmm, opduikelt,
3: ja,
1: hè?
3: Ja, klopt.
1: Maar wat is het precies?
3: Ja, nou, het is een naam die verwijst naar een oud geluidssignaal eigenlijk. Dat vroeger in de Drentse dorpen klonk, wat er werd gebruikt. De boerhoorn, dat was een echte hoorn. Een soort toeter. Zo'n ding met, liep dan zo uit. Gewoon een toeter.
1: Ja.
3: En ja, dat was iets wat mensen letterlijk in beweging bracht.
1: Want het had echt een functie. Als je er, ja, als erop geblazen werd, dan gebeurde er wat.
3: Dat klopt. Wanneer een volmacht, dat was de bestuurder van een marke, dat heette een volmacht, als die op de boerhoorn blies, ja, dan wist men in het dorp, want dat ding was luid, dus iedereen kon het horen, dan wist men wanneer men zich moest verzamelen. Op de Brink was dat meestal. Hè, het centrum van het dorp was dat, ja, in die tijd vaak. En dat betekende dat er iets stond te gebeuren waar iedereen bij moest zijn. Dat kon een belangrijke vergadering zijn, een belangrijke mededeling, maar ook dat ze zeiden van, we gaan nu met z'n allen gezamenlijk aan het werk. En die klank van die hoorn, ja, die was luid genoeg om het hele dorp te bereiken. En iedereen wist, hey,
1: nou
3: als
1: gaat er wat gebeuren.
3: Boerhoorn hoor, dan moet ik alles neerleggen en dan kom ik naar de Brink.
1: Ja, ja. En hoe staat het dan? Want boerhoorn en boermarker, dat heeft ook verband met elkaar.
3: Ja, dat klopt. Die boerhoorn, dat stond niet op zichzelf. Die hoorde echt bij de boermarken. En de boermarken, dat waren, ja, dat zijn eeuwenoude lokale samenwerkingsverbanden van boeren die dan gezamenlijk de gemeenschappelijke gronden beheerden. En die boeren van de boermarken, die hadden dus samen stukken grond. Die werden weer waardelen genoemd.
1: Mm-hmm.
3: En het bezit van deze waardelen, nou ja, dat gaf niet alleen rechten, hè, dat je die grond mocht gebruiken, maar dat gaf ook plichten. Want er was soms werk te doen aan wegen, sloten, watergangen, het gras moest gemaaid, ik noem maar wat.
1: Mm-hmm.
3: En dat moesten ze samen doen.
1: Oh.
3: En die boerhoorn, die werd dan weer ingezet om iedereen op te roepen op, ja, het moment dat het nodig was.

0: nodig was om samen aan die waardelen te werken.
1: Wat georganiseerd,
0: ja.
1: Joh.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, het ging niet alleen om overleg of vergaderen, maar ook echt om gezamenlijk werken aan het landschap.
1: Ja.
0: En dat het was eigenlijk een soort van tamtam.
1: Ja. Ja, want nu, of je stuurt een appje of een mailtje of wat dan ook.
0: Precies,
1: maar dat is natuurlijk een hele andere tijd. Tot. En het werkt dan eigenlijk een beetje als een telefoon.
0: Vroeger.
1: Ja, precies. Hey, en die naam dan, hè? Ja. Boer Hoorn. Ik zei het al, dat, nou ja, jij noemde zelfs een krantje. Mm-hmm. Ik ken het dan als dorpshuis of een school of zo. Die zijn we gewoon blijven gebruiken.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, scholen, buurthuizen, verenigingsgebouwen. Die naam Boer Hoorn is eigenlijk best logisch. Want die naam en het ding... De Boer Hoorn staat echt symbool voor samenkomen en verbonden zijn en gemeenschapszin. En als je het hebt over een multifunctioneel centrum, een buurthuis, een vereniging, dan heb je het ook over samenkomen en gemeenschapszin. Dus ja, die oude functie van die Hoorn in Drenthe, die leeft op die manier nog altijd voort. Eigenlijk al is hij zelf eigenlijk al lang stil.
1: Het is een prachtige naam om in stand te houden.
0: Ja.
1: Ja. Greetje, dankjewel. Nieuwe vragen zijn weer welkom.
0: Ja hoor, altijd. Mag met een mailtje naar zoekhetuit@rtvdrenthe.nl.
1: Dankjewel.
2: Zoek het uit.

een van de grote hits van Supertramp. Goodbye Stranger. Wil je grote hits horen? Ik heb deze nog. Robbie Williams en Candy. Zometeen neemt er een

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen, kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Maak kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
6: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Wijzerweg, Groningen.
8: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken, of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Radio Drenthe.
20: Studio Steenbergen.
11: 60s and 70s.
20: Met René Steenbergen.

0: het is zo'n ultieme zeezenderplaat, hè? Dit op een of andere manier. The Love Affair and Everlasting Love.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Eindeloos vaak gecoverd, dat liedje. Bijvoorbeeld in de jaren 80 door Sandra, die Duitse zanger is, weet je nog wel. En later ook nog weer eens door Jamie Cullum, die Britse pop jazzartiest die eigenlijk ook weer net zo snel verdwenen was als dat hij gekomen was. Dat is best een beetje jammer. Nou, dit was het origineel van Everlasting Love, van The Love Affair. Goed begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag, waarbij je uiteraard weer meer dan welkom bent. Laten we eerlijk zijn, het is een hartstikke fijne dag om weer lekker bij de radio te blijven, want het is echt de wisselvallige woensdag, hè? De weersomstandigheden zijn niet alleen per minuut verschillend, maar ook per kilometer, heb ik een beetje het idee. Nou, later vanmiddag rond 5:30 in het uitgebreide weerpraatje maar eens even aan Hans vragen hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Maar dat is van waterzorg. Eerst maar eens andere zaken. Laten we ons focussen op de jaren 60 en 70 hits voor dit uur. Wat zit er onder andere in het muzikale vat tussen nu en 4 uur? Nou, bijvoorbeeld de Monkees. En Tom Jones,

En deze van de Zombies. Verder neem ik je mee terug in de top 40 geschiedenis. De lijst van 10 juni 1971 heb ik vandaag uit de schoenendoos met oude top 40 blaadjes gehaald. Nou, wat waren de grote hits daaruit? Daar hoor je er zometeen 3 van. Een muzikale grootheid in de jukebox aan het eind van dit uur. En dat is ook een muzikale Drentse grootheid. Het hoe, het wat en het waarom, dat hoor je allemaal straks. Want zover is het nog lang niet. Nee, we hebben nog een vol uur 60's en 70's voor de kiezen. En daarin komt van alles voorbij. Zoals net al, hè. Ik zei het al, die zeezender klassieker van The Love Affair. En dit is dan weer zo'n lekker glad deuntje van The Real Thing.

wel een bizar verhaal dit, hè? Verhaal over Delilah. Over Tom Jones. Nou ja, niet Tom Jones, de man in het liedje, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Die, die s'avonds nog even een rondje wandelt, langs het huis van zijn verkering komt en daar toch wat verdachtige schaduwen door het raam ziet. Nou ja, dan weet je wel wat er gebeurt. Nou, hij wacht tot de volgende ochtend. Die geheime lover komt de deur uit. Tom Jones gaat even aan zijn, of de man uit het verhaal moet ik weer zeggen, die gaat aan die vriendin vragen, ja, wat is hier nou precies gebeurd? Nou, wordt keihard in zijn bagger uitgelachen. En dan, dan vermoordt hij er. Bizar. Raar verhaal, wel een goede hit. Grote hit ook, een wereldhit van Tom Jones, Delilah. En ook nog The Real Thing met You To Me Are Everything. We gaan de geschiedenisboeken maar eens even door. Dat lijkt me een veel beter idee. Deze dag 1964, dan nemen de Rolling Stones in de Chess Studios in Chicago deze single op. It's All Over Now is geschreven door Shirley en Bobby Womack. Ze hebben dat liedje een paar maanden eerder zelf ook opgenomen met hun groep The Valentinos. In Nederland staat It's All Over Now van de Stones aan het eind van de zomer 3 weken lang op nummer 1 in de hitlijst. En na 27 weken komt er op deze dag in 1966 eindelijk weer eens nieuw materiaal van de Beatles op de markt. En dat is dit liedje.

Throwback Writer. Nou, twee weken later komt de single binnen op nummer 4 in de Nederlandse top 40. En een week later staat hij nummer 1. En dan blijft hij dan twee weken staan. Dan naar Bob Dylan en The Band. Zij beginnen op deze dag in 1967 in de Big Pink Villa bij Woodstock in de staat New York aan de opname van de tracks die uiteindelijk terechtkomen op het album The Basement Tapes. Nou, die LP die wordt pas in de zomer van 1975 officieel uitgebracht. Maar in de jaren daarvoor gaan er al volop illegale kopieën van rond onder de titel The Great White Wonder. Het album opent met Odds and Ends.

0: Give Up Your Guns van The Boys. Het wordt een grote hit. Hij weet uiteindelijk nummer 5 te halen. En in de zomer van 1979, dus 7 jaar later, dan komt hij nog een keer in de top 40 terecht. En dan komt hij tot nummer 8. Nou, dan nog even naar deze dag in 1978. Op die dag bestaat de Nationale Hitparade niet meer uit 30, maar uit 50 platen.
1: De Nationale Hilversum Hilversum 3.
2: In de Nationale Hitparade worden de platen gedraaid zoals het hoort. Helemaal.
3: De Nationale Hitparade.
4: De Nationale Hitparade.
5: Felix Murders.
0: Ja, inderdaad, Felix Murders. Hij presenteert deze hitparade van de NOS op de vrijdagmiddag van 4 tot 6 op Hilversum 3. En de eerste nummer 1 in die nieuwe versie van de Nationale Hitparade, dat is deze. Of Babylon van Boney M. Nou, dan van de Nationale Hitparade naar die andere legendarische hitlijst. En dan heb ik het uiteraard over de Nederlandse top 40. Ik heb vandaag de lijst bij me van 10 juni 1971. En daaruit heb ik weer 3 liedjes gehad die je achter elkaar te horen krijgt. Zometeen The Doors met Lover Medley. Ook nog het prachtige I Am, I Said van Neil Diamond. En eerst is hier Georgie Fame samen met zijn maatje Alan Price. Dit is Rosetta.

0: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
1: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochterhoek.nl.
5: Anderhalf minuut over, half vier alweer. Snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Rijkswaterstaat heeft alle grote geplande onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland voor volgend jaar en 2028 voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In Drenthe gaat het dan om werkzaamheden aan de A28 en de A37. En het schrappen van dat werk kan gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid. Rijkswaterstaat denkt er daarom over na om de snelheid op bepaalde stukken te verlagen. De gemeente Assen krijgt de komende jaren te maken met miljoenen tekorten als het stadsbestuur niet flink het mes zet in de uitgaven. Afgelopen jaar kwam de stad bijna 5 miljoen euro tekort en volgend jaar dreigt er een gat in het huishoudboekje van 6,7 miljoen. En dat kan nog oplopen tot bijna 16 miljoen in 2029. En twee mannen die zich voordeden als agenten in Meppel zijn op heterdaad betrapt. Een alerte Meppeler tipte de politie. Hij vertrouwde het niet dat er twee agenten bij hem op de stoep stonden. De twee verdachten zijn een 19-jarige man uit Ede en een 21-jarige man uit Arnhem. Later werd er ook nog een derde verdachte aangehouden. En dat is een minderjarige jongen uit Apeldoorn. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer, Hans Nienhuis.
6: Grote dikke stapelwolken deze middag, waarvan er zo nu en dan eentje uitgroeit tot een bui. De stevigste exemplaren ook met wat onweer of hagel en windvlagen. Tussen de buien door klaart het soms scherp op en het is maximaal 16 of 17 graden. Vanavond minder buien en vannacht fris met een graad of 5.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Studio Steen.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

zijn de Bokstops. Liedje heet De Letter, daarvoor nog ILO met Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. En wat hadden we nou nog meer ook alweer? Ik zat er zo in. Oh, The Time of the Season natuurlijk, van de Zombies. Beetje zo'n zomervakantieliedje op een of andere manier. 4:15 is het. Ik kreeg vanochtend even zo'n... Zo'n flits door me heen. Ik dacht, het is op een of andere manier weer eens tijd om iets te draaien van Bolland en Bolland. Nederpopduo. Ik zeg dat wel vaker, hè. Dan luister ik 's ochtends tussen 9 en 10 naar Wim met zijn nederpopuurtje. Hartstikke leuk. En dat geeft mij dan soms ook weer de nodige inspiratie. Dat ik ook op legendarische nederpop-acts kom. En dan bij voorkeur van die acts, ja, die je niet zo vaak hoort. Nou, Bolland en Bolland, hè. Rob en Ferdy. Ze kunnen niet met elkaar, ze kunnen niet zonder elkaar. Het is... Meestal ruzie en soms is heel eventjes wordt de vredespijp gerookt. Maar goed, wat een muzikale schatkamer hebben die twee gemaakt, zeg, in de glorietijd. Bijvoorbeeld in 1972, dat was ook een beetje de tijd waarin ze doorbraken. Dat gebeurde via het tv-programma van Willem Duis, hè, De Vuist. Ja, dat was in die tijd nog zo. Als je daar één keer in opgetreden had, nou, dan was je de volgende dag wereldberoemd in Nederland. Nou, dat gold ook voor Bolland en Bolland, die na hun actieve artiestenperiode... zelfs als duo zijn ze achter de schermen gaan werken. Nou, dat heeft onder andere geleid tot wereldwijd succes met bijvoorbeeld Falco. Maar ja, ik vond het ook wel leuk om weer eens iets van deze twee mannen samen te draaien. En dan leek deze mij op een wisselvallige woensdag zoals vandaag best wel toepasselijk eigenlijk. Dit is Wait for the Sun. The streets, they...

0: Even daarvoor nog Bolland en Bolland en Wait for the Sun. En zo zijn we ook vandaag weer veel sneller dan gevoelsmatig, alweer aan het eind van het jaren 60 en 70 uurtje. En dat doe ik natuurlijk weer met twee liedjes uit onze jukebox. En ja, op deze dag, de 10e juni, kunnen dat natuurlijk niet anders dan twee liedjes zijn van Harry Musquet. Want het is zijn geboortedag vandaag. Deze dag in 1941 kwam hij ter wereld. Ja, dat had natuurlijk betekend dat als hij nog geleefd had, was hij vandaag 85 geworden. Nou, helaas kwam het niet zover. In september 2011 overleed Harry, net 70 geworden. En 10 jaar daarvoor, toen Harry 60 werd, in 2001 dus, toen had mijn collega Annette Temmer een gesprek met hem op Radio Drenthe. En daarin deed Harry deze uitspraak.
1: Harry, 60 jaar, wat zegt je dat?
2: Ja, ik bedoel, je moet er maar niet te veel over nadenken. Want anders dan ga je echt nog oud voelen. Tenminste, dat wil men je dan aanpraten. Maar ach, ik voel me, door de muziek voel ik me eigenlijk zoiets als 30 of zoiets, zeg maar.
1: Yeah.
2: Toen ik zo oud was, toen voelde ik me ongeveer net zoals nu.
0: Ja, dat hoor je vaker, hè, van die artiesten in de muziek. Houd je jong. Harry Musquet dus, zijn geboortedag vandaag. En daarom twee QB and the Blizzard klassiekers uit onze jukebox. Zometeen hoor je Distant Smile, maar eerst gooi ik het muntje in het apparaat voor. Uiteraard, Window of My Eyes.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgename eiste de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandse Kluis.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.

0: precies 40 jaar geleden was het een hele grote hit. Het liedje werd geschreven trouwens door Maria McKee, die je ook nog kent van Show Me Heaven. Maar dit kwam ook uit haar pen. A Good Heart, dat was Figgle Sharky.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Uurtje 2 alweer van dit uitermate gezellige radiotheater, waarbij we straks na 4:30 weer een rondje gaan spelen rondom het spel Remember the Music, waarmee je zo'n prachtig gezelschapsspel kunt winnen. Hartstikke leuk. Ga er alvast weer klaar voor zitten en zoek eventueel de pop-encyclopedie er alvast weer bij. Want het komt dan weer aan op je muziekkennis, hè? Nou, dat is van late zorg. Eerst eens even kijken wat hier zoal van de telex rolt. Oh ja, dit. Ja, fotootje maken. Bij fotowedstrijden dan zorgen scheve beelden of een duim in beeld meestal voor diskwalificatie. Maar er is een wedstrijd georganiseerd in Frankrijk waarbij dat juist de bedoeling was. Dat was een wedstrijd waarbij de slechtste fotograaf ter wereld werd uitgekozen. Nou, heel bijzonder. Een Française is uitgeroepen tot winnares. Met haar verzameling mislukte foto's won ze 43.000 euro en een reis naar IJsland. Oké. Volgens de jury blonk ze uit door haar opvallende gebrek aan kennis van de basisregels van de fotografie. In haar winnende portfolio zit onder meer een foto van Oslo, waarbij een grote duim een flink deel van het beeld bedekt. Een foto van een meeuw, waarop ook een groot deel van een oor te zien is. En een totaal onscherpe foto van het vrijheidsbeeld. Nou, helemaal tegenwoordig, zeg, met die iPhones en alles. Het is bijna een prestatie om een technisch rammelende foto te maken. Alhoewel, soms kun je ook wel in situaties terechtkomen waarbij het met foto's maken ook net even anders loopt dan je verwacht had.
3: Naast ons, aan de waterkant, daar zit een stel, een beetje middelbare leeftijd, echte Rotterdammers. Weet je wel, hij met zijn Versace-bloesie en een boterklokkie, dure lozie. En zij, geblondeerd haar, gouden spulletjes, tijgerbloes, vleeskleurgelegging, helemaal mijn doelgroep. Ik moet eerlijk zeggen, zij had al een paar keer naar mij zitten kijken. Weet je wel, zo van, hallo, hallo. En ik ook zo, dag, dag. Nou. En die vrouw, dus ik knik zo, en die vrouw die pakt tegelijkertijd de telefoon en die zegt, sorry hoor, durf bijna niet te vragen. Dus ik zeg, u wilt een foto. Ja, foto, vind nou zo lullig. Ik zeg, mevrouw, geen enkel probleem. Ik vind dat nooit erg, echt, totaal niet. Dus ik heb toevallig dezelfde telefoon, ik zet het op die selfie stand, die mensen zitten hier. Ik zak nog heel sympathiek, vond ik van mezelf, door mijn knieën zo. En ik maak een stuk of 5, 6, 7 foto's zo. Ik geef het telefoontje terug. Ze pakt hem aan, ze kijkt en ze zegt, oh, je gaat er zelf ook op. Ik denk, hè? Ik zeg, ja. Ik zeg, ik neem aan dat dat de bedoeling is. Dat je met mij... Zegt ze, ik ken jou helemaal niet.

0: Vroeger heette ze Lady Antebellum, tegenwoordig heette ze Lady A. Need You Now.
1: Op Chuck. Met Ellie Smit.
0: Nou, om het voorspelbare bruggetje dan even te maken. Ik heb Ellie ook even nodig. Ellie is de hele dag al op Chuck. En ach, Ellie, ik geloof niet dat ik jaloers op je hoef te wezen vandaag, hè? Qua weer.
2: Nee, niet echt mooi. Nee, niet echt. Ik sta alweer in de regen, weer onder een parasol. Ja, het is even niet aans. Ons humeur verliezen we er niet om, hoor. Wees maar niet bang. Ik ben in Assen. Hier vindt vandaag de manifestatie Safe Vibes plaats. Bij mij is er onder andere Harry van Vaartwelzijn. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Harry, vertel even, wat is Safe Vibes precies? Een prachtig, mooi Engels woord, maar vertel het maar in met Nederlands.
3: Ja, Safe Vibes gaat eigenlijk over veilig uitgaan. En dat doen we met de derde klassen van Terra, van de VO. En wij hebben dat georganiseerd samen met VNN en Vaartwelzijn en Terra natuurlijk. En het gaat er eigenlijk een beetje over dat straks komt de TT er weer aan. En veel van deze leerlingen, ik ben 14, 15 jaar, die gewoon toch drinken. Bijvoorbeeld. En wie wil ze een klein beetje metgeven van een beetje bewustwording, een beetje de risico's. En we hebben een theatervoorstelling door Gonzeen. En we hebben hier bij Lodewijk Napoleon, Zusjes de Boer en bij Kolderiek. En we draaien workshops en door kunnen ze een langschoen. Komen ze ook even in de kroeg. En door kunnen ze even wat drinken, alcoholvrij natuurlijk. Maar dat is een beetje de opzet.
2: En wat voor workshops kunnen ze dat doen?
3: Ja, dat gaat over gehoorschade. Ja, dat wordt gegeven door de GGD. Bureau HALT, die doet iets over alcohol en groepsdruk. En bij ons doen we over de streep. Dus ze kregen vragen en dan moeten ze op reageren. En Birgit Egging van de gemeente, die is beleidsadviseur stroot intimidatie, die komt wat vertellen over de safe space tijdens de TT.
2: Ja, nou, moet ik heel eerlijk zeggen, mijn kinderen zijn al wat ouder. En toen die zo oud waren, god, dit helemaal niet. Was dit helemaal geen issue?
3: Nee. Maar er ben steeds meer onderzoek. Maar er wordt Willem ook alles vanaf. Aantonen dat er wel schade optreedt in de hersenen. Hè, bij jonge kinderen die aan de alcohol gaan.
2: Ja, want Willem, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Van Verslavingszorg Noord-Nederland. Willem, we horen natuurlijk steeds meer geluiden, of steeds meer, weet ik niet, maar we horen ze vaker, denk ik, van tijdens de TT jonge kinderen die aan het coma zuipen slaan. En dat wil je natuurlijk eigenlijk voorkomen.
4: Ja, niet alleen tijdens de TT. We zien dat toch rondom grote evenementen vaak gebeuren. De TT inderdaad ook. Ja, er zijn toch jaarlijks helaas wel weer incidenten met jongeren onder de 18 die zoveel drinken dat ze bewusteloos raken en bijvoorbeeld in het ziekenhuis belanden. En dat is natuurlijk niet wat we willen. We hebben natuurlijk in Nederland afgesproken dat we onder de 18 geen alcohol drinken. We weten inmiddels natuurlijk ook al een hele hoop meer uit onderzoek wat de schade is van alcohol op het puberbrein. He, dus het brein wat nog volop in ontwikkeling is. Dus daar weten we gewoon meer van dan vroeger. En daar proberen we ook met dit project meer bewustwording voor te krijgen. Dus zowel voor jongeren, maar ook zeker voor ouders.
2: Stonden de jongeren allemaal te springen toen je dit als voorstelde?
4: Nee, absoluut niet. Maar goed, ik heb net ook even mogen kijken. Er is trouwens naast de workshops ook een voorstelling van Theater Smoor, waar de leerlingen ook aan deelnemen. Ja, en als je dan ziet hoe aandachtig die leerlingen aan het kijken zijn, hoe leuk ze meedoen, dan denk ik dat ze er eigenlijk toch wel wat plezier in hebben.
2: Vaak is zo, als je maar eenmaal over de streep bent, het mat en we gaan ervoor en dan komt het wel goed, hè?
4: Nou, zo is het, hè. Daar is iedere puber gelijk in, denk ik.
2: Wat hoop je nou dat die jongelui hiervan opsteken nu?
4: Ja, nou uiteindelijk begint het allemaal met een stukje bewustwording. En daar hebben we meer voor nodig dan alleen de jongeren. Hè? Dus eigenlijk ook die hele schil eromheen, waaronder ouders, maar ook professionals. Nou, daar zijn wij met VNN ook heel veel mee bezig om daar die bewustwording neer te leggen. En op deze manier, dus op een ludieke manier, in ieder geval die eerste stap te zetten na die bewustwording. En vanavond dus ook met de ouders van deze leerlingen. En daarmee hopen we dan ook dat die dialoog thuis ook tot stand komt.
2: Ja, want dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat ze er thuis toch wel op wezen wordt hoe het in elkaar zit.
4: Ja, absoluut. En ja, ze krijgen in principe dezelfde soort boodschap mee. En op deze manier hopen we dat het gesprek ook gestart gaat worden thuis.
2: Ja, want als zo'n kind eenmaal in coma komt, dan is het niet een fijne boodschap die als kind als ouders krijgt.
4: Nee, absoluut niet. Ik kan wel even kort vertellen hoe dat dan gaat. Hè. Stel, komt een kind onder de 18 met een alcoholintoxicatie in het ziekenhuis, dan krijgen zij ook automatisch een gesprek met VNN, dus met een van ons. En gaan we echt samen met de ouders en met het kind kijken van wat is hier precies gebeurd, hoe heeft het kunnen gebeuren en hoe kunnen we voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt. En vaak zie je al dat ouders enorm geschrokken zijn en zich ook dus vaak niet bewust zijn van het feit dat hun kind al zoveel drinkt. Je kind die komt op een leeftijd, is eigenlijk net van de basisschool af, 14, 15 jaar. En soms heb je nog helemaal niet in de gaten dat je kind dit soort dingen al doet. Dan ineens gebeurt dit.
2: En dan ineens lig je in het ziekenhuis. Ja, precies, dan schrik je dood. Nou, wij willen dat natuurlijk met elkaar heel graag voorkomen. Ik hoop dat het oplevert wat jullie denken en hopen dat het oplevert. Volgend jaar weer?
3: Dat zit er dik in. We gaan dit natuurlijk evalueren. Maar als elke nog een goud bevalden is, dan komt er volgend jaar denk ik wel weer een editie.
2: Hartstikke goed. Jongens, dank jullie wel. En heb een fijne dag verder.
5: Oké. Okay,
1: heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Aan tafel.
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
4: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
8: Even kijken op de klok. Ja, een paar seconden over 4:30. Dit zijn de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. Rijkswaterstaat heeft alle geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland voor komend jaar en 2028 voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie. In Drenthe gaat het dan om werkzaamheden aan de A28 en de A37. Het schrappen van dat werk kan gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid en Rijkswaterstaat denkt er daarom over na om de snelheid op bepaalde trajecten te verlagen. De gemeente Assen krijgt de komende jaren te maken met miljoenen tekorten als het stadsbestuur niet flink het mes zet in de uitgaven. Afgelopen jaar kwam de stad bijna 5 miljoen euro tekort en volgend jaar dreigt er een gat in het huishoudboekje van 6,7 miljoen euro. En het kan zelfs nog oplopen tot mogelijk 16 miljoen in 2029. En van alle gasopslagen in Nederland is die in Norg het meest gevuld. Dat blijkt uit cijfers van de GasUnie. Wel ligt het vulniveau lager dan vorig jaar. De GasUnie waarschuwt dat de voorraad in Nederland niet snel genoeg wordt aangevuld voor komende winter. In Nederland is momenteel in totaal 19% van de totale gasopslag gevuld. En in Norg ligt dat percentage op 31. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app. En dan naar het weer. Hier is Hans Nienhuis.
9: Grote dikke stapelwolken deze middag, waarvan er zo nu en dan eentje uitgroeit tot een bui. De stevigste exemplaren ook met wat onweer of hagel en windvlagen. Tussen de buien door klaart het soms scherp op en het is maximaal 16 of 17 graden. Vanavond minder buien en vannacht fris met een graad of 5.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
14: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten!
14: Social Deal deals die je niet mag missen.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
16: Studio Steenbergen.
17: Met René Steenbergen.

0: meestal is het natuurlijk zo, als je Fleetwood Mac hoort, dan is het met Go Your Own Way, of Don't Stop, of Big Love. Dit hoor je dan niet zo vaak. En dat vind ik dan leuk om dat juist wel weer een keertje tevoorschijn te trekken. Hold Me en daarvoor nog Chic en Good Times. Nou, Good Times nu ook op de Drentse Radio, want er valt weer wat te winnen, mensen. Ja, we gaan weer het spelletje Remember the Music spelen. Dat is het gezelschapsspel dat een tijdje geleden is uitgebracht. In drie verschillende versies trouwens. Er is een film- en tv-series uitvoering. Er is een nederpopversie. En er is een algemene muziekversie. En daar spelen we vandaag mee. Het principe is bekend, hè. Het is een soort ganzenborden, maar dan met muziek. Het lijkt ook een beetje op Hitster. Het lijkt een beetje op Mens Erg Je Niet. Speelbordje, zandlopertje, dobbelsteentje. Je kent het allemaal wel. En dan lekker met de hele vriendenploeg is even de muziekkennis met elkaar meten en aan elkaar wagen. Wie weet er het meeste van en is het eerst bij de finish? Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Nou, dat gaat dan aan de hand van een stapel kaartjes die in zo'n doos zitten met daarop allerlei hints. En ik heb vandaag ook weer zo'n kaartje eruit gehaald. En ja, daar staan een paar van die hints op en een QR-code. En als je die QR-code leest met je telefoon, dan krijg je een stukje muziek te horen van de gezochte artiest. En nou, de ervaring leert inmiddels dat dat het vaak wel een beetje makkelijker maakt. Nou, we gaan het gewoon proberen. Ik heb weer een kaartje tevoorschijn gehaald. En daar zie ik opstaan dat we vandaag op zoek zijn naar een Amerikaanse singer-songwriter. Die werd geboren in maart 1964. En ze heeft een diploma antropologie in de kontzak. Dus is een intelligente dame. Nou ja, dat kan nog alle kanten op. Hè. Ik denk dat deze tweede hint wel wat meer duidelijkheid geeft. Nadat ze een nummer live had uitgevoerd tijdens de tv-uitzending van het Nelson Mandela 70th Birthday Tribute Concert in Wembley, in Londen. Dat was in de zomer van 1988. Nou, dat was de definitieve doorbraak. Toen kwam alles in een stroomversnelling, vroeg de hele wereld zich af. Wie is die mevrouw met die gitaar? En iedereen wilde die plaat hebben. Nou, en ja, na een aantal succesvolle albums uitgebracht. Eén van die albums heeft als titel, is de volgende hint op het kaartje, Crossroads. Nou, ik hoop dat je al een beetje in de richting bent. Welke dame zoeken we vandaag? En anders heb ik hier nog dat QR-fragmentje voor je. Als je met de telefoon over dat kaartje gaat, dan hoor je dit. Nou, dat is wel een duizenden herkenbare intro volgens mij. Het liedje hoef ik niet zozeer te weten, maar de naam van de singer-songwriter. Hoe heet die dame nou toch ook alweer? Als jij dat weet, geef dat dan aan me door. Het mag via een telefoontje, het mag ook via de app. Kijk maar wat je doet. 0592 33 11 88. Met een beetje geluk spreek ik je zometeen in de uitzending. En is dat spel Remember the Music voor jou.
1: Ik

0: theatertour van Daniel Loos, die zit er weer zo'n beetje op. Alles rondom dat nieuwe album Jager. En dit is een van de liedjes die daarop staat. En de wind maar wijden. Ja, we remember the music, daar zijn we hartstikke druk mee bezig. En ik had een beetje, ik wist het niet helemaal zeker hoor, van tevoren, of dit allemaal goed zou komen. En daarom is mijn hoop gevestigd op Sylvia. Goedemiddag, Sylvia.
1: Hallo.
0: Hallo, waar bel je vandaan?
1: Gasselte-Nijveen.
0: En hoe is de weersituatie daar op dit moment? Want ik heb het idee dat het vandaag zo'n dag is dat het elke kilometer anders is.
1: Het heeft hier wel geonweerd, maar nog niet geregend.
0: En net kwam het hier weer met bakken uit de hemel. Wonderlijk, hè? Een gevarieerde provincie hebben we vandaag. Dat is het. Het is op zich wel goed weer om een lekker gezellig gezelschapsspelletje te doen met het hele gezin of de riemenploeg, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, je voelt een beetje waar ik naartoe wil. Want Remember the Music, dat spelen we. En we waren op zoek naar die singer-songwriter, geboren in 1964. Trad op bij dat Nelson Mandela-concert met alleen haar gitaar. En de hele wereld was zwaar onder de indruk. Bekend album is Crossroads. En dit was dan een grote hit van haar. Nou ja, toen ik dit lied hoorde, toen ging er waarschijnlijk wel een lampje branden bij Sylvia, niet?
1: Ja, absoluut.
0: Want wie was het?
1: Tracy Chapman met de Cars.
0: Fast Car bedoel je, hè?
1: Ja, Fast Car, ja.
0: Ja, nou goed, we waren op zoek naar de naam van die dame. En dat is inderdaad Tracy Chapman. En heb je dat destijds toevallig ook gezien, toen in die zomer van 88... dat ze daar een beetje verlegen met die gitaar op dat podium stond? Herinner je dat nog?
1: Dat herinner ik me niet. Nee.
0: Nou, moet je eens opzoeken op YouTube. Dat is echt wel een mooi moment, ja. Die staat daar echt een beetje met zo'n hoofd van, wat sta ik hier te doen? En dat hele stadion stil, want ze speelt dat prachtige liedje. Dat is dit liedje. En de hele wereld was onder de indruk. En ja, de rest is geschiedenis, roepen ze dan altijd, hè?
1: Ja.
0: Hey Sylvia, we gaan jou dat spel sturen, Remember the Music. Dus dat kun je binnenkort lekker spelen met iedereen.
1: Ja, dankjewel.
0: Blijf even aan de lijn, gaan we het zo snel mogelijk naar je toesturen. En fijn dat je meedeed.
1: Oké, bedankt.

Crosby, Stills, Nash and Young in Our House. En daarvoor nog Fast Car van de prachtige Tracy Chapman. Mooi om dat ook weer eens te horen. Liedje dat we zochten in het spelletje. Tot 5 uur nog even deze klassieker van REO Speedwagon.

0: Ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal. En wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
5: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nu bij Dirk. Felix Kattenvoer. 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Radio Drenthe.
3: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.

0: Julien Claire, de vrolijke Franse krullenbol en Venise.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 5:08. Dat is de tijd op deze woensdagmiddag. Ja, woensdag is het, hè? Ja. Bioklok een beetje van de leg. Ik weet niet hoe het is. Het nieuws in Drenthe. Ja, wat speelde ze wel? Ja, dat opmerkelijke verhaal over Rijkswaterstaat. Hè? Alle geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan de wegen in Noord-Nederland voor de komende 2 jaar, die zijn voorlopig geschrapt. Want er is niet genoeg geld voor vanuit het ministerie. Er stond een en ander gepland in Drenthe aan de A28 en de A37. En ja, dat nu voorlopig even niet gaat gebeuren, dat zou op termijn nog gevolgen kunnen hebben voor de verkeersveiligheid. En Rijkswaterstaat is nu bezig om te kijken of ze op sommige stukken de snelheid moeten gaan verlagen. Ja, verder een beetje onrust in de huishoudpot van de gemeente Assen. Want ze krijgen de komende jaren te maken met miljoenen tekorten als er niet even flink gegrepen wordt in de uitgaven. Afgelopen jaar was er al 5 miljoen tekort. Volgend jaar dreigt er een gat in het huishoudboekje van bijna 7 miljoen. En dat zou zelfs nog op kunnen lopen tot bijna 16 miljoen in 2029. En dan de Nederlandse gasopslagen. De gasopslag in Norg, die is van heel Nederland het meest gevuld. Dat blijkt uit cijfers van de GasUnie. Wel is het niveau lager dan vorig jaar. En de GasUnie waarschuwt bovendien dat de totale gasvoorraad in Nederland niet snel genoeg wordt aangevuld voor de komende winter. In Nederland is momenteel in totaal 19% van de totale gasopslag gevuld. En in Norg ligt dat percentage op 31. Nou, wil je nog meer details daarover weten, nog meer cijfertjes, nog meer toestanden of gewoon nog meer nieuws, dan kun je terecht in de app en natuurlijk ook op rtvdrenthe.nl.

0: samenwerkingsverband tussen de Zeeuwse band Raccoon en Faella. Dat is een zangeres, Nederlandse zangeres. Met ook Engels bloed trouwens. Heel jong is ze nog, in jaar 17, 18. En een van de ontdekkingen uit The Voice Kids. En ze hebben nu samen de handen ineengeslagen, Faella en Raccoon, in dit prachtige liedje Daffodils. Het NAM-hoofdkantoor valt af als nieuwe locatie van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Het gasbedrijf heeft het bod van het ziekenhuis afgewezen en bestuurder Erwin van Zanten van het WZA die is daar behoorlijk teleurgesteld over.
1: We hadden bedacht in de afgelopen periode een enorm mooi bod neer te leggen waarbij we invulling zouden geven aan eigenlijk de maatschappelijke impact die de NAM achter wilde laten.
2: Ja, maar de NAM had zelf gezegd, we willen eigenlijk wel iets doen voor Assen of voor Drenthe. Dat staat wel bij ons in het vizier.
1: Ja, zeker. Het stond zelfs in de verkoopbrochure. En daar hebben we ook eerder gesprekken over gevoerd. Dus wij zijn met een groot aantal partijen. We hebben totaal 30 handtekeningen verzameld van allerlei ondersteunende zorgpartijen, zorgonderwijs en innovatiepartijen. En daarmee dachten wij een heel mooi bod te kunnen doen. Die moet natuurlijk vergezeld gaan van een prijs. Nou, daarvan wisten we op voorhand. Dat zal als wezen daar, publieke organisatie, niet de hoogste zijn. En daarmee dachten wij te kunnen compenseren met de maatschappelijke impact en eigenlijk de legacy, zoals ze dat zelf ook noemden, dat we daarmee konden scoren.
2: Ja. Waar is dit nu op afgeketst dan? Is dat dan alleen die prijs die u geboden heeft? Of kunt u ook niet het gebouw afnemen wanneer zij dat willen?
1: Nou, dat is het bijzondere, want dat is afgeketst in de formele reactie op de voorwaarden en de hoogte van de bieding. En de voorwaarden hadden we ook een truc bedacht om de afnamezekerheid waar de NAM voor wilde gaan. Die wilde 31-12 van hun pand af. Nou, daar hebben we in voorzien in het bod. Dus ja, waar het dan wel in heeft gelegen, dat zijn toch ook vragen die aan de NAM-directie gesteld moeten worden.
2: Teleurstelling dus. Hoe nu verder?
1: Nou, de teleurstelling zeker. Hoe nu verder? Ja, dat betekent dat wij moeten herbezinnen. Kijk, we hebben nog stil de hoop dat ergens de NAM-directie toch ook misschien wel een besef heeft, een beetje een maatschappelijk gevoel.
2: Of dat die andere kopers toch uiteindelijk afhaken?
1: Ja, dat zou nog kunnen, maar dat er toch ergens een soort van voortschrijdend inzicht is. Dat denk ik, wat was toch wel een heel mooi plan. Heel 20 pagina's met plaatjes van architecten waar we al hebben laten kijken naar de betonstructuur en hoe we ook het aangezicht van het NAM-gebouw zouden kunnen hergebruiken. Dus ik hoop toch op ergens een soort van voortschrijdend inzicht, een kriebeltje waar een NAM-directie van denkt, misschien moeten die jongens toch voor de tweede ronde alsnog uitnodigen.
2: Kan het zijn dat geld dan toch weer de belangrijkste factor is, zoals zo vaak in het leven? Achter de NAM zitten Shell en ExxonMobil.
1: Ik hoop het niet. Ik ben een positief ingesteld mens en ik hoop dat maatschappelijke waarde in ons leven het allerbelangrijkste is, dat we de dingen met elkaar doen, zeker in deze wereld. Dus ik hoop dat ik me daarin vergis.
0: En dat zei Erwin van Zanten van het WZA ziekenhuis.

0: is de zoon van John Lennon en dat hoor je ook wel, hè? Julian Lennon en Too Late for Goodbyes. Archeologen zijn onlangs op bijzondere vondsten gestuit bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen. Ze vonden daar ruim 3000 historische voorwerpen, afkomstig uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. En archeoloog Tim Kouling vertelt over die vondst.
1: Ja, de graafmachines die graven gewoon steeds een stukje van de grond af. En daar liepen de archeologen achteraan, eigenlijk alles oppakkend wat
2: erboven kwam. Ja, oké, maar u had ook wel verwacht dat daar veel zou liggen.
1: Nou, er waren wel indicaties van, het is een beekdal, het is een historisch gebied. In het verleden, in de prehistorie, was het al bewoond. Men zat op de hoge zandkopjes en het is een rivier, dus er is mogelijkheid tot jacht. Spiritueel is het. Altijd een gebied waar echt veel kan liggen.
2: Oké, en daar heeft hij inderdaad gevonden, 3000 voorwerpen, niet niks. Om wat voor voorwerpen gaat het dan?
1: Er zijn er al twee die zijn al in de media verschenen. Dat is onder andere die gouden Romeinse ring. Dat is sowieso een enorm uniek ding. Het is een voorwerp van eigenlijk internationaal belang wel. Ja, er zijn niet zoveel van die dingen. En hoe komt dat ding daar? Nou, dat is een voorbeeld. Mm-hmm. Een theorie is dat hij daadwerkelijk ook door een van zijn vorige eigenaren, bijvoorbeeld aan een rivier, is geofferd. In ruil voor iets wat alleen de eigenaar wist. Mm-hmm. Of hij kan gewoon zijn verloren. Dat hebben we gevonden. We hebben metalen voorwerpen uit de bronstijd gevonden. Denk dan aan bijlen. Uit de steentijd hebben we dingen gevonden. Eigenlijk tot aan het Paleolithicum, dus de oude steentijd, tot helemaal in onze huidige tijd, dus een beetje Tweede Wereldoorlog, hebben we materiaal gevonden. Dat is zo gigantisch veel.
2: Ja, want inderdaad, in Drenthe worden wel vaker dingen gevonden, maar dit is dus heel bijzonder.
1: Het is bijzonder vanwege de omvang. Kijk, we hadden het wel verwacht. Het is een gebied wat mensen aantrekt door de hele geschiedenis. Maar dat het daadwerkelijk ook elke periode vertegenwoordigde, dat hadden we niet durven dromen.
2: Nee, wat gaat uw hart dan ook sneller kloppen als je dan zoveel dingen ziet en zoveel bijzondere dingen?
1: Ja, elke keer denk je van, nu hebben we het wel gehad. En dan wordt het toch weer overtroffen van, oké, dit komt er ook weer uit.
2: En wat gaat er met die spullen gebeuren?
1: Nou, het materiaal, dat ligt nu opgeslagen. Het wordt gewaardeerd. We schrijven een soort van evaluatierapport. Aan de hand daarvan gaan wij een voorstel doen van zo moet het worden uitgewerkt. Men is binnen de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden bezig om te kijken van, ja, kan daar ook iets van een tentoonstelling uit voortkomen?
0: Ja, en dat zei dus archeoloog Tim Kouling. En nou, al die spullen die zullen ongetwijfeld hun plekje wel vinden.

0: Simon & Garfunkel en Homeward Bound. Welke bandjes en artiesten waren er vroeger eigenlijk allemaal in Drenthe? En wat voor muziek speelden ze? Nou, over een tijdje is dat allemaal terug te vinden via het Drents Archief. Want popadviseur Jan Stam van Kunst en Cultuur Drenthe heeft zijn hele privéverzameling overgedragen. En Jan is maar liefst 50 jaar nauw betrokken geweest bij de muziek in Drenthe. Ja, en in die tijd heeft hij natuurlijk heel wat gezien en vooral gehoord. En eerder vanmiddag bij Anouk in de uitzending vertelde Jan waar zijn privéarchief zoal uit bestaat.
1: Er zijn een heleboel. Het is ook heel gevarieerd materiaal. Hè. Het zijn natuurlijk allemaal demo's. Maar ook allemaal foto's van bands. Er zitten ook allemaal posters bij van allemaal evenementen. Van allerlei muziekfestivals die afgelopen 50 jaar in Drenthe hebben plaatsgevonden. Ik heb vanaf 75 heb ik allerlei krantenknipsels bewaard. Die allemaal gaan over de mensen, artiesten, podia, festivals die in Drenthe allemaal hebben plaatsgevonden. Het is een enorm bestand in ieder geval. En ik heb inmiddels de posters, dat zijn zo'n beetje zo'n 6 van die grote mappen. En de demo's en de cd's, een paar dozen vol, die heb ik allemaal inmiddels overgedragen aan het Drents Archief.
2: Ja, want dat ging vroeger dan, kwamen artiesten met een cassettebandje bij jou. En zo heb jij bijvoorbeeld ook het allereerste nummer dat Daniel Lohuis ooit in de Drents schreef. Ja. Dat demobandje, dat heb jij gewoon, hè?
1: Toen zeg maar, de Stichting Kunst en Cultuur opgericht werd, dat was 1 januari 1993. Toen hadden we ook nog. Kijk, nu heb je Huus van de Tol, een aparte stichting. Maar dat was toen een onderdeel binnen Stichting Kunst en Cultuur, hè, de Drentse taal. Mm-hmm. Hadden je gewoon een streektaalconsulent. Dat was destijds Egbert Meijers. Ja. Hij had het idee om met een streektaalfestival te beginnen in Emmen. En het festival heette Muzum. En we hebben oproep gedaan. En er kwam één aanmelding van ene Daniel Lohuis. En die had 3 nummertjes in zijn eentje. Hij woonde toen nog in Utrecht. En hij heeft toen 3 nummertjes opgenomen op een cassettebandje. En dat cassettebandje heb ik hier nog.
2: Ja, één van die 3 nummers. Ja, jij hebt dat originele demo, maar later is het ook opgenomen. Ik heb even een flatje van, want dat was Norus.
1: Ja, klopt.

0: is dus eigenlijk ja, een van die drie dus allereerste nummers dat Daniel schreef in een Drents toen hij op kamer zat in Utrecht. En jij had eigenlijk meteen wel zoiets van, oh, hier moeten we wat mee.
1: Ja, zeker, want ik ken natuurlijk al het Drentstalige, mooi was eigenlijk ook al bezig in die tijd. Maar het was toch allemaal meer een beetje plagiaat, qua muziek, een beetje stereo-achtig en zo. Ook allemaal één stijl. Maar deze drie nummertjes waren gewoon ook heel gevarieerd qua stijl en ook heel muzikaal. En de teksten waren gewoon heel bijzonder. Dus ik denk, je moet er toch iets mee doen.
0: Ja,
1: ja goed.
0: Maar straks is dat demootje dus ook voor iedereen te beluisteren, beschikbaar. Want dat gaat de Drents Archief allemaal digitaliseren. Ik kan me voorstellen dat het een megaklus is. Jouw 50-jarig archief allemaal online gaan zetten. Vanaf wanneer is dat beschikbaar voor iedereen?
1: Dat kan ik zo nog niet zeggen. Dat hangt ook van de medewerkers van Drents Archief af. Want die moeten natuurlijk alles digitaliseren.
0: Ja.
1: Daarbij is het natuurlijk wel zo, je kan demo's ook niet zomaar online zetten. Je moet toch altijd even toestemming vragen van
0: degene die megaklus, joh.
1: Dus daar gaat er wel wat tijd overheen. Maar ik hoop dat in de loop van dit jaar we al wat online kunnen krijgen. Kijk, Drents Archief heeft een website, het Geheugen van Drenthe. En daar gaan we dat poparchief onder hangen. Dus hou die website vooral in de gaten, het Geheugen van Drenthe.
0: Dan komt het daar weer.
1: Dan straks heel veel kunnen vinden over de Drents.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
4: Het is een paar seconden over 5:30. Het belangrijkste nieuws in Drenthe. De provincie weigert 792 dossiers over wolvenaanvallen openbaar te maken. Een burger die om die informatie vroeg op basis van de wet Open Overheid krijgt nul op het request omdat de provincie misbruik constateert. De bovenzoeker kwamen eind mei binnen en de indiener wilde werkelijk alles weten over schade veroorzaakt door wolvenaanvallen op landbouwhuisdieren. De provincie zegt dat 5 fulltime werknemers 2 maanden bezig zouden zijn met die verzoeken. Rijkswaterstaat heeft alle geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland voor volgend jaar en 2028 voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie. In Drenthe gaat het dan om werkzaamheden aan de A28 en de A37. Het schrappen van die werkzaamheden kan gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid. Rijkswaterstaat denkt er daarom over na om de snelheid op bepaalde stukken te verlagen. En van alle gasopslagen in Nederland is die in Norg het meest gevuld. Dat blijkt uit cijfers van de GasUnie. Wel ligt het vulniveau lager dan vorig jaar. De GasUnie waarschuwt dat de voorraad in Nederland niet snel genoeg wordt aangevuld voor de komende winter. In Nederland is momenteel in totaal 19% van de totale gasopslag gevuld. En in Norg ligt dat percentage op 31. Meer nieuws vind je 24 uur per dag op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Ja, dan de hoogste tijd om maar eens even naar het weer te kijken. Dat lijkt me hoog nodig. Mooi Hans.
5: Mooi René, goedemiddag.
4: Hans, het was weer zo'n dag dat ik zat tussen de middag nog even thuis. Ik was een beetje laat.
5: Ja.
4: Bij mij in Hogeveen ging het even heel goed de keer. Toen ik even later naar Assen reed, was het ineens weer een zonnetje onderweg. Nou, toen weer een paar kilometer later weer de ruitenwissers aan. Variatie alom, hè?
5: Weet je hoe dat heet, René?
4: Variatie.
5: Buien.
4: Buien, oh ja.
5: Nee, dat was vandaag inderdaad behoorlijk buiig weer in onze provincie. En vanmorgen was het eerst stralend blauw en dan denk je, dat komt wel goed vandaag. Maar ja, de lucht raakte onstabiel, vormden zich stapelwolken. En er werden hele mooie dikke wolken op den duur. En sommige groeiden uit tot buien, ook hier en daar met een paar slagen onweer. Ik heb nergens iets meegekregen van zware buien in Drenthe. En als ik nou op de radar kijk, dan zit er ten zuiden van Arnhem, tussen Arnhem en Nijmegen, daar zit een dikke bui met wat onweer erop. En net ten oosten van Groningen stad zit ook nog een bui. Tenminste, als het om onweer gaat. Maar verder is het eigenlijk onweerloos in Nederland. En ik verwacht ook niet dat dat vanavond nog zover komt. Dus het ergste malheur is geweest. Vanavond wordt het geleidelijk aan rustiger, maar helemaal droog wordt het niet. Er blijft nog een enkele bui actief. Dus het zou kunnen zijn dat als je net pech hebt vanavond, dat je toch nog een buitje moet koppen.
4: Kijk, en je zegt van nou, dat buien trekt een beetje weg. Haal ik daar ook een beetje optimisme voor de komende dagen uit?
5: Nee, dat zou ik niet doen. Nee, vannacht zijn de meeste buien wel weg en daalt de temperatuur naar een graad of 5. En dat is net voldoende voor wat nevel of mist. Ik verwacht niet dat het potdicht gaat zitten, maar een beetje nevel of wat grondmist morgenochtend heel vroeg is niet uitgesloten. Vrij snel daarna, dan komt de zon op, want ja, die komt heel vroeg op tegenwoordig. Nou, die brandt het allemaal wel even weg. Daarna is de lucht mooi blauw en gaan we weer. Het raakt morgen weer onstabiel. Er vormen zich weer stapelwolken. En tegen het middaguur kunnen we weer te maken hebben met een paar buien, maar die zijn lichter dan vandaag. De bovenlucht wordt een beetje warmer en dan groeien buien niet zo goed. We zien morgen dus wel een paar regenbuien, maar er zit geen onweer meer op. En ze duren ook niet heel lang. Want zo halverwege de middag dan komt er hoge bewolking binnengedobberd. Die tempert de zonneschijn, dan wordt de onstabiliteit een klein beetje minder en dan zakken de buien in elkaar. De maximale temperatuur is een graad of 17 morgen. 17 tot maximaal 18 als alles mee zit. Bij een matige westelijke wind. Nou, die hoge bewolking hoort bij een front. En morgenavond en ook vrijdagochtend, dan regent het. Dat is gewoon gestadige regen, motregen, soms wat hardere regen. En dat gaat eigenlijk wel door tot vrijdag halverwege de dag. Dus een druilerig begin van de vrijdag. Graad of 17, 18 maximaal bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. De zon die laat het vrijdag eigenlijk helemaal afweten. Misschien in de middag nog een waterige knipoog, maar dat is alles. Uiteindelijk richting het weekend. Dan zijn we achter dat front in theorie iets warmere lucht beland. In de praktijk gaan we daar aan de grond helemaal niets van vernemen. Het is zowel zaterdag als zondag een graad of 17 tot 18. Matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind op beide dagen. Zaterdag brengt ons net de meeste zon. In de ochtend nog een spat, in de middag lijkt het eigenlijk droog te blijven. Zondag het omgekeerde. Dan is het in de ochtend eigenlijk nog geen buien, maar in de middag, voormiddag, dan zou er op zondag toch weer een bui kunnen gaan vallen. Dus ook beide weekenddagen blijven wisselvallig. Maar kijk heel stiekem naar de ultraglazen bol. Dat is heel gevaarlijk, maar ik ga het wel doen. Dan zien we dat ook maandag nog een identieke dag is met een enkel buitje en 17 graden. Maar daarna komt er voorzichtig wat meer hoge druk invloed in ons weerbeeld. En het zou maar zo kunnen dat ze midden volgende week weer door de 20 graden gaan.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
13: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochterhoek.nl.
15: Studio Steenbergen.
16: Met René Steenbergen.

0: Met een grote doos met eendagsvliegen. Deze van de Bluebells en Young at Heart. En daarmee is het precies 11 minuten over 6:30. Na 43 edities komt er een einde aan de wielermeerdaagse in Noorderveld en Westerkwartier. Hendrik Aalders van het bestuur legt uit waarom besloten is om te stoppen.
1: Dat zijn verschillende redenen. De belangrijkste zijn wel dat in de laatste jaren het steeds moeilijker wordt om het criterium zoals wij dat in een meerdaagse rijden, waarbij wij meerdere wedstrijden in een week achter elkaar verrijden voor amateurwielrenners in een soort competitie. Het aantal startplaatsen elk jaar minder werd. Dus waar we echt wielercomité's hadden die het wedstrijd zelf konden organiseren. Het aantal deelnemers is de afgelopen jaren ook steeds teruggenomen. Van topjaren waarin wij per wedstrijddag ongeveer zo tussen de 100 en 120 inschrijvingen, soms nog wel meer hadden.
2: Yeah.
1: Zijn het er nu nog slechts rond de 25 tot 40 renners die inschrijven voor een dag.
2: Waarom komt dat, denkt u? Ik bedoel, is het minder populair?
1: Nou, je ziet dat het wielrennen aan zich niet minder populairder is geworden, maar wij rijden criteriums, dat zijn rondjes om de kerk, zijn vaak meer gravel, meer mountainbike-achtige wielerwedstrijden, die met name bij de jongere amateurs meer in trek zijn.
2: Waarom kon dan het rondje rond de kerk niet veranderen in een ander criterium?
1: Nou ja, wij zijn ooit begonnen als een evenement wat juist de criteriums promoot. Dat hebben wij ook in onze statuten staan. Wij willen niet alleen een wedstrijd organiseren voor de wielrenners, doordat ze over een afstand van 100 kilometer een wedstrijd rijden. En dat is ook prima. Dat is ook mooi voor de wielrenners. Dan staat het publiek ergens een keer langs de straat en dan zien ze één keer een wielerploegje langskomen. Ja, en dat is niet de basis van wat de meerdaagse zou willen zijn.
2: En het is ook moeilijker, begrijp ik, om een meerdaags evenement te houden in de regio Noorderveld-Westerkwartier.
1: Ja, dat is absoluut zo. Wij hebben in het verleden hadden we eigenlijk in elk dorp zo'n beetje van Noorderveld-Westerkwartier, Norg, Pijzen, Rode, Nieuwe Rode, overal werd wel een wedstrijd in een jaar georganiseerd. Ja, de laatste jaren ging dat steeds verder terug. Ja, op dit moment hebben we eigenlijk nog maar twee plaatsen in Noorderveld-Westerkwartier die over zijn gebleven. Dat zijn Pijzen en De Wilp. Die blijven ook overigens als wedstrijd bestaan, maar niet meer onder de paraplu van de meerdaagse. Als we even kijken naar dat in de jaren medio 80, 85 nog 80 criteriums in Noord-Nederland werden verreden en dat het slechts nu nog maar een stuk of 5 à 10 zijn.
2: Ja.
1: Die ook dit jaar, want bijvoorbeeld de Lus van Rode is inmiddels geannuleerd. Die wordt dit jaar ook niet meer verreden. En de vraag is maar of die de komende jaren weer terugkomt.
2: Dus langzaam sterft het allemaal uit inderdaad. Maar dat moet ook wel dubbel zijn, die laatste twee in Pijzen en De Wilp.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Je wilt niet als bestuur degene zijn die
2: die het licht uit doet.
1: De stekker uit het evenement trekt. Dat is niet leuk. Maar we zijn nog altijd wel blij dat de twee wedstrijden voor De Wilp en Pijzen voorlopig nog blijven bestaan. En het blijft nog altijd leuk om naar een wielerwedstrijd in een dorp in een rondje om de kerk te kijken.
0: En dat zei Hendrik Aalders van het bestuur van die wielermeerdaagse. En die laatste twee wedstrijden van het evenement, die zullen worden verenigd op 26 juni in Pijzen en 11 juli in De Wilp.

0: Hanna May en Rode Draad. Voetballer Milan Smit uit Hollandse Veld maakte afgelopen winter een transfer naar Engeland. Hij ging voor een bedrag van 5,5 miljoen euro van Go Ahead Eagles naar Stoke City, dat op het tweede niveau uitkomt. Tot nu toe speelde de spits 13 wedstrijden, waarin hij 2 keer scoorde. En Milan moest best wel even wennen aan het Engelse voetbal.
1: De intensiteit en het fysiek daar in Engeland is wel echt een groot verschil als je dat vergelijkt met Nederland. Als je kijkt wat voor beer van de jongens daar achterin staan, en ook als je kijkt naar wat aanvallers, middenvelders daar per wedstrijd lopen, dan is dat wel een groot verschil met de Nederlandse wedstrijden.
2: En wil Stoke City ook voor jou zo'n beer maken?
1: Ik ben vrij lang, maar wel bewegelijk. Vrij snel voor mijn lengte ook, dus dat willen ze wel behouden. Alleen, ja, we mogen nog wel een aantal kilootjes bij. Ja. Dus daar zijn we nu een traject in gegaan. Ik heb een diëtist hier in Nederland, die helpt me daarbij. Dus daar heb ik elke dag contact mee over hoe zwaar de training was, wat we gedaan hebben. En dan op basis daarvan maakt hij een eetschema voor mij voor die dag. En natuurlijk veel in de gewichten hangen.
2: Is het ook wat je er op voorhand van verwacht? Want je hebt een beeld van het Engels voetbal, hoe jij daartussen zou passen. Voelt het dan ook zo zoals je gedacht had?
1: Ik heb me wel verbaasd over hoeveel kwaliteit spelers daar rondlopen. Want je hebt natuurlijk, iedereen zegt van ja, het is alleen maar lange ballen. Maar dat vind ik niet helemaal. Er zijn ook genoeg teams die wel willen voetballen en die echt hele goede spelers hebben rondlopen. Waaronder wij zelf ook. Wij hebben, denk ik, als we iedereen fit hebben, echt een super selectie voor de championship. Dus ja, ik denk dat de ambitie om omhoog te gaan ook niet heel gek is.
2: Als je eerst in Deventer woont en daarna in de buurt van Manchester, hoe groot is dat verschil?
1: Manchester is natuurlijk gewoon echt een superstad. Tuurlijk is dat even wennen. Je moet natuurlijk elke dag een andere taal praten. Gelukkig is het Engels, dat is redelijk makkelijk op te pakken. Ook met de simpelste dingen aan de andere kant van de weg rijden, de stuur aan de andere kant. Dat zijn wel allemaal dingen waar je moet winnen inderdaad. En dat heb ik nu allemaal onder de knie, hoop ik. En dat kost even wat tijd, maar dat is wel goed.
2: Vind je het leuk om daar te wonen?
1: Ja, zeker. Ik heb daar echt top. Ik heb een mooi huisje. Ik woon in een mooi rustig dorpje vlakbij Manchester. Dus ik heb niks te klagen. Ik zit er echt heel goed op mijn plek.
0: En dat zei Milan Smit van Stoke City. Nu dus in een bijdrage van sportcollega Karin Mulder.

0: Cresip en In The Water. Nou, inderdaad, want in verschillende zwembaden is er deze week en de komende weken weer de zwemvierdaagse. Ook in zwembad De Borghorns in Annen. En hoewel de deelname daar dit jaar een beetje tegenvalt, doken de eerste enthousiastelingen er vanochtend om 7 uur toch al in. En dat zijn dan heus niet alleen de oudjes die sowieso elke dag al komen zwemmen, vertelt zweminstructeur Anita.
1: Nee hoor, we hebben ook kindertjes s'morgens om 7 uur.
2: Om 7 uur?
1: Om 7 uur al voor de deur. Ja, die moeten, maar om 8 uur moeten ze op school zijn. Dus dan moeten ze een half uurtje gezwommen hebben. En, want ja, dat gaat natuurlijk niet zo hard, die 10 baantjes. En even warm weer aankleden. En dan een fietsje weer naar school.
2: Ja, want die zwemmen 10 baantjes en volwassenen?
1: Volwassenen, die moeten 20. Maar die zwemmen meestal wel meer.
2: Ja, want over het algemeen ben je toch wel mensen die regelmatig zwemmen.
1: Ja hoor, en ik begrijp dat de meesten wel 30, 40 banen trekken. Nou ja, daar kan die 20 wel bij.
2: Ja, zo is dat. Hoeveel aanmeldingen waren er?
1: We hebben nu kleine 40, 38.
2: Ja, dat valt toch wel een beetje tegen.
1: Ja, ja, de oudste deelnemer is 72. Nou, die komt zelfs uit Eelde. Die doet voor de 57ste keer mee. En we hebben een aantal zwemmetjes. Sophie, Fabian, Noah en Abel. Die zijn net 6, 7. En die liggen hier 's morgens wel in het bad.
2: Ja, super. Ja. Nou, dat vind ik wel hartstikke mooi. Wat kun je nou doen om het vervoontje toch een beetje aantrekkelijker te maken? Ja, de zwem bestellen.
1: Ik zou, inderdaad, als het heel zonnig is en zoals 2 of 3 weken terug. Ja, dan krijg je veel meer. Ja. Dan krijg je het dubbele, denk ik wel. Ja. En wij maken het al een beetje aantrekkelijk met elke dag een tractatie erbij. En we hebben een ontbijtkoek, we hebben een ijsje, een pakje drinken. Oh, misschien een appeltje, een cheese dippertje. Dat soort dingetjes, ja. Maar...
2: Ja, je kunt ze niet dwingen, zo is dat. Nou, we hopen dat de volgende jaar meer bent, Anita. En voor deze dag, geniet er toch maar van.
1: Dat doen we.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, dan nog even naar Eelde, want het dorp staat deze dagen bol van de actie. Want de feestweek is in volle gang. Het hele verenigingsleven zet zijn beste beentje voor. En Richard Bruggeman van Volksvermaken Eelde, die probeert het overzicht een beetje te houden.
3: Ja, wij hebben wel de hoofdrol, maar er zijn natuurlijk veel meer verenigingen die ook wat doen van deze feestweek. Maar wij beginnen nu sinds gisteren al met de fietsvierdaagse. En daar komt natuurlijk nog wel meer bij. Hè. Wij hebben natuurlijk van het weekend staan we op de jaarmarkt. Hè. Dat is een jaarmarkt hier in het dorp. Nou, daar staan we met de langste sjoelbak van Eelde.
2: En die lang is?
3: Ja, die is ongeveer 15 meter, denk ik wel.
2: Hoe doet ze dat? Ben ik heel nieuwsgierig naar.
3: Nou ja, dat zijn hele grote brik natuurlijk. En die moet je echt van een hele grote afstand. Ja, je moet een beetje vergelijken met bierpullen schuiven. En als je zoveel punten haalt bij ons, ja, dan heb je prijs.
2: Het Sjoelen, wat nog meer?
3: Ja, we hebben natuurlijk zondag ook nog, daar hebben we weer de voetbaldartbord hier. De FC Groningen voetbaldartbord.
2: En dan moet je darten, hoe gaat dat dan?
3: We hebben een hele grote opblaasbare dartbord. Ja, en dan moet je met voetbal, moet je dus in de vakken als een dartbord, moet je hopen dat je dus triple 20 de maximale score pakt. Ja.
2: Ook veel belangstelling voor?
3: Ja, met de fietsvierdaagse nu zie je al wel dat er gisteren meer dan 100 man vertrokken waren. Nou, vandaag zitten we op ongeveer al 80. Dus daar komt zeker nog wel wat 20, 30 bij. Hè? Ondanks dat het, we hoorden net wel een beetje onweer op de achtergrond. Ja. Maar ik vertelde net, hè, het weer trekt een beetje om Eelde heen vaak. Dus we hebben hier gewoon wel geluk met het weer hoor. Ja.
2: Ik zei net al, feestweken is onrustig. Maar er is nog veel meer te doen. Want er is over een paar weken een koppeltjesfestival. 3 maand, dan is het alweer Corso. Ja. Maar daar blijft het niet bij.
3: Nee, alleen de VVV al, die heeft een heel vol programma het hele jaar door. Hè. We hebben de fietstochten in de herfst hebben we nog. We doen de bingo fietstochten met Koningsdag. We hebben een autopuzzeltocht met Hemelvaart. We hebben straks nog weer een spooktocht in het dorp. En dat gaat eigenlijk het hele jaar door. En daar zijn wij nog maar een van de verenigingen in Eelde-Paterswolde. Ja, maar je zei net, het Koepeltjesfestival is over eind juni. Dat is altijd heel gezellig met allemaal muziek. Nou, komende zaterdag is de jaarmarkt. Is altijd heel gezellig met allemaal muziek en terrasjes.
2: Ik zal maar oppassen hier, want iedereen wil hier straks in Eelde-Paterswolde wonen.
3: Ik denk, als je hier komt wonen, dan ben je wel de pinoot dat je wat moet doen, denk ik. Ja.
2: Ja, dat wordt wel van de mensen verwacht.
3: Nou, verwacht niet natuurlijk, maar het is leuk is hier. We hebben mensen van binnen het dorp en ook heel veel mensen van buiten het dorp die hier komen wonen. En je ziet op een gegeven moment wel, na een paar jaar trekken ze toch bij een Corso-wijk of bij een activiteit van een van de verenigingen. En ja, en dat trekt allemaal samen in het dorp. Het is eigenlijk één groot dorp. Ja,
0: ja, mooi. Dolle boel daar in Eelde. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur weer een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen met Johan Derksen. Veel luisterplezier daarbij en een mooie avond.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €223,50.
4: Voordeeluitjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbinga in Meppel.
6: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
7: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
8: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
9: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
10: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
8: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4e verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
16: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Radio Drenthe.
18: Muziek voor volwassenen.
11: Met Johan Derksen.

Zanger Ricky Hart van Ghost Creek Symphony uit Kentucky komt voort uit de bluesband The Heartbeats, maar met Ghost Creek Symphony zingt hij een mix van country, rock, folk, jazz en blues. Ghost Creek Symphony, Charlie's Tune.

Cripples Creek Symphony, Charlie's Tune. Polydor Records zocht nieuwe artiesten voor de Amerikaanse markt en de gitaristen Ted Nugent en Roy Buchanan werden gecontracteerd. Maar vervolgens werd de band Country Funk gecontracteerd en dat was een beetje vreemd, want die band speelde geen country, maar ook geen funk. Het is de band van zanger, gitarist en songwriter Adam Taylor. Country Funk, Really My Friend.

Country Funk, Really My Friend. Morning, dat was een obscure Amerikaanse band uit Los Angeles. Amerika toonde totaal geen belangstelling voor deze band, maar in Engeland was de band mateloos populair. Dat had waarschijnlijk te maken met het feit dat in Amerika de albums uitkwamen bij een jazzlabel, Fold Records, en in Engeland bij Fantasy Records, een populair rocklabel. Morning, tell me a story.

Morning, tell me a story. The Wild Weeds, dat is een band uit Connecticut met zanggitarist L. Anderson. En de band stond in het voorprogramma van The Doors en The Rascals. Ze begonnen als The Weeds, maar die connectie met drugs durfde Chess Records niet aan. En de platenmaatschappij maakte van Weeds, The Wild Weeds, Mare, Take Me Home.

The Wild Weeds, Mare, Take Me Home. Singer-songwriter Jesse Winchester vluchtte naar Canada omdat hij als soldaat naar Vietnam moest. En in Canada schreef hij dit nummer met Robbie Robinson van The Band. Maar een deserteur kan nooit terug naar Amerika. Gelukkig verleende president Jimmy Carter hem gratie. Jesse Winchester, Snow.

Jesse Winchester, Snow. Het is een prachtige compositie van Kris Kristofferson uit Nashville. En in 1970 was het de nummer 1 hit voor Johnny Cash in Amerika. Dit is de originele opname van de componist Kris Kristofferson, Sunday Morning Coming Down. MUZIEK

0: Maurice Christofferson, Sunday Morning Coming Down. Ook dit is weer een nummer van Chris Christofferson en Roger Miller nam het nummer als eerste op. Maar Janis Joplin scoorde er nummer 1 hit mee in Amerika. Janis Joplin, Me and Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Grey and Green van Grey Delisle en Les Green is het album van deze week. En singer-songwriter Grey Delisle is een veelzijdige 52-jarige artieste in Amerika, waar ze ook werkt als comedienne. En ze had een moeder met een drugs- en alcoholprobleem. En uiteindelijk belandde die moeder bij de Pinkstergemeente, dus het liep allemaal nog goed af. Maar het zijn wel de juiste ervaringen voor een singer-songwriter. Grey Delisle en Les Green, The Pieces.

Ray Delisle en Les Green, The Pieces. In 1955 kwam de 17-jarige Hoyt Axton thuis, waar zijn moeder net een nummer had geschreven. En dat nummer heette Heartbreak Hotel. Het werd een wereldhit voor Elvis Presley en het geld stroomde binnen. En toen Hoyt Axton uit dienst kwam, begon hij zelf ook nummers te schrijven. En zijn eerste compositie, Greenback Dollar, werd meteen een grote hit voor het Kingston Trio. Ook dit is een eigen compositie, Hoyt Axton. Never been to Spain. Well,

Lloyd Axton, Never Been to Spain. Gene Clark is een zanger uit Missouri en na de New Christy Minstrels, The Byrds en Dillard en Clark ging hij solo verder. Dit is het titelnummer van zijn debuutalbum, Gene Clark, White Light.

Clark, White Light. Lonnie Mack, dat was de studiogitarist van James Brown, Hank Ballard, Freddie King en The Doors. En hij schreef dit nummer samen met Don Nix uit de band The Marquis. En Don Nix nam het op voor zijn album Living by the Days. En dit is de versie van Lonnie Mack, Free Angels.

Commander Cody en de Lost Planet Airmen. Seeds and Stems Again. J.J. Cale, dat was een laid-back zanger die goede liedjes schreef. Maar nadat Eric Clapton After Midnight coverde, werd hij pas echt populair in Amerika. Dit nummer nam hij op met gitarist Matt Gaydin en met de basgitarist van Eric Clapton, Carl Radle. J.J. Cale, Crazy Mama.

J.J. Cale, Crazy Mama. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Brave Belt, dat is een band uit Canada. Het was de nieuwe band van Randy Bachman nadat hij vertrok uit The Guess Who. En dat deed hij op een moment dat The Guess Who met American Woman een nummer 1 hit had in Amerika. Even later ging deze band overigens verder als Bachman Turner Overdrive. Maar hier heette ze nog Brave Belt. Crazy Arms, Crazy Eyes.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
10: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
9: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
11: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
9: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Drenthe.
12: De avond van Drenthe.

0: is weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed, man.
4: Ja, tot dan.
3: Kom uit Rotterdam, ja.
4: Alles leeg.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
5: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
6: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
2: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere drie wethouders dat niet. De drie stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd!